geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.2.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: En toen was het lente in Limburg. Over de weien lichte waas.

0: Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: Plant je ook meer groen in Oststedje van Lol en Plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
3: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
4: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
2: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
4: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
5: Bariton Sef Tissen presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
6: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
7: Goedemorgen, je moet wel gaan werken. Jojom, het is al gooi om, stoeme vogel.

0: Omroep Venlo.
1: Je luistert naar Patrick Staat Op.
2: Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick Staat Op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

0: Dua Lipa, de eerste van deze ochtend. And Love Again.
1: Omroep Venlo.
2: Lekker wakker worden met Patrick.
3: Patrick staat op.
0: Inderdaad, en hij is opgestaan, hij is er weer. Vorige week nog Harold Bauer, deze week moet je bij mij doen. Patrick Smits is mijn naam, 7:10 is de tijd. En de datum is 23 mei 2026. Harold, nog bedankt voor je waarneming de vorige week. Voorlopig ben ik er. Ja, en het is lekker weer, jongens. Oh, daarover straks meer nieuws. In het internationale nieuws kunnen we lezen dat er 2 doden zijn gevallen bij een botsing in Eerbeek. En Stadskanaal heeft weer moeten helpen. Heeft een nachtopvang moeten regelen voor de asielzoekers daar in Ter Apel, waar het weer veel te druk was. En Extinction Rebellion mag wel de trein nemen, maar mag geen spoor blokkeren daar in Utrecht. Nee, dat mag dat weer niet. Ah, ik bedoel, je moet actie voeren, prima. En je mening uiten ook prima. Maar je moet wel de mensheid door laten gaan. Ik bedoel, auto's moeten door kunnen blijven rijden op snelwegen. Die ga je niet blokkeren. En dat geldt ook voor treinen. Is overigens levensgevaarlijk daar op het spoor. 7:11. Een minuutje later, als ik de tijd net noemde. De eerste 2 plaatjes zijn alweer geweest. Julio, zo noemen ze dat in Spanje, met Guerrero, Julio Iglesias. En daarna Dua Lipa uit 2021 met Love Again. En dat doen we, want we gaan snel verder met de plaatjes. Zo'n zin in, hier is Green Day.

het goede doel. En vriendschap hoorde je 18 minuten over 7. Ik heb er zo'n zin in om vandaag radio te maken. En ik ben lekker gestart. Vanochtend, hoppakee, uit de veren. Want het is lekker weer. En dat lekkere weer houden we het hele Pinksterweekend. Overigens daarover gesproken. Als je normaliter vandaag je vuilnis buiten moet zetten. Nee, ik bedoel maandag je vuilnis buiten moet zetten. Zo moet ik het zeggen. Als je maandag je vuilnis moet buiten zetten, moet je dat vandaag even doen. Want maandag, ja, is tweede Pinksterdag, zijn we vrij. En ook bij de vuilnisophaaldienst van de gemeente Venlo sluiten ze de poorten. Je kunt ook geen vuilstort en zo. Je kunt wel in de tuin gaan werken, maar je groen afval kun je niet brengen daar naar de vuilstort. En vandaag moet je dus je vuilnisbak buiten zetten in plaats van maandag. Dus heb je dat nog niet gedaan, zou ik dat wel even snel doen. Want die mannen die starten ook vandaag weer heel erg vroeg, zodat ze op tijd op het terras kunnen gaan zitten. Ja, snap ik ook wel. Je hoorde Green Day, een punkrockband opgericht in 1987 alweer. En in 2024 brachten ze hun 14e studioalbum Serviers uit. Ja, Green Day. Lekkere plaat is dat, Basket Case. En daarna de Nederlandse formatie Het Goede Doel met Vriendschap. Vriendschap is heel belangrijk. Moet je echt. Ik bedoel, je kunt elkaar maanden niet zien. Maar als je elkaar dan weer ziet, dan is het een knuffel. En dan is het net alsof je. En dan heb je ook genoeg te vertellen. En dat is het mooie aan vriendschappen. Vriendschappen moet je heel, heel hoog houden. Moet je niet kwetsen of zo. Daar houden we niet van. Eigenlijk zouden wereldleiders meer lessen moeten krijgen over vriendschap. Vind je ook niet? Want ja, daar gaat het nogal eens een keer mis, dacht ik zo. Want wat Trumpie nou weer van plan is, ja, wat gaat hij doen met Cuba? Dat is de grote vraag. We zullen er de komende dagen wel een antwoord op krijgen, denk ik. Dit is Samber uit de top 40. 12 to 12.

0: Blijft een lekkere plaat op de vroege ochtend. Samber en 12 to 12. Maar dat klopt niet helemaal. Het is niet 12 to 12. Het is 6 minuten voor 7:30. Als je 6 minuten de tijd hebt om ergens te komen en je hebt daar om 7:30 een afspraak, dan moet je nu echt vertrekken. Ja, dan moet je nu echt vertrekken. Goed, nieuws heb ik straks over gedoe om betaling van een muurschildering. En ja, de maker heeft uiteindelijk maar besloten dat eigen werk te bekladden en zijn ongenoegen te spuien. En verder een kampioenswedstrijd voor Delta Dames 1. Ja, ja, de promotieklasse lonkt, heb ik ook nieuws over. En we gaan aandacht besteden aan Spijs volgende week en een toeptoernooi. Een toeptoernooi, wat dat precies is. Ook in deze uitzending kun je het horen en lekker beleven op die vroege zaterdagochtend die geweldig gestart is. En misschien dat je in je bed nog ligt naast je vriendin en dat je kijkt en dat je zegt...
1: Goeiemorgen, meetje.

0: Pat Benatar. Love is a battlefield. 7:58. We zijn te laat met een lekkere lange luisterplaat. Maar het is wel een geweldige plaat. Ik heb hem helemaal afgepoetst, schoon geschropt. Nou ja, schroppen, dat moet je met vinyl dan weer niet doen. Een cd'tje kan dat iets beter. Nou, nee, niet helemaal. Nou ja, goed, we hebben de lekkere lange luisterplaat. Pat Benatar, ja, uit 1984 kwam die plaat. Love is a Battlefield. 14 weken stond ze in de top 40. En de piekpositie was nummer 1. En daarover gesproken, ik heb een nummer 1 klaarstaan als lekkere lange luisterplaat. Het is ook een plaats waarvan je denkt, oké, ik krijg het steeds een stukje kouder. En dat is met dat warme weer wel fijn. Lekker wat frisser weer. Want deze plaat doet je denken aan de winter. Rond de top 2000 staat elk jaar weer op nummer 1 Bohemian Rhapsody. En laat dat nou de lekkere lange luisterplaat zijn van deze week.
1: De lekkere lange luisterplaat.

0: Ah, gelukkig nieuwjaar!
1: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Ja, dat hoort er dan achter, hè? Gelukkig nieuwjaar. Want die horen we natuurlijk elk jaar, 31 december, de nummer 1. De steady nummer 1 van de top 2000. Ja, je voelt het ook meteen een stuk koeler worden, toch? Nee. Maar ja, we krijgen een zomers warm dagje. De zon schijnt uitbundig, al zijn van tijd tot tijd wel wat wolkenvelden aanwezig. In het noorden en bij de Wadden is een lokale bui overigens niet uitgesloten. Maar daar ligt Venlo niet. Hier wordt het zo'n 29 tot 31 graden. Staat weinig wind, maar in de kustgebieden steekt later op de dag een zeewind op. Daar hebben ze dus wel wat last van een merkbare afkoeling. Vanavond koelt het ook landinwaarts steeds meer af. Morgen schijnt opnieuw de zon flink. Het wordt dan 20 tot 26 graden, iets koeler. En als ik naar de nieuwe week kijk, en ja, dan de maandag natuurlijk, zijn we ook allemaal vrij. Dan weer 28 graden, 29 graden, veel zon. 95% kans op zon, 95%. En kans op regen is gewoon nul. En het blijft lekker warm tot en met dinsdag. Dan krijgen we een lichte afkoeling naar zo'n 20 tot 23 graden in het Venlose. Heerlijk, lekker. Ga ervan genieten. Ik hoop dat je al wakker bent. En met een kop koffie, thee, melk, chocomel of whatever. Karnemelk. Karnemelk vind ik ook zo'n lekkere drank om met warm weer te drinken. Dat is een hele goede dorstlesser. Sommige mensen lusten ook karnemelk, maar daar pleuren ze dan een bak suiker in. Niet te zuinig!

Lekkere muziek van Shakira en Zootropolis 2 is de film die daarbij hoort. En de plaat heet Zoo. Boze teksten op een vrolijke muurschildering in Venlo Zuid. Een van de makers heeft die zelf aangebracht uit onvrede over het feit dat er na 7 maanden nog altijd niet is betaald. Deze artiesten zijn nog steeds niet betaald door de stichting Street Culture, staat te lezen op de mural, zoals ze dat dan noemen. De muurschilderij werd in oktober onthuld en maakt deel uit van de campagne Love Our Hood. Het werk op de hoek van de Zuidsingel en de Sinzelveldstraat is gemaakt door graffiti-kunstenaars Vincent Huibers en Daniel Schmitz. Huibers laat aan Omroep Venlo weten dat hij verantwoordelijk is voor de teksten op de muurschildering. Dit is een stap die ik niet zomaar neem en nooit eerder heb hoeven nemen. Ik baal er ook wel van. Als ik meer dan een half jaar aan het lijntje gehouden word, dan ben ik er op een gegeven moment wel klaar mee. Alleen deze week hebben ze al 3 keer gezegd dat er morgen betaald zou worden. Ja, als dat dan 3 weken duurt, dan zijn dat wel hele lange ochtenden. Zico, we zijn je leugens zat, staat er ook op de mural te lezen. Die Zico is Zico Kleveringa van de stichting Street Culture. Hij laat weten dat de makers 50% van hun geld hebben gehad. De andere helft komt uit een EU-regio-subsidie die pas wordt betaald als een project wordt afgesloten. Dat is nog niet het geval, zegt hij. In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen om dat resterende bedrag vast voor te financieren uit onze reserves. En dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de mural op de Klokkengieterstraat. En bij dit project hebben we simpelweg niet voldoende reserves beschikbaar om dat opnieuw te doen. Het is dus wachten op de subsidiegelden. Onze inzet blijft om het resterende bedrag alsnog zo snel mogelijk te betalen, aldus Kleveringa. Die niet blij is met de actie. De manier waarop hier druk wordt gezet voelt wat ongemakkelijk. Vincent Huibers bestrijdt het verhaal van Kleveringa. Volgens hem zou zijn beloofd dat de volledige betaling in januari zou gebeuren. Buurtbewoners kunnen overigens gerust zijn. Volgens Huibers is de schildering redelijk eenvoudig te herstellen. Ik kan dat zelf vrij makkelijk bijwerken. Dus zodra zij betalen, heb ik de muur in een uurtje weer in goede staat teruggebracht. Ik zou zeggen, betalen, oplossen, klaar. Als dat geld er dan toch komt. Ik bedoel, zo'n stichting moet dan toch, is mijn mening, toch zorgen dat is. Handel het af, lieve mensen. Maak er niet zo'n probleem van. Het is overigens wel een hele mooie muurschildering daar in Venlo Zuid. Die is echt geweldig gemaakt door die artiesten, die graffiti-artiesten. Ik denk dat als ik het ga proberen, dan krijg je een beetje een vage waas over die muur. Dat wil je niet hebben. Nee, laat mij dat maar niet doen, denk ik zo. Nee. Ik heb andere kwaliteiten. Nou ja, heb ik kwaliteiten? Ik heb kwaliteit om vroeg op te staan op de zaterdagochtend. Vanochtend ging ook het werkertje weer om 6:15. Om voor jullie om 7:00 de aftrap te geven van Patrick staat op.

0: In de nacht worden de meeste waarheden verteld, blijkbaar. Ja, slapende mensen die praten in hun slaap, vertellen de waarheid, is me ooit verteld. Ik vraag hem af of dat inderdaad zo is, hoor. Ja, dat weet ik niet. 7 minuten voor 8. Werkzaamheden, kabels en leidingen op de Roermondse Poort zorgen ervoor van 20 mei tot en met 19 juni dat Enexis daar aan het werk is aan de stroomvoorziening voor het appartementencomplex Zicht. Het gebouw wordt aangesloten op het elektriciteitsnet, wel zo makkelijk voor die mensen die daar gaan wonen. Hiervoor legt Enexis een kabel vanaf de Prinsessensingel via de Roermondse Poort naar de Eindhovenseweg in het complex en het complex. Tijdens het werk is een deel van de weg afgesloten en dit kan zorgen voor verkeershinder, ook voor fietsers en voetgangers. In de spits kun je dus wat meer vertraging hebben. Vanochtend kon ik gewoon doorrijden. Ik was ook bijna de enige die daar reed, moet ik zeggen. Ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, we zijn allemaal wakker, zeg. Tjoh, en dan gaan we terug in de tijd met Creedence Clearwater Revival. I put a spell on you. Leuk dat je luistert. Goedemorgen.

0: lekkere muziek. Creedence Clearwater Revival, Put a Spell on You. Het origineel komt uit 1956 alweer en is van Jay Hawkins. Ik ben terug na reclame nieuws en reclame met Dolly Parton, Bluff, The Power Station, Olivia Dean, Queen. Nou, ik bedoel, er is genoeg reden om te blijven hangen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
4: ...21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
5: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Kiko zijn. Versboerderij Kiko bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.
7: Omroep Venlo.
8: Je luistert naar Patrick staat op.
9: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo. Vallen dichte mussen van het dak? En baalse auksoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kan ze met een airco of warmtepomp van volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
1: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
1: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
3: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters. Wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
4: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.

0: Omroep Venlo.
1: De klassiekers van toen.
2: Hé, jij daar. Deze is speciaal voor jou.
3: Patrick staat op.

0: Goedemorgen! Je moet wel al gaan werken! Ja, jong, het is al gooi, jong. Stoeme vogel!
1: Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag 23 mei 2026, 12 minuten over 8. En je hoorde achterin volgens Dolly Parton, die gewoon gaat werken van 9 to 5. En Bluff, zo stil. Origineel is een Duits nummer, hè? Dat weet je. Hè? Ja, absoluut. Hebben ze even geleend, zal ik maar zeggen. En dat met groot succes. Goed, het is zaterdag, dus een nieuwe Patrick staat op. We zijn al gestart vanaf 7 uur. Oh, wacht even. Je luistert net pas. Nou, maakt niet uit, joh. We hebben nog tot 11 uur te gaan. En daarna uiteraard de rotonde met Jan Kessels. En tussen 12 en 4, goeiedag zeg, dat is even aanpakken. Net wakker, want verrukkelijk Vendo's is er niet. En net wakker gaat door tot 4 uur. Dus je kunt om 10 voor 4 nog net wakker worden. Dat kan vandaag. En tussen 4 en 6 natuurlijk Saturday met Rob Achten. En zo ziet die hele zaterdag eruit. Een geweldige zaterdag, een hele warme zaterdag, een hete zaterdag. Het gaat uit richting en misschien zelfs over de 30 graden. Ja, hier en daar wel een wolkenvelletje, maar een wolkenvelletje. Dat is ook iets anders als wolkenvelden, want die komen met meerdere. Nee, het wordt gewoon warm en sommige mensen houden ervan en anderen dus niet. Ja, zo zit het in elkaar. Gewoon some like it hot.

het is zo makkelijk om in liefde te vallen. To fall in love with me. Olivia Dean uit de top 40 was dat. En daarvoor hoorde je de Power Station. En dat was een formatie die was samengesteld door... eigenlijk Robert Palmer. Die nam het initiatief. Robert Palmer helaas niet meer onder ons. En deed samen met John Taylor, de bassist van Duran Duran... en Andy Taylor, gitarist van Duran Duran. En dan hadden ze nog erbij gevraagd Tony Thompson, de drummer van Chic. En ja, wat dat betreft werd het een grote hit in 1985. Opgericht als bij elkaar zitten en lekkere muziek maken. The Power Station en Some Like It Hot. Hot wordt het vandaag. Dikke 30 graden in het Venusen. En daar sta je voor de kast en dan denk je... wat moet ik in godsnaam aandoen en wat laat ik uit? Ik bedoel, laat maar meer uit als dat je aandoet... want het wordt gewoon dikke 30 graden. Het zonnetje schijnt niet zo heel veel. Er zijn wat wolkenvelden die voorbij komen trekken. En die zorgen voor de aangename schaduw. Dus de echte brandende kegel hebben we in ieder geval niet. Morgen wordt het iets koeler. En het blijft gewoon mooi weer. Je vrije Pinksterweekend. Hoe lekker is dat? We gaan verder met een plaatje uit 2023. En dat was niet zo'n heel groot succes. Je kent hem natuurlijk wel, de Rolling Stones met Angry.

0: Venlo op zaterdag.
1: Patrick staat op. Met 4 uur lang de klassiekers van toen, de hits van nu en het beste hoed de regio.

0: Sophie B. Hawkins and Right Beside You. Woensdag 27 mei vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats op de begraafplaats in Venlo. De werkzaamheden zijn van 7:30 ochtends tot 5:00 in de middag. En ze maken van de huidige zandweg dan een asfaltweg. En daardoor is de weg straks beter en veiliger te bewandelen. De ingangen aan de Wielrehofweg en de Hulsterhofweg zijn die dag gesloten. Tijdelijke toegang is mogelijk via het terrein van de buitendienst van de gemeente. Hulsterweg 19 is dat en parkeren kan ook daar. Op deze dag vinden er geen uitvaarten plaats op de begraafplaats. En collega's van de gemeente Venlo zijn aanwezig om bezoekers te helpen. En ze danken je bij voorbaat voor het begrip.
1: Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.
3: Terug in de tijd met Patrick Stadop.
4: Omroep Venlo.

0: Leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag. Patrick staat op.
1: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

0: Lekkere plaat uit 2000, wat was het ook alweer? Even kijken. 2022, alweer 4 jaar oud. Goh, wat vliegt de tijd toch, hè? Voor je het weet heb je de kerstboom weer in de huiskamer staan. Ja, weet je, het is een dingetje, de kerstboom. Je hebt neppers, je hebt echte bomen. Sommigen zweren bij de echte boom, anderen bij de neppers. Maar ja, het is wel een feit. Volgende week zitten we al in juni. En dan is het de middelste maand van het jaar. En ja, dan is het zo weer herfst en dan is het zo weer regenachtig. Dus geniet vooral vandaag van het heerlijke weer. Ik was trouwens gisteren bij de bakker. Ja, ik kom daar wel eens voor brood te halen en zo. Vooral en zo. En daar lag op de toonbank en zo. En daar stond bij koffiebroodjes. Ik zeg tegen die dame, koffiebroodjes. Ik vraag het voor een vriend, niet voor mezelf. Maar kunnen die ook bij de thee?
1: Ah, Patrick. Ga je nu dan een Venlo's nummer draaien?
0: Ja. Roanezen, de lamp, die ging goed.
2: Zonder glas.

En je hoort hem helemaal. Stay gold en wallpaper. We zijn bezig technisch om contact te leggen met de mensen van Spijs. Twans Ruinemachers in dit geval. Lukt nog niet zo hard. Dus we gaan daar nog even mee verder. En ondertussen een lekker zonnig plaatje. Wat dacht je van Katrina and the Waves? En lopen op zonneschijn. Nou, dat moet wel goed komen vandaag. 30 graden, lieve mensen. Oh. Dat bedoel ik. Auw! En zeker als je niet gaat smeren. Smeren, smeren, smeren. Dat moet je leren, want het is 30 graden. Wow.

0: deze week. Dit weekend in ieder geval. Ja, en een groot deel van de komende week. Goed weer in Venlo. 30 graden en meer. En er zijn mensen die daar ook op hopen op volgend weekend. Want volgend weekend is het Spijs weer in Venlo. En ik draai aan het knopje, want deze goede man spreekt alleen maar Venlo's. Kan alleen maar Venlo's en is een Venloneer. Ik heb het over Twan Schuinemachers. En die gaat wat meer vertellen over Spijs. Goedemorgen, Twan.
1: Goedemorgen,
0: Wolfgang. Goedemorgen. Ja, lekker weerke. Dat betekent dat de barbecue weer aangeeft. Daar kom ik dadelijk even over, want ik wil natuurlijk wel een goede tip van dich hebben wie ik het lekkerste straks gevlijst dit weekend kan maken. Maar Spijs staat volgend weekend te gebeuren. Ja, heb je dat niet een week te laat gepland, kiekende naar het weer van dit weekend?
1: Nou ja, volgens mij, wie de verhoed zegt en hoe de verhoed zegt, is het volgende weekend eigenlijk bijna een kopie van dit weekend.
0: Oké.
1: En ik hoef niet per se 30 graden te weer, als het maar droog is en een zonnetje erbij, dan ben je dan allemaal al prima.
0: Oké. Wat staat er te gebeuren? Wat staat er op het programma van Spijs? Want het is niet het eerste jaar, je hebt heel veel ervaring, dus dat moet weer een denderende aflevering weer.
1: Ja, nou, we hebben nu de 14e editie van Space Food Table. En we zien vorig jaar zien we overgestapt nog een andere locatie. We zitten nu midden in het hart van de stad, Monsieur Nolens Park. En nou ja, vloedervaringen van vorig jaar die we gedaan hebben. Gezellig verdiend festival. Is er een op aroma. En waar we vooral bekend stonden, is dat we nu diversiteit aan de foodtrucks hebben staan. En dat we door een entertainmentprogramma hebben lopen, wat vooral geleest is op lokale artiesten en mensen, zeg maar, uit de buurt. Want we zien en we blijven toch natuurlijk een Venlo's festival.
0: Ja, een Venlo's festival. Wil dat dan ook zeggen dat er vooral artiesten komen uit de regio, Twan?
1: Ja. Ik geloof dat 74% doet de regio komt, zoiets.
0: Ja, nou, dat wordt geweldig genieten. Spijs, en het is volledig gratis toegankelijk, hè?
1: Ja, Spijs is gratis toegankelijk. De poorten zien iedere dag naar 12 uur open. Op zaterdag en op zondag. En ja, soms komen we gewoon in principe door, wie ze nog of 10, zeg maar. Mm-hmm. En dan is het, dan kan iedereen verder zijn werk vervolgen in de uitgangsgelegenheden in de Venlose binnenstad. En dan kunnen we de boel weer opruimen en klaarmaken voor de volgende dag.
0: Ja. 30 en 31 mei in het Nolens Park. Bedeutet dat ook dat man meer Duits reden moet als het nou in het Nolens Park is?
1: Nou, dat weet ik niet. Aan de Maas trokken we ook al een hele hoop Duitsers. En dat is of dat nou echt expliciet meer is, ja, daar zit ze wel wat dichter op. Maar ik weet niet of dat echt meer Duitse mensen geeft trekken. We willen het gewoon zien, dus we spreken alle talen. En dus dat kunnen we allemaal best in orde.
0: Ah, maar oui, chef parle vous français aussi. Helemaal goed. Even op het weer, want ja, de barbecues weer aangestoken. Die weer goed de scheur gehold. En dan moesten natuurlijk hier schoen maken. Alle rotsen van het afgelopen seizoen er nog graaf kratsen als er geen regelmatige barbecuer is. Ja, feit is, waar is de grootste tip? Het is een scherven, Twan, als meesterslechter. Wat moeten we vooral niet doen en wat moeten we vooral wel doen?
1: Nou, wat ze vooral niet moest doen als ze vlees op de barbecue was gooien, dat ze het vlees iets koud op de barbecue thuis. Kan ze het beste van tevoren, als ik bijvoorbeeld om 6 uur wil gaan barbecuen, pak je vleesgras op niveau, goed de keelkast en laat het lekker op hoeskamer temperatuur komen en doet het dan gewoon lekker aanrooien. Mm-hmm. Dan voorkomt ze een schrikreactie van het vlees en dan blijft het vlees het mooiste.
0: Oké, en wat moeten we juist wel doen? Waar moeten we heel erg op letten, Twan?
1: Ja, dat is er vooral heel veel plezier, Max.
0: Oké, dus dat betekent dat bij de glaasje beer op, dus ze gewoon nog 40 kinds barbecue. Geen enkel probleem.
1: Ja, als vlees van een goede slechtraaf kunt ballen in ieder geval.
0: Helemaal goed. Twan, ik wens nog heel veel plezier en heel veel succes met Spijs volgend weekend. Met betrekking tot het weer heb je dat geregeld, de rest was al geregeld. Ik zou zeggen, geniet ervan en wie is de volgende keer? Groeten!
1: Wie is de volgende keer? Groetjes, hai.

0: The Beach Boys en I Can Hear Music. Elke zaterdag tussen 7 en 11 hier bij Patrick staat op. Omroep Venlo Radio. Reclame, nieuws, reclame. En daarna ben ik terug met je lekkerste plaatjes. En we starten met Depeche Mode.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Plant je ook meer groen in ons tijdje van lol en plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
3: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
4: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
2: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
4: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
5: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
6: Dit is Patrick.
7: Patrick staat op.
6: Je bent dus gewaarschuwd. Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
6: NOS Nieuws.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon. Maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen. Maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
10: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
11: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
10: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
6: Plantencentrum Velden.
7: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
12: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
13: Dit is Omroep Venlo op zaterdag.
14: Goedemorgen! Je moet wel gaan werken!

0: Alweer 6 jaar oud. Eva Max hoorde je met Kings and Queens.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Patrick staat op.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Tot de klok van 11 uur. Patrick staat op, het is 9:10. En ik doe het normaal nooit, echt nooit, het uurtje beginnen met het weerbericht. Maar in deze situatie...
3: Hey Patrick,
0: hey.
3: Vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Vandaag schijnt de zon uitbundig, al zien we van tijd tot tijd wel wat wolkenvelden aanwezig in de lucht. In het noorden en bij de Wadden is een lokale bui niet helemaal uitgesloten. En met 24 tot 31 graden in het Venlose is het gewoon zomers warm. Sommigen zeggen zomers heet. En dan begint het geklagen. Ja, oh, het is te heet. Oh, wat is het heet, hè? Poepoe, hadden we maar een beetje regen. En dan regende, dan gaan we daar... Nou, dat is typisch Nederlands. Nou ja, er staat in ieder geval weinig wind. Maar in de kustgebieden steekt later op de dag een zeewind op. Deze zorgt voor een merkbare afkoeling daar. Vanavond koelt het ook landinwaarts steeds meer af. Morgen, eerste Pinksterdag, schijnt opnieuw de zon flink. Het wordt dan zo'n 27, 28 graden. En kijken we naar de rest van de week, blijft het warm tot en met dinsdag zo'n 28 tot 30 graden in het Venlose. En dan gaan we terug naar 20 graden. En het blijft wel droog deze week hoogstwaarschijnlijk. Dus wat dat betreft, gewoon heerlijk genieten. En ik heb een toepasselijk plaatje gebracht. Ik heb me toch een toepasselijk plaatje gevonden. Oh, van de London Beat. You Bring On The Sun. Ja, dat doe je. En dan is dit ook nog zo'n lekkere plaat om op de vroege ochtend een beetje swingend je bed uit te komen. Als je daar nog niet uit was. Uit de klamme lappen. Goedemorgen, leuk dat je luistert.

0: naast. Dan de zondag niet komt, dan weet ik het niet meer, hoor.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is de Cake op de Week met Johan Vlemmix.
0: We hebben weer drie items voorgehouden. Het eerste gaat over het Openbaar Ministerie. Die gaan het aantal flitspalen verdubbelen en wil trajectcontrole binnen de bebouwde kom. Ik weet niet of dat slim is. Ja, het levert natuurlijk wel geld op. Het tweede item gaat over de Maasbrachter Havendagen. Daar moet eind juni een frikandel uit de frituur rollen van exact 38,15 meter. Ter vergelijking, dat is de lengte van een binnenvaartschip. Daarmee willen de initiatiefnemers het huidige record ruimschoots verbreken en mogelijk de grootste frikandel ter wereld bakken. Goeiedag zeg, 38,15 meter. Nou ja, en het laatste gaat over het slechte nieuws voor de België-tankers. De maximumprijs voor benzine in België is afgelopen woensdag boven de 2 euro per liter uitgekomen. Het is voor het eerst sinds juli 2022 dat die grens wordt overschreden. Goedemorgen, Johan.
3: Ja, goedemorgen. Ja, over deze onderwerp hoef ik helemaal niet na te denken. Ik ga meteen naar onderwerp 2, want ik hou van wereldrecords en records. Ik heb er in mijn leven zelf 50 op naam staan, 50 wereldrecords, waaronder sommige bizarre. Maar ik moet zeggen, dit zit niet alleen de langste frikandel. Dit is geweldig om zo'n frikandel, maar wat er natuurlijk ook geweldig is, om het wereldrecord met z'n allen tegelijk in een frikandel te bijten, in dezelfde frikandel nog wel. Ja, dat is natuurlijk toch een extra record waard, hè?
0: Ja, ik weet niet of ik met sommige mensen een frikandel wil delen. Sommige wil ik gewoon geen frikandel delen. En zeker als dat dan niet zelf heb mogen uitzoeken met wie ik die frikandel ga delen. Ik weet het niet, Johan. Nee, ik ben daar niet zo fan van. Nee. Jij wel?
3: Nee, maar je moet je voorstellen, je legt die frikandel gewoon in de lengte van die 38 meter neer. En je zet dan, twee keer 38 mensen. Dus 76 mensen zet je gewoon achter die frikandel. En je laat je tegelijk in één keer naar beneden gaan, allemaal tegelijk in die frikandel helpen. Dan heb je 76 mensen die tegelijk in dezelfde frikandel helpen. Is ook een geweldig extra record dan?
0: Ja, ik ben niet zo in de records, jij wel. Dus...
3: Johan. Ik heb voor me. Allemaal gebeurt er niet aan die frikandel. Ik hoop wel dat ze wel een beetje doorgebakken hebben. Of is de vegetarische frikandel?
0: Ja. Nou ja, weet je, Johan, regel het. Het is te doen in Maasbracht eind van de maand. Dus wat dat betreft, regel het. Neem contact op met die mensen, regel het.
3: Ik zal eens even vragen, want in ieder geval, dan wil ik wel de aanvoerder zijn en dan wil ik wel het kontje van de frikandel beginnen.
0: Ja, jij begint aan... Nee, prima, oké. Okay. Ja, weet je, alles heeft een einde, alleen de frikandel heeft er twee, hè, dat weet je.
3: Ja, dat klopt, hetzelfde als je worst, hè. Ja. Daar zit een tandje tussen, en die frikandel niet, ja.
0: Ja. Oké, okay, het wordt prachtig weer, Johan, ik ga ervan uit dat je gaat genieten.
3: Ja, ik ga vandaag Giesum Drin presenteren aan het water, aan de Hamrikade in Groningen. Dus ik ben onderweg naar Groningen om daar Giesum Drin te gaan presenteren. Lekker in het zonnetje, mijn petje op en de mensen allemaal lekker te water zien gaan. Ik gewoon lekker op de starttoren in de brandende, maar krijg uiteindelijk ook nog betaald.
0: Oké, okay. Johan, ik wens je veel plezier. Tot de volgende week maar weer.
3: Tot volgende week!

0: Omroep Venlo.
1: Patrick staat op.
2: Patrick staat op.
1: De Nederlandse top 40.
2: Top 3.
3: En we gaan naar dezelfde datum en een ander jaar. We gaan naar 1989 en ik ga je vertellen wat de top 3 toen was. En ik ga hem ook nog draaien voor je. Op nummer 3 Roxette en The Look. En op nummer 2 De La Soul, Me, Myself and I. En op nummer 1 The Bangles. The Bangles met Eternal Flame. Meezingertje. Ja, die hoor je eigenlijk weinig, ondanks dat het een vette nummer 1 was. 23 mei 1989, dezelfde datum, ander jaar. En we starten met de nummer 3. Hier is Roxette en The Look.
0: Nummer 3.

0: is eigenlijk een Engelse vertaling, een Amerikaanse vertaling van ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken, toch? Me, myself and I. Je hoorde De La Soul. Ja, zeker.
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: Wat was het Venlose nieuws in

0: 1989, dat is het jaar. Verzorgingshuis De Meeuwbeemd aan de Dr. Bloemenkampstraat is herbouwd. Het complex telt vanaf dat moment 4 verdiepingen met 5 tweepersoons en 120 eenpersoonsappartementen. De zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, de wat? De Goddelijke Voorzienigheid verkopen de Wilderbeek, school en grond aan de gemeente en nemen hun trek in een woning aan de IJsselvoogstraat in Venlo-Zuid. En pas, porselein en geschenken aan de Vleesstraat wordt hofleverancier sinds 1989. Restauratie van de Hoogmolen aan de Laaghuissingel vindt plaats. Een nieuwe eigenaar is het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, de NVOB. Ik weet niet eens of dat nog bestaat, joh. En Venlo wint voor de tweede keer het Limburgs Vastelovensliedjesconcours met de knappe Rikke. De muziek kwam van Giel Aerts en de tekst van Frans Boermans. En gezongen werd het door Wiel Vesjes en Hai Kromvoets. En de zusters van Onze Lieve Vrouw van Maria Auxiliatrix verlaten na ruim 75 jaar Venlo. En als laatste dan nog de brandweer, want die verhuist ook. Van de Lohofstraat naar het officiële onderkomen aan de Nijmeegse weg. 23 maart vond de officiële ingebruikname plaats in 1989. We hebben de nummer 1 nog te goed van 23 mei van dat jaar. En daarover gaat het gerucht dat die plaat naakt is ingezongen. Echt waar. Naakt is ingezongen. Ja, ik weet het niet zeker, maar dat is het gerucht wat gaat. De nummer 1, The Bangles en Eternal Flame.
1: Nummer 1.

0: Ah, als je goed luistert, dan hoor je het wel, hè? Ja, je moet wel heel goed luisteren. Je moet echt goed luisteren naar Eternal Flame van de Bengals. Dan hoor je dat het naakt is ingezongen.
1: Ah, Patrick, kan je nu dan een Venlo's nummer draaien?
0: Ja, ik kan natuurlijk kiezen voor de nieuwe van Quantehippe, Oscafé. Die heb ik vorige twee weken teruggedraaid, toen die net uit was. Maar ik vind eigenlijk bij dit weer, eerste zonnestrol van Quantehippe, toch net even leuker.

0: Quante Heppe, hier is de zonnestrol.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: Zeg het maar. Hoe lang heb je dit nummer al niet meer gehoord?
3: Patrick staat op.

Van den Burg. En opgericht natuurlijk door Atje van den Berg. Burning Heart hoorde je uit Ethisch. Het had wat voeten in aarde, maar vandaag, nee, gisteren werd in Blerik dan toch de maquette van het Lambertuskerkje onthuld. En daar mag Blerik best trots op zijn, vinden de initiatiefnemers van het beeldje. Iemand die zeker trots is op de gisteren onthulde maquette is oer-Blerikenaar Hans Huis. De afgelopen maanden heeft hij zich samen met andere Blerikenaren hard gemaakt voor de onthulling van het beeld op deze voor het stadsdeel zo belangrijke plek. De plek van de voormalige Lambertusplek is namelijk de centrale plaats in Blerik, waar eeuwenlang mensen samenkwamen, zegt Huis. Daar is bovengronds niets meer van terug te vinden. Dat geldt niet alleen voor dit kerkje, maar ook voor meer historische plekken in Blerik. Lambertuskerkje stamt uit de 12e eeuw en heeft 7 eeuwen dienst gedaan als kerk. Het gebouw is op de fundamenten nagesloopt nadat Sint-Antonius van Padua-kerk in 1899 in gebruik was genomen. Niet alleen de maquette van de kerk werd gisteren onthuld, er is ook een gedenksteen gemaakt voor de mensen die eeuwen geleden rond de Lambertuskerk zijn begraven. En om dat allemaal aan geïnteresseerden te vertellen, is deze plek ook opgenomen in de erfgoudroute van de gemeente Venlo, vertelt Huis vol trots. Daar dus te bekijken sinds kort de maquette van dat mooie kerkje, Lambertuskerkje. 9:45 alweer. Je luistert naar Patrick Staat Op. Over een paar weken start het wereldkampioenschap voetbal. Ja, wist je misschien nog niet? Nou, er is zat over te doen, al is het maar over de prijskaartjes van de diverse wedstrijden. Die gaan sky high. Dat is echt niet meer te betalen. Als je al naar de finale wil, moet je heel diep in de buidel tasten voor alleen het kaartje. En dan komt daar het vervoer nog bij. Er zijn plaatsen waar de prijs van het vervoer gestegen is van gemiddeld 8 euro naar 140 euro voor hetzelfde ritje. Dus wat dat betreft, als je daar naartoe gaat, ben je daarna blut, denk ik. Hele grote echoput in je portemonnee na het bezoeken van wedstrijden op het WK daar in de Verenigde Staten, in Mexico en in Canada volgens mij. Nou ja, goed, wij gaan er wel aandacht aan besteden. We gaan elke week, elke zaterdag, gaan we even praten over wat daar allemaal gaande is. En daar heb ik iemand speciaals voor gevonden. Wil je weten wie? Nou, dat vertel ik je nu nog niet. Maar dat gaat wel komen, het wereldkampioenschap 2026... daar aan de andere kant van die grote plas. De bus is trouwens ook aangekomen, heb je die gezien? Ja, met het schip hebben ze die vervoerd die kant op. Een vliegtuig was schijnbaar te duur of niet te doen. Maar die dubbeldekker die gaat weer de mars van zo'n 5000 Nederlandse supporters voorop. En Trump is als hoofd sinaasappel bovenop de bus uitgenodigd. Ja, geloof je me niet? Maak je dat toch wat anders wijs?

0: je hoorde hem weer helemaal. Roy Black en Anita. Hoe schön is het op der Welt zu sein. Misschien wel leuk om te weten. De originele naam van Roy Black was Gerard Höllerich. Heeft niks met Roy Black te maken. Maar ja, zijn artiestennaam, met name dat laatste stukje, Black, had hij te danken aan zijn zwarte haren. Ja, Black, inderdaad, zwart dus. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Wham en Young Guns hoorde je. We zijn terug naar reclame, nieuws en reclame. En dat is dan na 10 uur met Candy, Frank Sinatra en de Herfsthanen Band. En nieuws over het Groot Venlo's Toeptoernooi.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
3: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
4: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Juliana Park Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.
5: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
6: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
1: Omroep Venlo.
7: Je luistert naar Patrick staat op.
8: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
8: NOS Nieuws.
9: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
11: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sikon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
12: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
11: 27 mei in Venlo, het vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
13: 21% BTW, weg ermee. Shop BTW-vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Homestore XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Homestore XXL. Meubels voor ieder budget.
14: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
15: Goedemorgen Venlo.
16: Goedemorgen. Je moet wel gaan werken. Ja, jong, het is al gooi, jong. Stoeme vogel.

0: heerlijke stem. Frank Sinatra, nooit verkeerd om hier wakker te worden. 11:50. En dan is het zaterdag en luister je naar Patrick staat op. En voor je het weet zit je in de kroeg. Huh? Nou, wat is dit voor bruggetje? Ja, dat ga ik je zo uitleggen. Zaterdag 30 mei om 14:00 gaat namelijk het Groot Venlo Stoeptoernooi van start. En ik draai aan het knopje, want in de studio hebben we Bas, de voorzitter van de Guyanisch Club Venlo Sintermechte. Goedemorgen, Bas.
1: Dankjewel. Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, dan zien we weer met ander weer. Want niet zo heel lang geleden, ongeveer een half jaar zo'n beetje, stonden we daarboven op de toren. De disco-toren. Dat was verdomd koud, ja.
1: Dat was koud. En naad.
0: En naad ook, ja, ja, ja, ja. Nou, we gaan vandaag geen kerstboom opzetten. We gaan geen lampjes hangen. We gaan geen kerstmuziek draaien. We gaan het hebben over het Groot Venlo Stoeptoernooi. Dat is de eerste keer, geloof ik, hè?
1: Dat is de eerste keer. Vroeger wel georganiseerd, niet door ons, maar door een andere Guyanisch club. Maar we hebben dat nou opgepakt.
0: Ja. 30 mei gaat het gebeuren in Café de Beek, Rummerie de Rup, in de Dorstige Haan, Café de Paris, Café Preuflokaal Altijd Zondag en Café Take 5. Ik ben benieuwd dat allemaal die kroegen er stonden. Ja, en als ik er maar eentje had mogen nemen, had ik hem niet mogen nemen, dan maakte ik weer reclame. Maar nu gaat het goed.
1: Dat is een mooie collage van kroegen, hè?
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Echte Venlose cafés.
0: Ja. Ja. Toepen, ik heb het jarenlang gespeeld, vooral op school, met Ierse stuivers, 5 cent. Ja, ja, de luisteraars die echt jong zien, die weten niet. Maar ja, die leg ik dan nog wel een andere keer goed. Maak een speciale uitzending voor. Maar ja, de regels toepen, ik weet het niet meer. Echt niet, Bas.
1: Ja, dat had ik zelf ook een beetje. Inderdaad, vroeger op school. Ja. Vroeger op school veel gespeeld. Nou, het is eigenlijk een heel simpel spelletje. Het is een spelletje met kaarten. 7, 8, 9, 10. Boer, vrouw, koning, oors. Mm-hmm. En ja, de mos bekennen of bluffen. En dan kan ze toepen. Dan slijf ze over. En dan ook al gelijk een beetje detail in. Maar het is een café-spelletje. Super laag en super leuk. Heel kort en snel. Iedereen kan het leren. Beetje bluffen, huurt erbij. Met toepen leert ze mensen kennen. Dat is echt gaaf.
0: Ja, want het gaat om bepaalde kaarten die ze neer moest leggen, geloof ik. Als ik me goed even graven in dat griezen.
1: Ja. De moest kleur bekennen. De moest als harten gespeeld wordt, moest ze harten spelen. Ja. En dan heeft ze natuurlijk de ranking van kaarten. Heeft ze een hogere kaart als die andere, hebben ze de slag gewonnen.
0: Ja.
1: En als ze denkt, ik kan dit overbluffen, dan toep ze. En dan zit ik gewoon mee of ik gewoon niet mee. Dan denk ik, de heer Witter Kerels mee, ik gewoon niet mee. Dan heb ze slaag gewonnen. Mm-hmm. Als er zit, ik gewoon mee. En de verlies, dan krijg je 2 punten. En punten zien in dit geval negatief. Nou, zo spelen we dat in een drietal rondes in die 6 kroeg.
0: Ja, ik denk dat als ze een 2-3 keer gezien is van mensen die het al langer spelen en die regels weer beter kennen, dan is er weer trucken in de picture.
1: Ja, we hebben bij ons in de club hebben we dat ook gewoon door de vergaderingen heel even weer opengelaagd. Ja, en het was echt 2 seconden. Ah ja, zo was het.
0: Zo was het. Ja. Toen viel dat kwartje.
1: Ja, was gewoon leuk. Ja, ja.
0: Vertel, kunnen mensen zich aanmelden?
1: Ja, mensen kunnen zich zeker aanmelden. Als ze in een van die kroegen van over de pilsjes drinken, dan hangen er posters. Dan kan ze met een QR-code even scannen met die telefoon. En dan kunnen ze op de pagina waar ze zich gaan inschrijven. Mm-hmm. Kunnen ze dan niet, kom dan heel even naar www.centermerten.nl. En door kan ze zich ook inschrijven.
0: Ja. Nou is Guyanisch Club Venlo Sintermechte een vereniging die zich vooral inzet voor kinderen. Vooral goede doelen. Hij hing natuurlijk ook weer een prijskeertje aan. Dit is ook weer voor het goede doel.
1: Uiteraard. Alles wat we doen met dit soort acties is om geld op te halen, zodanig dat we kinderen die het wat moeilijker hebben in onze regio te kunnen ondersteunen. We hebben een aantal vaste goede doelen en we hebben een aantal specifieke goede doelen. Dit jaar is een goed doel dat we geld ophalen voor een auto, voor een bus voor kinderen die niet zo gemakkelijk naar werk of naar school kunnen. Mm-hmm. Vorig jaar hebben we Quattro gedaan, de kinderhospice. Maar we doen ook elk jaar de oliebollen voor de Sintermerten-optocht, dat huurt bij onze naam. We doen altijd inzamelen voor doelen als de speelgoedbank, sokkertantes, noem maar op. Heel veel doelen.
0: Ja. Heel veel goede doelen. Ja. Dan kost het iets, neem ik aan. Deelnemers moeten iets betalen. Wat is de prijs om mij te gaan doen?
1: De standaardprijs is €20. Mm-hmm. Als je student bent en die een studentenpas laat zien bij het aanmelden, krijg je een tientje terug. Is wat ouder en is een SOP-pas, dan krijg je een 5-piek terug. Je kan zich als team inschrijven met VIA Maan. Dan is in totaal 4 euro korting. Ik denk dat het allemaal peanuts is als ik kijk naar wat ze ervoor kreeg. Een superleuke middag. Een goed gevuld, want de Duits werd voor het goede doel. Mm-hmm. Dan kreeg ze in elke kroeg een pilsje of een drankje en wat bruin fruit. Dat sponsoren dan weer de kroegbazen. Het werd gewoon heel erg leuk. Dus als ze het bekijkt voor die 20 piek... Ja, eigenlijk hebben ze het al bijna druk als ze meedoen.
0: Ja, en als ze wens, is, daar zit er een prijs in.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. We hebben weekendtickets voor Stereo Sunday. Mm-hmm. Dat is eigenlijk voor de jeugd. Jeugd is bij ons tussen 18 en 30 jaar. Ja, dat moet ook nog gezegd worden. Het is in de kroeg, dus moest er onder de 18 niet meedoen.
0: Nee.
1: Maar dat is... Stereo Sunday weekend tickets voor de winnaar van de, tot 30 jaar. En dan hebben we verder nog prijzen van de Maaspoort en de Grenswerk. Maar ook de Venlose Revue.
0: Ja, en dan is het een tijd geleden dat gehaald is. Het goed Venlose Troeptoernooi. Dus de Krizonnig is de Ier op het moment dat ze gaan winnen. Dan komt ze ergens in de picture op de socials te staan of zo.
1: Uiteraard. Natuurlijk laten we dat breed zien. Want ja, dit is de start. Dus even kijken wie dat geeft dit jaar. We hebben er hoge verwachtingen van. Mensen zijn super enthousiast, kroegen zijn enthousiast. En we verwachten eigenlijk dat we dit kunnen laten uitgroeien tot een echt serieus evenement in Venlo.
0: Oké, gang nog een van die kroegen. Café de Beek, Rummerie de Rup. De Dochtse Genhaan, Café de Paris, Café Preuflokaal Altijd Zondag of Café Take 5. Door zien die posters te vinden en die QR-code en anders even naar de website van de Kiwanis Club Venlo Sint-Omerte. Bas, super. Bedankt voor die komst.
1: Dankjewel, Patrick.
0: Ja, graag gedaan. En laten we afspreken dat de winnaar zich even meldt bij ook. En dan hol ik die ook in de uitzending.
1: Geweldig, dat is een fantastisch.
0: Komen we op die manier
1: Dankjewel.
0: En dan kunnen we meteen even huren waar het allemaal opgebracht heeft.
1: Ja.
0: Ik wens ook zaterdag 30 mei, volgende week zaterdag om 2 uur gaat het feestje beginnen. Heel veel sterkte, heel veel plezier en tot de kassa maar rinkelen voor dat goede doel.
1: Dankjewel, dat gaan we doen.

0: Hey, leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag.
1: Goedemorgen. Je weekend begint met Patrick staat op.
0: Patrick staat op.

De nieuwe van Harry Styles. American Girls. Hier bij Patrick staat op. 11:06. Harry Styles doet maar liefst 10 shows in Nederland. Van 16 mei tot en met 5 juni. Staat hij daar te shinen. Er was wat te doen over de hoogte van het podium, waardoor niet iedereen goed zicht had op deze spetterster-artiest. De ene hit na de andere scoort hij. Is echt ongelooflijk. En we hadden het zojuist over het Goed Venlo Stoeptoernooi. Zaterdag 30 mei vindt dat plaats in diverse cafés in het centrum van Venlo. En je kunt je daarvoor inschrijven via de website van Kiwanis Club Venlo Sintermechten. Of je moet even naar die een van die kroegen gaan. Zal ik ze gewoon nog een keer noemen? Vinden ze niet erg. Vinden ze helemaal niet erg. Café de Beek, Rummerie de Rup. In de Dorstige Haan, Café de Paris, Café Preuflokaal Altijd Zondag en Café Take 5. Deelnemen kost €20. Je krijgt op diverse manieren kortingen. En je doet wat goeds op die zaterdag de 30 mei.

0: Patrick staat op. Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Iedere zaterdag van 7 tot 11. Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

0: Living Color. En hoe heet die plaat ook alweer? Ik had het toch? Oh ja, Love Rears It's Ugly Head. 3:05 en vanmiddag staat voor Delta Venlo Dames 1 de belangrijkste wedstrijd van het seizoen op het programma. In eigen huis speelt de ploeg tegen DES, oftewel DES, de kampioenswedstrijd. Bij winst kroont het damesteam van hoofdtrainer Nieke Lauwmans zich tot kampioen en promoveert het team naar de promotieklasse, het tweede niveau in Nederland. Bij een gelijkspel of nederlaag zijn de dames afhankelijk van de uitslag van Bully tegen Cartouche. Tussen Cartouche en Delta Venlo Dames 1 zit momenteel een verschil van 2 punten. Een kampioenschap zou een unieke prestatie zijn voor Delta Dames 1. 2 jaar geleden werd Dames 1 al kampioen in de eerste klasse, waarmee ze dus promotie naar de overgangsklasse werd afgedwongen. Dat een ploeg vervolgens binnen 2 seizoenen kan doorstoten naar de promotieklasse zie je volgens Delta-voorzitter Robert Bouten niet vaak. De promotieklasse is 1 niveau onder de hoofdklasse. Hoofdtrainer Nieke Lauwmans staat sinds de fusie in 2020 aan het roer van het team en maakt de ontwikkeling van dichtbij mee. Onder haar leiding groeide Delta Dames 1 uit tot een stabiele topploeg. Lauwmans blijft nog 1 seizoen aan als coach, mogelijk straks dus in de promotieklasse. Dit jaar, zegt hij, zijn we volwassener en stabieler en weten we beter hoe we wedstrijden moeten uitspelen en over de streep moeten trekken. En dat gaan we vandaag dus ook zien. Een mooie wedstrijd in het vooruitzicht en Nieke Lauwmans verheugt zich daarop. En wie weet worden ze kampioen en spelen ze straks die promotieklasse. Echt, ik ben daar niet helemaal in thuis. Dat merk je misschien aan de manier waarop ik het bericht lees. Ik heb toch wat meer met eerste divisie en eredivisie. Dat is helderder. Maar hier met het hockey doe je ook met een stokje. Is toch net even wat anders. Maar ik wens ze heel veel succes en heel veel plezier. En ik hoop dat het voor de Delta Dames 1 gaat lukken en die promotieklasse gewoon bereikt wordt. Hoe mooi zou dat toch zijn? Nou, dan doet hij het niet. Ik had een jingle ingestart willen hebben, maar...
1: Ah, Patrick, ga je nu dan een Venlo's nummer draaien?
0: Ja, een mooi Venlo's nummer van de Herfsthanenband met hun nieuwe Moeie Mens.

0: mooi eerbetoon aan Falco Dings. Die ons helaas is ontvallen. En de Herfsthanenband maakte dit mooie nummer Moeie Mens. 9:09 alweer. Hoogste tijd om naar Jan Kessels te luisteren. Goedemorgen, Jan.
1: En goedemorgen, Patrick.
0: Want we gaan het hebben over de items in de rotonde.
1: Twee items vandaag.
0: Ja, heb je ook die wegafzetting in de uitzending? Want bij de rotonde is nou die wegafzetting. Omdat bij dat nieuwe appartementencomplex Zicht wordt aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. En daardoor heb je op de rotonde een wegafzetting. Maar dat heb jij niet verwerkt in je programma.
1: Ik heb mezelf gisteren afgevraagd waarom dat zo laat aangegeven wordt. Want op het allerlaatste moment krijgen auto's in de gaten. Hey, dit is afgezet en dan moeten ze naar links toe. En dan zijn erbij die denken, dat haal ik net.
0: Ja,
1: en dan halen ze het waarschijnlijk ook net, want er zijn nog geen ongelukken.
0: Nog niet. Laten we hopen dat het zo blijft. Ja. Wat zijn de items in een rotonde zonder wegafzettingen?
1: Het eerste item is dat we praten met een mevrouw die jarenlang in de raad gezeten heeft. Uh-huh. En nu in Afrika bezig is met allerlei projecten. We willen van haar horen wat ze daar doet en waarom dat ze dat allemaal doet. En wat haar passie, waardoor ze gedreven wordt. En dan praten we nog met iemand die eerherstel wil voor een voormalig verzetstrijder, Jan Telen. En daar gaan we mee in gesprek over het waarom die Jan Telen geherwaardeerd moet worden als verzetsheld. Mm-hmm. En waarom dat er een straat naar hem genaamd zou moeten worden. Dat zijn de twee items aan een column van Geert Rutte.
0: Oké. Een uitgebreid programma. Muziek ook?
1: We hebben ook muziek. Ja, meestal zit ik in de wat oudere muziek.
0: Ja.
1: Ook vandaag. Een nummer uit 1965, geloof ik.
0: Ja, ik heb al gezien wat het is.
1: Keep on Running van Spencer
0: Davis Group.
1: En dat slaat dan een beetje op Ineke Hendricks. Hè? Blijf vooral volhouden. Hè? Keep on running.
0: Keep on running, ja. Ik dacht al dat je een aanloopje ging nemen naar de venloop. Maar dan ben je te laat of heel erg vroeg.
1: Nee. Ja, en het tweede nummer is meneer de president van Boudewijn
0: de Groot.
1: En ik heel toevallig dat ik deze week een keer dat nummer hoorde. En ik denk, ja, er is. Dat nummer stamde ook uit eind 60er jaren.
0: Begin 70 zo'n beetje.
1: Nee, ik denk 66 zelfs.
0: Ja? Okay.
1: Onder president Johnson was dat. De Vietnamoorlog naderde zijn hoogtepunt. En toen schreef Lennart Nijg dit nummer voor Boudewijn de Groot.
0: Hm.
1: En er is eigenlijk helemaal niks veranderd.
0: Nee, maar ja, dat is met veel muziek.
1: Niet alleen de muziek.
0: Nee, maar ook de items, de inhoud. We leven in een.
1: Alleen zien we dat er tegenwoordig nog maar weinig protestmuziek wordt gemaakt.
0: Nou, Bruce Springsteen heeft recent.
1: Bruce Springsteen, maar
0: over ijs.
1: Vroeger regende het.
0: Ik heb geen protestlieden, maar ook dit liedje dat kun je elk jaar weer terugdraaien. Want het wordt warm, het is al warm. Ik heb zelfs. Heb jij een korte broek, hè?
1: Nee, geen korte broek. Zelden. Nooit eigenlijk.
0: Het moet echt heel bloedheet worden, wil Jan Kessels in de rotonde komen. Nee, dat gaan we niet nemen. Maar goed, het is warm en deze plaat kun je elk jaar weer draaien. Ik heb het over Summer Night City van ABBA. Want dat komt elk jaar weer terug.
1: Ja.
0: Dus dat kun je elk jaar weer herhalen. Ja. En daarna draai ik er eentje. Dan heb je weer de gevolgen van Summer Night City.
1: Ja, maar je gaat nu Summer Night City van ABBA
0: draaien. Ja, mag dat? Vind je dat leuk? Vind je een beetje...
1: Ja, doe maar.
0: Ja,
1: doe maar. ABBA is altijd leuk.
0: Trouwens. ABBA is altijd leuk. ABBA is altijd goed. Jan, ik wens je veel plezier en succes met de rotonde.
1: Ja, dank je. En jij nog succes tot 11 uur.
0: Ja, 17
1: tot
0: minuten.
1: Tot iets voor 11.
0: Ja, gaat lukken.
1: Ja.
0: Groetjes.
1: Joe, hoi.

0: feestje uit Brabant gaat maar door. Heerlijk, het donder en het bliksemt. Ja, ik dacht, na Summer Night City, dan is het vaak warm... en dan maak je een grotere kans op een onweersbui. Overigens blijven die dit weekend gewoon buiten wegen. Afwezig, niet aanwezig. Nee, doe niet mee. Geen regen, niks niet. Lekker warm weer, richting de 30 graden. En ik kan je vertellen, dat blijft het hele Pinksterweekend in Venlo. Dus wat dat betreft zit het wel snor. Goed, wat heb ik nog voor je? Nog 10 minuutjes. Ik nog 2 plaatjes. Ja, 2 plaatjes kan ik nog wel draaien. En laten we starten met een plaatje uit de top 40 van Miles Davis en Niall Horan.
1: So sad to see you go.
0: Drive safe.

Miles Smith en Niall Horan hoorde je Drive Safe. 7:07. Het zit erop. Het wordt warm weer, had ik dat al verteld. De eerste klagers zijn al voorbij gekomen bij me. Oh, wat is het toch warm, hè? Oh, het is zo warm. Het is ook typisch Nederlands. Als het regent is het niet goed. Het schijnt de zon is het niet goed. Het is nooit niet goed. Sneeuwt het? Nee, vandaag niet. En dus wat dat betreft komen we goed weg. Ik zou zeggen, maak er een geweldig Pinksterweekend van. Geniet ervan. En volgende week zaterdag ben ik weer terug. Ja, ja. Nee, niet echt weg, echt. Ja, nee. Ja, je kunt wel lachen, maar ik ben echt volgende week zaterdag gewoon weer terug. Met de lekkerste muziek tussen 7 en 11. Nee. Nou, zo leuk is het ook, weet niet. Wegwees jij. Nou, weg. Goed, geweldig weekend. Dat wens ik je. De laatste is er eentje voor dit weekend. Terrasje pikken van Crystal en Quinn. Groeten, de mazzel, de ballen en tot de volgende week. Dan ben ik weer terug. Maak er een mooie week van. Het voordeel is ook met Pinksteren, dan is de werkweek een stuk korter. Dus ik ben nog ineens veel sneller voor het gevoel. Het weekend duurt langer, de werkweek is korter. En zaterdag volgende week tussen 7 en 11 ben ik terug. Groetjes, de mazzel, de ballen. Hoi!

0: is Omroep Venlo. Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen, Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
1: Plant je ook meer groen in ons stadje van lol en plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
2: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
1: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
2: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
4: De Tweede Wereldoorlog houdt de gemoederen nog altijd bezig. Zeker als het gaat om het verzet, blijken er nog steeds witte vlekken in de geschiedenis te bestaan. Want krijgt iedereen wel de erkenning die hij verdient? We praten met een van de mensen die zich inzet voor eerherstel van een vergeten verzetsman. Daarnaast aandacht voor een vrouw die jarenlang politiek actief was in Venlo, maar de stad achter zich liet om zich in te zetten voor bijzondere projecten voor kansarmen en dat niet van achter een bureau, maar midden in de praktijk. Nieuwsgierig geworden? Luister dan straks verder naar De Rotonde bij Omroep Venlo, na het reclameblok en het nieuws.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Omroep Venlo.
9: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Bols Wonen en Slapen.
10: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
11: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
10: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.
12: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
13: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.

0: Rotonde.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Jarenlang was ze een betrokken politica in Venlo. Nu zet ze zich in Afrika in voor een betere toekomst voor mensen in Malawi. Natuurlijk vragen we haar ook hoe het leven zonder de politiek haar bevalt. Verder aandacht voor Jan Telen, een vergeten verzetstrijder. Waar anderen een straatnaam of erkenning kregen, bleef die eer voor hem uit. Over het waarom en over de noodzaak van ereherstel praten we met Hein Oosdam. Een van de drie mensen die zich inzetten voor genoegdoening voor Jan Telen. En natuurlijk is er ook een column, dit keer van Geert Rutten. Dus blijf luisteren, want dit is de Rotonde.

0: Ja, dit was een nummer onder de ouderen van onder ons natuurlijk wel bekend. De Spencer Davis Group met Stevie Winwood de zang. En het nummer heet Keep On Running. Hein, jij herinnert je dat nummer ook nog?
1: Ja,
0: uit je prille jeugd?
1: Ja, zeker. Als, mijn broer had het singeltje, dat weet ik nog. Ja, dat heeft hij wel een keer gedraaid.
0: Was hij wel erg jong, want het nummer stamde uit 1965.
1: Ja, maar die had wel het singeltje.
0: Oké, okay, ja, dat kan natuurlijk.
1: Jullie ook zo mee verstand van muziek, zeg.
0: Ja, oké. Okay. Hein, welkom. Hein, we gaan het hebben over Jan Telis. De laatste tijd heel veel in de publiciteit geweest. Ja. Komt ook voor in het boek Een diep zwarte sluier van Gert van der Vorst. Jan Telen, wie was Jan Telen eigenlijk?
1: Jan Telen was iemand uit Velden, in Velden geboren, Schandelo, de Hermeshof. Met name vanaf 1941 in dienst bij de Venlose politie. En dat was natuurlijk wel heel apart, want Venlo was natuurlijk al onderdeel van de bezette Nederland. En wat dat betreft was het niet de meest logische tijd om in dienst van de politie te treden. Hij en ook mijn oom trouwens, Leo Oosdam, die later Jan Telens plaatsvervanger werd in het verzet, die hebben dat echter wel gedaan. En die hebben zich eigenlijk vanaf het begin opgesteld als niet loyaal aan de collaborateurs, niet loyaal aan de Duitse bezetters, maar loyaal aan het gedachtegoed van het verzet. En zijn begonnen met eerst wat eenvoudiger en later grotere verzetdaden. En met name Jan Telen sprong daar op het laatst wel uit. Toen hij uiteindelijk ook gestorven is, maar zullen we dadelijk nog een keer op terugkomen, want anders hebben we dadelijk het hele verhaal al bijna verteld. Toen hij uiteindelijk gestorven is in 1956 door een vreselijk ongeluk, toen stond ook het hele verzet stond op het kerkhof om hem de laatste eer te bewijzen. En dat doe je natuurlijk niet als dat niet een heel belangrijk iemand voor het Venlose verzet was geweest.
0: Hein, maar dat werken in de oorlog in het verzet,
1: ja,
0: en dan werken bij de politie, dat was natuurlijk koorddansen, of niet?
1: Ja, dat was zeer zeker koorddansen. En het was dusdanig koorddansen dat zowel mijn oma, zeker Jan Telen, daar ook beschadigd door zijn geraakt. Jan Telen, tegenwoordig zou je zeggen van hij zou PTSS gehad hebben, posttraumatische stressstoornis. Dat werd toen niet zo benoemd, maar er werd wel herkend en erkend dat hij een stoornis had, een psychiatrische stoornis. Eigenlijk opgelopen door alle stress die hij in de oorlog heeft meegemaakt. Hij is de laatste maanden is hij ook moeten onderduiken en dat heeft nogal wat van hem gevraagd.
0: Maar hoe kregen ze dat voor elkaar om bij die politie te werken? Want van de politie werd gevraagd om Joodse mensen op te halen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En zij moesten ervoor zorgen dat die Joden dus of de kans kregen onder te duiken of
1: elders. Ja, je moet eigenlijk kijken, de politieagent in die tijd verdeelde ze voor het gemak maar in drie groepen. Eén groep die loyaal meewerkte met de bezetter, die kregen opdracht en die voerde het uit. Ook Joodse mensen uit de huizen halen uiteindelijk. Een tweede groep, die werkte in zoverre mee dat ze zich niet verzetten, maar het ook niet gingen doen. Die werden ziek, of die hadden iets, of die hadden geen tijd, of weet ik wat. Die werkten dus niet aan echte uitvoering van dit soort zaken mee. En een hele kleine groep, onder Telen, die ging zich verzetten. En die ging ook verzetsdaden plegen. Een voorbeeld, in Vierlingsbeek, even over de grens van Brabant, hebben ze het gemeentehuis overvallen en hebben ze 700 persoonskaarten gestolen. Die ze konden gebruiken om aan mensen die ondergedoken waren, hè, Joden maar ook anderen, om die aan een persoonskaart of vals persoonsbewijs te helpen, om zo zeg maar door de oorlog door te komen of eventueel zelfs te kunnen vluchten. Hij deed dit soort zaken, maar niet alleen gericht op de Joden. Hij heeft ook heel veel Franse piloten, Franse krijgsgevangenen die uit Duitsland gevlucht waren en weer getracht over de grens te krijgen, werd na de oorlog ook door het Franse consulaat gezocht om hem te eren. En toen zeiden ze, terwijl hier in Venlo, burgemeester Berger bijvoorbeeld, die wist dat hij in huis de Savelberg in Koningslust was opgenomen voor die stoornis die hij had na de oorlog, die stress. Die zei, we weten helemaal niet waar die is. Dus hij werd na de oorlog ook nog tegengewerkt.
0: Daar komen we zo op terug.
1: Ja.
0: Maar het Venlose politiekorps werd geleid door pro-Duitse commandanten, zeg maar.
1: Nou, kijk, de hoogste was natuurlijk burgemeester Berger. En die heeft dat op zekere hoogte in het begin wel meegewerkt. werkt. Er is op een gegeven moment ook een verklaring, die heeft hij alleen ondertekend, dat Joodse mensen uit huizen gehaald moeten worden. Maar op een gegeven moment werd hem dat te gortig en toen is hij gegaan. En toen heeft een wethouder van die tijd,
0: Joost Sanders,
1: ja, die heeft hem vervangen voor de rest van de oorlog. Direct na de oorlog was Bergen weer terug.
0: Maar operationeel werd zo'n politiekoop geleid?
1: Ja, dat werd op een gegeven moment geleid door een koopmans en door een couperus. Koopmans werd later een van de belangrijkste politiemensen in het bezette Nederland. Naast Zeiss Inquart gefotografeerd bijvoorbeeld. Nou, dat kom je niet te staan in die tijd als je een heel simpel politieagentje bent. Couperus was een ronduit een NSB'er en SS'er. Die werden de leiders, de politiecommissarissen, de politieleiders in het bezette Venlo.
0: Maar dat maakte het koorddansen alleen maar moeilijk.
1: Dat maakte het zeer zeker moeilijk. In die tijd natuurlijk. Couperus bijvoorbeeld, die stuurde een iemand op Jan Telen af. Om zeg maar te pakken te krijgen met een list. En iemand heeft dat verraden aan Jan Telen, heeft dat gelukkig doorgegeven. En toen die persoon dus bij hem kwam en zei van, kom, je moet meegaan, want we gaan daar en daar en daar gaan we iemand te grazen nemen, die deed zich voor als iemand van de verzet. Toen heeft Telen hem juist gearresteerd als zijnde een oplichter.
2: Maar iets want de beruchte man van Venlo, Berendsen.
1: Ja.
2: Waar moet je die plaatsen?
1: Ja, Berendsen moet je. Waar Telen en Berendsen zich letterlijk getroffen hebben, dat was op 16 juli 1944. Dat was al de tijd dat Jan Telen zeg maar, tegen de onderduik aanzat. Omdat hij, ja, er werd te veel op hem gejaagd. En zijn ouders, met name zijn moeder, die nog in Hermeshof woonde in Schandelo, die werden steeds wel lastiggevallen met overvallen. En er werd geld gestolen van zijn familie enzovoort. Nou, hij was aan de andere kant van de Maas, Grubbevorst. En hij fietste op de weg van Grubbevorst richting Blerik, zeg maar. En toen kwam hij een motoragent tegen. Dat was Berendsen. En dat heeft geleid tot een vuurgevecht. En toen heeft hij Berendsen, de schrik van Venlo, heeft hij in de voet geschoten. En toen is hij er alsnog vandoor kunnen gaan. Is toen weer teruggevlucht naar de andere kant van de Maas. Uiteindelijk ook nog eens een keer verraden door een Veldense dorpsgenote die een relatie had met een Duitse hoge soldaat, hoge militair. En uiteindelijk is hij dus moeten onderduiken tot het einde van de oorlog.
0: Want ze hebben hem nooit te pakken gekregen.
1: Ze hebben hem nooit te pakken gekregen in de oorlog. Na de oorlog eigenlijk wel. Want hij werd, werd hij tegengewerkt. Niet alleen door burgemeester Berger, maar ook door zijn Wierks, zijn korpsleider. Waarom? Telen had een fout gemaakt. Ik zeg net van de Hermeshof, zijn ouders, werd geregeld overvallen. Hij zelf had ook eigenlijk al die jaren niks verdiend in die oorlogstijd. Dus allemaal van op eigen geld, zeg maar, moeten leven. Had geen vergoeding gekregen. Had dat wel gevraagd, een schadevergoeding. En toen heeft hij zich dat zelf toegeëigend. En hij heeft van verhoren van NSB'ers en SS'ers heeft hij een aantal sieraden gepakt en wat geld gepakt als een soort van schadevergoeding van dan kan ik even vooruit. Natuurlijk is dat fout. En op dat moment ben je eigenlijk niet meer van onbesproken gedrag. Maar gezien het, wij zouden het nu het PTSS-verhaal noemen, gezien dat verhaal zou men hem dat eigenlijk moeten hebben kunnen vergeven. Zeker gezien de enorme staat van dienst die hij in het verzet had opgebouwd. Maar wat gebeurt er? Hij heeft een gratieverzoek gedaan, maar dat wordt niet gesteund. Niet door de politiek en de burgemeester en ook niet door de korpsleiding. Dus eigenlijk is hij later gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. En is hij auto's gaan halen, vaak in de Randstad, hier voor een autobedrijf in Venlo. En dan reed hij die auto's hier naartoe. Dat is hem uiteindelijk trouwens ook fataal geworden. Hij haalde een bestelauto op in Amsterdam. De buurt van Amsterdam, reed via Ede. Ja, toen die autobaan nog niet zo mooi, reed via Ede. En in Ede werd hij nota bene door een Duitse vrachtwagen aangereden. En dan was hij eigenlijk op slag dood.
0: Hein, maar het feit dat hij zichzelf wat dingen heeft toegeëigend en het feit dat hij in oorlog enorm veel verzet heeft gepleegd, is die afweging tussen het een en het ander, is die gemaakt door burgemeester Berger en anderen?
1: Ja. Ja.
0: Waardoor die uiteindelijk hebben ze het stelen van die juwelen wat zwaarder laten wegen dan het andere.
1: Nou, ze hebben in ieder geval het gratieverzoek in ieder geval niet gehonoreerd.
0: Maar het is niet bekend waarom niet.
1: Wat, nee, dat is mij althans niet bekend.
0: Dus, dan is er ook niks aan in de archieven?
1: Dat zou wel kunnen, maar ja, ik ben geen historisch onderzoeker natuurlijk. Dat is bij ons de Gerrit van der Vorst, die ook deel uitmaakt van de, trouwens, de vierkoppige commissie. Dus oh. Louis Bongaerts, dus Hein Oosdam, dus Gerrit van der Vorst en dat is Joel Scheurs. En die laatste houdt zich met name bezig met de coördinatie van dat hele proces. Je vroeg, wat was je laatste vraag, Jan?
0: De afweging en of in de archieven iets te vinden is over waarom die gratie niet verleend is.
1: Ja, nou, hij werd überhaupt helemaal tegengewerkt. En niet alleen hij, hoor. Ik weet dat ook van mijn eigen oom. Die is ook op een gegeven moment vertrokken uit... gewoon uit dienst gegaan, uit politiedienst, na de oorlog. Omdat er ook heel veel mensen die wel gecollaboreerd hadden... die tot de tweede en de eerste groep, wat ik eerder uitgelegd heb... in deze uitzending, behoorden, die kwamen gewoon weer in dienst. En dat werden weer opnieuw collega's. Ik weet van mijn oom dat hij daar absoluut niet tegen kon. Dat heeft hij zijn hele leven heeft hij dat meegedragen. En die heeft aardig wat jaren langer geleefd dan Jan Telen. En Jan Telen heeft nog 10,5 jaar na de oorlog geleefd. En die heeft dat allemaal met zich mee moeten dragen.
2: Maar zeg je daarmee eigenlijk dat de landelijk... want er werd toen landelijk ook gescreend bij de politie... dat dat onvoldoende is
1: van
2: mensen die gecollaboreerd hebben in de politie?
1: Screening in die tijd was heel anders dan tegenwoordig. Ja. Je had hier Jan Telen werd een van de leidende figuren... in de politieke opsporingsdienst, de POD, in Stijl. Waar onder andere ook burgemeester Sanders, die de opvolger was van Berger... en eigenlijk ook wel de voorganger van Berger... ook een tijdje heeft gezeten in Kamp Stijl... waar kort geleden ook die film over is gemaakt door Maurice Ambaum. En daar was ook mijn oom lid van. Nou, mijn oom is nooit jurist geweest en Jan Telen ook niet. Maar die gingen wel over wie moet nou vast komen te zitten in Stijl... wie moet er een tijdje vastzitten en wie mag weer terug naar huis. Dat werd zo wel bepaald en zo werd er gescreend. En daar zal mogelijk niet altijd even... zorgvuldig gehandeld zijn.
0: Ze werden zelf ook niet gescreend, hè?
1: Wat lief?
0: Berger bijvoorbeeld werd ook niet gescreend.
1: Ja, Berger, nee, dat is opvallend. Eigenlijk is hij gewoon na de oorlog... is hij terug gaan zitten op zijn zetel... toen Sanders daar weer van afstapte. En daar is nooit... Die was voorzitter van de zuiveringscommissie... maar zelf heeft er nooit een onderzoek naar zijn daden plaatsgevonden. En ergens begrijp ik het ook nog wel... want het was natuurlijk een bijzonder rommelige tijd. Die hele overheidsstructuur... En in 45, vanaf mei 45 de bevrijding. En hier vanaf maart 45, toen Venlo bevrijd werd. Ja, dat was natuurlijk heel, heel, heel wazig. En er liepen allerlei dingen door elkaar heen. Maar al met al is Telen daar dus de dupe van geworden. En ik niet alleen, maar onze hele commissie. Wij zijn jaren geleden begonnen om te kijken... is er toch enigerlei een mogelijkheid te vinden... om tot eerherstel te komen en een eventueel eerbetoon. Er was een eerder verzoek ingediend door de heer Gele uit Aarsen. Dat was de onderduikadreshouder van waar Jan Telen in de oorlog heeft gezeten. De zoon daarvan. Afgewezen. Ik heb zelf een mondeling verzoek gedaan in maart 2020... vlak voordat corona ons ging belemmeren... bij het gemeentearchief ingediend, afgewezen. De redenen waren met name... 1. We hebben geen capaciteit bij het gemeentearchief... om daar onderzoek naar te doen. Er is dus geen geld voor. Dus zou er geld zijn, zou het misschien nog kunnen. Maar er is ook, we weten dat er in velden ook verzet zal komen. Want door zijn verzetsdaden... zeiden sommige veldenaren van... hey, hij heeft dus ook andere veldenaren in gevaar gebracht. Want vaak namen de Duitsers na een bepaalde aanslag of zoiets... en daar heeft Telen ook aan meegewerkt, een paar keer zelfs... namen ze wraak door dorpsgenoten te pakken. Ja, alleen
0: dan kon je in Nederland natuurlijk heel veel verzet.
1: Daar kun je inderdaad zo door blijven redeneren. Daarbij, wij vinden, Telen is geen Veldense verzetsheld. Telen is een Venlose verzetsheld van het stadsdeel Venlo. Van de stad Venlo. Want hij was in dienst van de politie Venlo. En heeft hier ook zijn verzetsdaden gedaan.
0: Ja, maar hij kwam...
1: Oorspronkelijk kwam hij uit Velden. Ja. Waar hij ook nog wel eens ondergedoken heeft gezeten. Zelfs in zijn eigen...
0: Je was bezig met het opsommen van een aantal argumenten... waarom dat die verzoeken afgewezen werden. Je noemde het archief heeft geen capaciteit.
1: Ja, en het tweede was dus het verwachte verzet in velden. Op dit moment hebben we het idee... Gerrit van der Vos heeft nog met iemand gepraat... van een groep mensen in velden... dat niet meer zo sterk is. Dat mensen op dit moment wel inzien... dat daar een onderzoek best plaats zou kunnen vinden en dat Jan Telen dat ook wel verdient. Men is daar niet meer zo bang voor.
0: Maar het feit hè, ja? dat hij ook iets verkeerds heeft gedaan, ja. Dat speelt geen rol meer.
1: Ja, voor ons niet. Nee. Voor ons niet.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat bij je archief of bij de burgemeester.
1: Ja, nou, dat moet dan maar uit onderzoek dan allemaal helemaal heel precies blijken wat er dan tot op detail, tot op de komma en de punt is gebeurd. Ik heb hier voor me liggen een brief van het najaar 2021, 4,5 jaar oud, waarin de burgemeester aangeeft: ja, we gaan toch onderzoek doen. We hebben twee verzoeken gehad van Gele en van Oostdam. Twee keer afgewezen, maar nu gaan we toch onderzoek doen. En daarna, ik was heel blij. Ik ben toen ook Bas nog leven van Omroep Venlo, kwam ook bij me thuis. Ik zeg, nou, tranen sprongen letterlijk in de ogen toen ik de brief openmaakte. Want we hadden bereikt wat we wilden. Hè? Dat er een onderzoek kwam en wij waren eigenlijk ervan overtuigd, omdat we de gegevens van Gerard van der Vorst kennen, onder andere uit het boek Een Diep Zwarte Sluier, wat ik bij jou nu voor je zie liggen, Jan. Dat ook gehonoreerd zou gaan worden. Daarna zijn er dingen gebeurd in de procedures en het proces, waarbij de gemeente de indruk heeft gekregen dat de werkgroep wat af en toe wat van standpunt veranderde. Wij vonden dat trouwens niet. Uiteindelijk heeft de gemeente gezegd: dus stoppen we het. We gaan het niet doen, het onderzoek. Toen hebben wij nog aangeboden, en ook daarmee ben ik nog een keer op tv geweest. Toen hebben we ook gezegd van, desnoods trekken we ons als werkgroep terug en pak je wel die brief die wij gehad hebben en doe je toch het onderzoek, dan doe je dat maar buiten ons om. Want je hebt ooit op het punt gestaan om te zeggen, ja, we moeten dat onderzoek doen. En dan laat je het nu, doordat je niet kunt samenwerken met één of meer mensen van de werkgroep, laat je het zakken. Nou, en dat hebben we een tijdje lang geaccepteerd op een gegeven moment. Of nee, niet geaccepteerd. We hebben er niks aan gedaan. Totdat met name Louis Bongas een tijdje geleden zei van, we moeten het echt weer gaan oppakken, want het wordt nu eigenlijk te gek. Venlo moet zich schamen, zegt Louis altijd.
0: Ja, letterlijk. Ja. Met de resultaten van de onderzoeken die Gerard van der Vorst heeft gedaan, neergelegd in dat boek Een Diep Zwarte Sluier, dat is niet voldoende voor de gemeente om te zeggen, wij moeten die erkenning geven?
1: Nou, voor ons zou het helemaal voldoende zijn, want het is helemaal geannoteerd. Je kent het boek, hè? Dat is tot op elke komma een punt uitgezocht. Dat is perfect.

0: bepaald mailadres in Venlo om daar via mail een verzoek te doen. We weten dat er tientallen verzoeken zijn binnengekomen. En dat heeft te maken met name het niet met het kazernekwartier, want daar waren alle straten, mogelijke straatnamen al vergeven, maar wel het veilingterrein in Venlo-Zuid, om daar eens naar te kijken. En persoonlijk zeg ik, als het daar niet lukt, omdat het daar bijvoorbeeld ook al vol zou zijn, of omdat we te laat zouden zijn, of weet ik wat voor administratieve reden dan ook, dan komen er echt nog wel mogelijkheden in Venlo om dat alsnog een keertje te doen voor Jan Telen.
1: En we zouden in de verzetsbuurt misschien kunnen kijken of daar nog mogelijkheden zijn.
0: Ja, dan
1: hebben we het over het Groenveld.
0: Ja, Groenveld, Venlo-Oost. Ja, daar heb je nogal wat mogelijkheden misschien. Ja.
1: Goed, heel veel werk aan de winkel nog voor jullie.
0: Er is Gerrit al, ik weet niet hoeveel uren aan besteed. Dus er is al heel veel werk gedaan, maar we hebben nog wel wat werk te doen, ja. En ik hoop dat anderen nu eens een keer met ons gaan meewerken.
1: En als
0: met
1: mensen,
0: name gemeente.
1: En als mensen zeggen, wij ondersteunen die petitie, waar moeten ze dan zijn?
0: Ik weet het adres nou even niet precies, het mailadres. Maar het staat... Weet je wat, ik zeg het je zo nog even in de uitzending.
1: Okay.
0: Naar de muziek.
1: En dan kunnen we dat dan nog even vermelden. We gaan naar muziek en wel naar een nummer wat mij altijd is bijgebleven en wat nog heel actueel is. Meneer de president van Boudewijn de Groot.

0: Ja, dit was meneer de president van Boudewijn de Groot. Uitgebracht in 1966 op zijn debuutalbum. En geschreven door Lennart Nijg. En nog steeds actueel. 60 jaar, meer dan 60 jaar na datum. We gaan naar de column, Geert. Aan jou de eer.
1: Ik ga het hebben over examenstress. Bij mijn eerste werkgever had ik een collega die je ziek kon praten. Gewoon, voor de gein, spraken wij met andere collega's af dat als hij binnenkwam, we allen apart zouden zeggen: Didi, want zo heet hij, ben je ziek? Want je ziet erg witjes. Als jij dat meerdere keren te horen had gekregen, zei jij daarna ook echt: ik voel me niet goed en ik ging ook echt witjes naar huis. En dat verhaal moest ik enkele weken geleden denken toen ik een artikel las over jongeren en hun eindexamenstress. Het LAX, Landelijk Actiecomité Scholieren, had

0: naast de bekende klachtenlijn dit jaar ook een speciale stresslijn geopend. En afgelopen week werd bekend dat het Venlose Valabescollege een zogenaamde chillspot had opgezet, samen met jongerenwerkers. Een ontspanningsruimte voor examenkandidaten. Uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut, dat zich ook baseert op cijfers van de GGD Zuid-Limburg, is gebleken dat middelbare scholieren de prestatiedruk en het stress zo sterk is toegenomen dat extra hulp tijdens de examenperiode eigenlijk vereist was. Volgens die cijfers had in 2001 6% van de jongeren last van prestatiedruk en was dat in 2023 opgelopen tot maar liefst 45%. Die prestatiedruk zouden de jongeren vooral zichzelf opleggen of worden opgelegd door de omgeving, school, ouders, de maatschappij en social media. Nu ben ik er wel van overtuigd dat de prestatiedruk ook vaak echt door ouders wordt veroorzaakt. Want owee, als zoon of dochter niet minimaal voor HAVO of VWO slaagt. En ouders op feestjes zouden moeten zeggen dat hun kroost maar op een lagere beroepsopleiding zit. Dat is beneden hun stand. En natuurlijk speelt ook een rol dat de maatschappij steeds meer een diplomamaatschappij wordt. De maatschappelijke waarde van iedereen en de kansen in de samenleving hangt steeds vaker af van opleidingsniveau en diploma's. De evangelische omroep doet er in deze examenperiode via de tv nog eens een stressschepje bovenop door wekelijks een realityserie uit te zenden, De Klas van 26. Waarin klassen van diverse middelbare scholen worden gevolgd in hun examenperiode. Overigens blijkt uit eerder genoemde onderzoeken van de GGD dat die prestatiedruk zich steeds eerder aandient. Vooral rond het 16e levensjaar. Ook lijden meisjes er vaker meer last van te hebben dan jongens. En mogelijk komt dat omdat meisjes op die leeftijd voorliggen op jongens wat betreft op ontwikkeling, taalvaardigheid, zelfinzicht en emoties. Nu heb ik zelf in 1967 eindexamen MULO gedaan. En dat was weliswaar een stressvolle periode. Maar ik lag er beslist geen nachten te wakker van. En prestatiedruk van mijn ouders was er zeker niet. Mijn vader zei gewoon van dat als ik het niet haalde, ik van harte welkom was in de tuinderij om tomaten te komen plukken. En dat vooruitzicht alleen al was voldoende om me nog beter voor te bereiden op een eindexamen. Gewoon buffelen en concentratie. Nog even terugkomend op mijn verhaal over oud-collega Didi. Bij de vele onderzoeken van GGD's, onderzoeksbureaus, pedagogische wetenschappers, jeugdzorgs, etc. onder jongeren wordt namelijk telkens de hamvraag gesteld: ervaar je ook steeds meer stress dan vroeger? En antwoorden de meeste jongeren dan niet automatisch ja? Omdat in een onderzoek over al dan niet toegenomen stress onder jongeren dat natuurlijk het meest wenselijke antwoord is. Stel je voor dat het onderzoeksbureau tot de conclusie zou komen: er is geen sprake van toegenomen examenstress en de jongeren zijn meer tevreden dan zeg 10 jaar geleden. Dan zouden al die afgestudeerde pedagogen, sociologen, coaches en andere jongerenbegeleiders grotendeels zonder werk komen te zitten. En dat kan toch niet de bedoeling zijn? Want stel je voor dat al die afgestudeerde ologen plotseling gedwongen worden om tomaten te moeten gaan plukken.
1: Dankjewel. Wel eens examenstress gehad, Ineke Hendricks?
2: Ik kon heel goed leren, dus ik had geen stress.
1: Hé?
3: Ja, een beetje wel, ja.
1: Oké. Ik ook een beetje. Ja. Maar bij de MULO ook niet. Bij de MULO ook niet.
0: Nou, het was MULO A en B tegelijk, dus dat was wiskunde. Maar nee, geen stressexamen van ik wakker. Absoluut niet.
1: En jij hebt inmiddels ontdekt welk e-mailadres dat...
3: Ja, wanneer mensen een verzoek zouden willen ondersteunen om te gaan kijken of dat Jan Telen een straatnaam op zijn minst zou kunnen krijgen, mailen naar ontwikkelingmiddengebied@venlo.nl. ontwikkelingmiddengebied@venlo.nl. En wanneer je iets meer erover wil weten, verwijs ik nog heel even, als dat mag, naar een interview met Louis Bongaars door Marco van Kampen. Een prachtig artikel in de Limburger van 11 mei jongsleden. Ja. Daar kun je er nog eens een keertje nalezen. Dan staat het e-mailadres ook nog een keer. ontwikkelingmiddengebied@venlo.nl.
1: Ik adviseer iedereen om het boek van Gerrit van der Vorst, Een diepzwarte sluier, te lezen.
3: Te kopen en te lezen, ja. Zeker.
1: Of lenen bij de BIEB.
3: Dat kan ook.
1: Goed. Ineke Hendricks, welkom.
2: Dankjewel.
1: Hoe is het met Ineke Hendricks? We hebben lang niks meer van jou gehoord.
2: Ja, want ik ben al langere tijd weg. Ik zit nog te denken over die stress. Weet je waar ik heel veel stress van had? We moesten een spreekbeurt doen. Dat moet tegenwoordig natuurlijk ook heel vaak. Maar En dat vond ik verschrikkelijk. En nu zit ik hier en ik heb daar helemaal geen stress over. Dus je leert bij in je leven.
1: Met zeggen, je hebt natuurlijk ondertussen heel wat ervaring opgedaan met spreekbeurten. Want hoe lang ben je nou weg uit de politiek?
2: 8 jaar.
1: En je hebt er hoe lang ben je actief geweest?
2: 20 jaar.
1: 20 jaar.
2: Ik ben nog bij jou begonnen in een commissie. Dat was toen, wat was het?
1: Volkshuisvesting.
2: Verkeer en stedelijk beheer, of hoe heette dat toen?
1: FBPV, verkeer... Beheer en financiën.
2: Ja, die commissies zoiets, hadden ieder jaar een andere naam, volgens mij. Maar goed, we zijn samen ooit begonnen. Jij was er al en ik kwam als nieuweling. En ik zat naast jou, ja.
1: En toen, ik denk, jij hebt iets van 20 jaar, ben je actief geweest?
2: Ja, 20 jaar. 2 jaar als commissielid. En daarna 18 jaar als raadslid. En waarvan 12 jaar als fractievoorzitter.
1: En op de website van de Stichting Nazareth, komen we zo meteen op terug, daar staat dat je je hart ging volgen.
2: Ja, dat klopt.
1: Deed je eerst niet?
2: Nou, ik moet zeggen, het lijkt wel een beetje op elkaar. Het werk wat ik hier deed en wat ik in Malawi doe. Want je probeert je in te zetten voor idealen. En je probeert iets te bereiken. En ik moet zeggen dat me dat in Malawi beter lukt dan hier. Omdat dat je daar heel concreet zelf aan de slag kunt. En dat is hier natuurlijk veel moeilijker. De politiek heb je te maken met een heleboel meningen. En het duurt alles heel lang. Het is een beetje een tanker die je probeert een duwtje te geven. Je kunt daar niet in één keer een wending maken. Dat
1: je
2: gaat
1: hebt
2: heel,
1: hier
2: dat
1: ook
2: heel
1: te maken met een heel verwende samenleving en daar minder?
2: Nou, ik weet niet of het met verwennen te maken heeft. Het is natuurlijk zo dat hier al heel veel ook al heel goed geregeld is. Als je in een land als Malawi woont, zoals ik ben nu dus nu weer een ruime week thuis. En het gemak wat ik hier ervaar, er komt water uit de kraan. Je kunt gewoon benzine tanken. Het licht valt niet uit 's avonds.
1: Nog wel.
2: Alles is makkelijk. Het leven is hier niet makkelijk voor mensen, persoonlijk. Maar als je kijkt naar alles wat hier is opgetuigd... is natuurlijk een enorm verschil in welvaart tussen het leven in Malawi en hier. En in Malawi kun je dan ook nog met kleinere concrete projecten... heel veel impact hebben op een gemeenschap. Je kan daar heel veel betekenen voor mensen... En dat concrete zien, dus dat je echt ziet dat je het leven van mensen kunt verbeteren... dat is in de politiek natuurlijk veel minder, omdat er veel meer afstand is. Je hebt het over beleid. En hier gaat het over echt concrete projecten. Ik bouw een kleuterschooltje.
1: Daar komen we zo meteen op terug. Malawi, hoe kom je bij Malawi? En wat is Malawi eigenlijk voor een land?
2: Malawi is een relatief klein land. Het is 3 keer zo groot als Nederland. Het heeft op het moment iets meer dan 20 miljoen inwoners... En het is een van de armste landen in de wereld. Ze hebben geen bodemschatten. Zoals veel Afrikaanse landen. Die hebben goud of koper of uranium, weet ik wat. Malawi heeft dat niet. Dus die leven echt van de landbouw. En de mensen die moeten hun eigen kostje verdienen... door hun eigen voedsel te verbouwen. Het hoofdvoedsel is mais. Dus iedereen verbouwt mais. Dat is niet voor de beesten, dat is voor de mensen zelf. En als die mais, als die oogst mislukt... dan weten ze dat ze aan het eind van het jaar honger hebben. Het is moeilijk om in het onderwijs een plek te vinden. Dus het inkomen is heel erg laag. De mogelijkheden om je daaruit te verbeteren zijn heel moeilijk.
1: Voor de luisteraar even, waar ligt Malawi?
2: Malawi ligt in zuidoostelijk Afrika... Het wordt omgeven door aan één kant Tanzania, aan de andere kant Mozambique... en aan de westkant Zambia.
1: En had Malawi vroeger ook een andere naam? Want die namen van die landen zijn wel eens veranderd, hè?
2: Ja, het was volgens mij eerst Tanganyika. Nee, dat was Tanzania. Ik ben het even kwijt. Het heeft een andere naam gehad. Maar dus al sinds 1964 is het Malawi... is het een zelfstandig land.
1: Was het een Engelse kolonie?
2: Het was een Engels protectoraat. Ja. Dat is niet helemaal een kolonie. De mensen, dus de lokale structuren zijn behouden gebleven... als het gaat om wie daar zeggenschap had. Maar ja, er is zeker een koloniale geschiedenis. En dat merk je ook nog steeds. Ja. Ja.
1: Hoe kom jij in Malawi terecht?
2: We zijn ooit met een Nederlandse pater. Jaren geleden, dat is 35 jaar geleden, ben ik daar voor het eerst geweest. En toen heb ik het land heel van dichtbij leren kennen. Toen was het nog veel meer een agrarische samenleving dan nu. En toen woonden er iets van 7 miljoen mensen. Dus in 35 jaar is de bevolkingsgroei enorm geweest. En ik ben toen enigszins verliefd geworden op het land. Ik ben toen culturele antropologie gaan studeren. En ik heb mijn onderzoek ook in Malawi gedaan. Dat was in 2002. En daar heb ik toen mensen leren kennen waar ik bij betrokken ben gebleven. En zo ben ik steeds meer in het land, bij het land betrokken geraakt. En hebben we een stichting opgericht. Zijn we eerst met hele kleine dingetjes begonnen. En sinds 2018 dus ben ik zo'n 6 maanden per jaar in Malawi. Om daar projecten te doen.
1: Okay. Land is politiek gezien een beetje rustig? Of,
2: ja.
1: Dus want je ziet heel veel landen in Afrika waar nogal wat onrust is. Maar Malawi is rustig dus.
2: Het is rustig, er zijn geen onlusten. Ze zeggen wel eens, het is Afrika voor beginners. Mensen zijn heel vriendelijk, heel open. Er is heel veel gemeenschap. Je kan daar gerust je tas langs de weg laten staan en dan komen ze hem je nabrengen, bij wijze van spreken. Ja, je moet natuurlijk niet midden in de stad op een markt je portemonnee open en bloot laten liggen, maar dat doe je hier ook niet. Ik voel me daar altijd veilig, ook alleen als vrouw. Ja.
1: Maar het is niet zo dat we zien in heel veel landen dat er tegenstellingen zijn tussen bevolkingsgroepen.
2: In Malawi heb je heel veel verschillende bevolkingsgroepen. Je hebt ook heel veel verschillende religies. En dat gaat probleemloos samen.
3: Ineke, mag ik iets vragen? Een paar minuten geleden zei je van, ik ben nu wel even thuis. Of ben jij nu juist niet thuis? Is Malawi jou thuis geworden? Want die indruk heb ik een beetje.
2: Ja, dat wisselt. Ik heb tijden gehad dat ik, als ik in het vliegtuig zat van Malawi terug naar Nederland, dat ik zat te huilen omdat ik het al zo miste. En ik heb ook wel eens tijden gehad dat het andersom was. Dat ik hier dan iets heel erg miste. En momenteel is het een beetje 50-50. Dus ik ben heel graag daar. Maar ik ben ook weer heel graag hier. Want het leven in Malawi is ook zwaar op een bepaalde manier. Door de het dagelijks leven is moeizaam. En ik zie daar heel veel armoede. Dat is niet altijd makkelijk. Want ik weet dat ik het beter heb. Je ziet dat mensen worstelen. Mensen vragen mij ook vaak om dingen. Ik kan niet iedereen helpen. Dus dat is vaak zwaar. En thuis is het leven lichter. En natuurlijk heb ik hier familie en vrienden. En dat is ook fijn om die dan weer te zien. En dan op een makkelijker, lossere manier te kunnen leven. En dan ook weer de energie hebben om terug te gaan. Dus ik heb eigenlijk 2 thuizen.
3: Is de kans aanwezig dat je er ooit toch gaat blijven?
2: Nee, ik denk het niet. Er is 1 belangrijk ding wat ik mis. Dat is, kijk, we hebben nu een gesprek over allerlei dingen. We hebben allemaal goede opleiding. Iedereen heeft televisie. En die, zeg maar, op dat niveau te praten, ook over persoonlijke dingen, dat is daar gewoon nog veel minder. En dat mis ik dan wel. Als ik daar langere tijd alleen ben, dan is het fijn om weer hier te zijn en een goed gesprek te hebben. En als je ouder wordt en gebreken krijgt, en ik kijk hier even rond, we kennen elkaar allemaal wat langer en worden allemaal wat ouder. En ja, je hebt de dokter nodig af en toe. Dan kan je beter hier zijn dan.
1: Gezondheidszorg is toch niet zoals het moet zijn in Malawi?
2: Nee, dat is echt niet te vergelijken. Niet te vergelijken. Nee.
1: Dus staat ook op
2: daar gaan heel veel mensen dood aan dingen die hier geen probleem zouden zijn. Ja.
0: Maar even, waar is dan die bevolkingsexplosie? Zeg van 7 miljoen naar 20 miljoen.
2: Ja.
0: Waar is er echt natuurlijke aanwas? Of zijn er ook mensen die zeggen, hey, er is het rustig in dat land. Nou, ik ga van de omliggende landen, we gaan daar naartoe.
2: Dat is wel grappig, met al die asieldiscussies in Nederland ook. Malawi heeft een heel groot vluchtelingenkamp. En daar zitten mensen uit Congo, Burundi, die landen allemaal. Die komen naar Malawi omdat ze vluchten en daar dan een plek vinden. Dus dat is opvang in de regio, zeg maar. Ja. Dan ben ik je vraag kwijt.
0: Ja, van 7 naar 20 miljoen.
2: Ja, dat komt volgens mij met name omdat de gezondheidszorg zoveel beter is geworden. En omdat mensen op een heel jonge leeftijd kinderen krijgen. Dus die generaties liggen heel dicht op elkaar. En het aantal kinderen per gezin neemt enorm af. Dus dat gaat zich ook stabiliseren. En dat heeft ook te maken met onderwijs. Hoe meer onderwijs mensen hebben, hoe minder kinderen dat ze hebben. Dus dat heeft niet te maken met ze weten niet hoe ze aan geboortebeperking moeten doen. Dat weten ze heel erg goed. Het gaat erom, als je weinig hebt en je bent afhankelijk, dat was hier vroeger ook, grote gezinnen, want er gaan altijd een paar kinderen dood. Je hebt mensen nodig die voor jou zorgen als jij oud bent. Want er is geen sociaal vangnet. Als je ziek wordt, als je oud bent, als je geen baan hebt, er is niemand die voor jou zorgt behalve je familie. Dus die familie is heel erg belangrijk. En daarom hebben mensen grote gezinnen. Want wie moet er anders ooit voor jou zorgen?
1: Ja. Goed, jullie hebben naar aanleiding van het feit dat jij daar je onderzoek hebt gedaan, verliefd bent geworden op dat land, hebben jullie een stichting opgericht.
2: Ja.
1: Stichting Nazareth.
2: Stichting Nazareth.
1: Hoe komen jullie aan die naam?
2: Nou, dat is de plek waar een vrouw waar ik heel veel mee samen heb gewerkt. Die plek die heet zo. En aanvankelijk deden we van daaruit al onze projecten. En daarom hebben we voor die naam gekozen.
1: Zijn jullie, want Nazareth, dan denk ik altijd aan Jezus van Nazareth. Zijn jullie godsdienstig ingezet?
2: Nee, ik ben zelf niet religieus. Die mevrouw die was, dat is een Malawiaanse vrouw die in het klooster was geweest. Een heel progressieve vrouw. Maar vandaar ook wel die naam. Dus naam heeft wel een Bijbelse oorsprong. Maar wij hebben gewoon gekozen voor die plekken. Niet omdat het een religieuze naam is.
1: Nou bestaat jullie stichting allemaal uit Nederlandse mensen.
2: Ja.
1: Jullie verzamelen hier middelen om in Malawi, in het dorp Mlanga.
2: Mganja.
1: Ja, het is een moeilijke klank. Om daar projecten uit te voeren.
2: Ja.
1: Hoe verzamelen jullie die middelen? Het zal vooral geld zijn. Of niet, of ook goederen?
2: Nou, dus vooral geld. Soms ook wel goederen. Er zijn eigenlijk twee dingen. We hebben vaste donateurs die maandelijks een kleiner of een groter bedrag geven, of één keer per jaar iets geven. En daarmee doen wij kleine dingen. En daarmee betaal ik onder andere de kleuterjuffen van de drie kleuterschooltjes die we hebben. Want de overheid betaalt die salarissen niet. Voor de rest, alle projecten die we doen, die hoeven we niet structureel in stand te houden. Dus wat we doen, we bouwen school. En de regering in Malawi, die stuurt leerkrachten en die betalen ze ook. Dus als de school er eenmaal is, dan draait het zelf. Alleen voor die kleuterschooltjes geldt dat niet. Dus, en voor die grote projecten, daarvoor zoeken wij grote fondsen. En wij werken ook heel veel samen met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen die doen 1/3 van wat wij binnenhalen, doen ze erbij. Dus als wij 1 euro ergens binnenhalen bij een fonds, dan doen zij daar 50 cent bij. En die fondsen, dat is in Nederland, in Duitsland. Ik heb ook geld uit Amerika gehaald, uit het Spanje, waar ik het kan vinden.
1: Je bent de helft van de tijd kwijt met geld verzamelen.
2: Nee, toch niet. Het gaat meestal wel om grote projecten. En als je dat geld eenmaal hebt, moet je het project uitvoeren. Maar goed, ja, dat is een hele administratie. Want je moet natuurlijk ook alles goed documenteren. Je moet zorgen dat je kunt laten zien dat je het werk goed doet. Dat je boekhouding klopt. Ik werk trouwens samen met mensen in Malawi. Hè? Dus in onze eigen stichting zitten geen mensen in Malawi. Maar in Malawi doen we alles samen met lokale organisaties. En wij hebben ook geen scholen. Ik schrijf wel eens van onze school. Wij hebben hem opgericht, maar het eigendom is meestal van onze projecten bij het Bisdom Dedza. Dus dat is wel een katholieke organisatie. Maar net zoals we dat vroeger hier hadden, is dat religieuze organisaties, die zijn scholen begonnen en ziekenhuizen begonnen. Want dat deed de staat niet. En nu is dat allemaal anders. Maar in Malawi is dat nog zo dat het veel via de kerk gaat. Dus het eigendom ligt niet bij ons. En de structurele middelen komen ook niet van ons.
1: Oké. We zoomen dadelijk even in op projecten die jullie gedaan hebben of nog doen. Je zei, er zitten heel veel godsdiensten, religies in landen als Malawi. Maar is die katholieke kerk dominant aanwezig?
2: Die is wel sterk aanwezig. Dominant zou ik niet willen zeggen, want eigenlijk werken ze allemaal heel goed samen, de religieuze organisaties. Wat de katholieke kerk in Malawi wel doet, ze zijn heel kritisch op de regering. Ze zijn heel erg in de trant van Franciscus en ook de huidige paus. Ze zijn echt de stem van het volk, van de armen en de mensen die het slecht hebben. En die zijn niet te beroerd om daar echt heel kritisch in te zijn.
1: Oké, Hein?
3: Ineke, ik wil heel even terugkomen op het verzamelen van de gelden. We zijn een lokale omroep Venlo. Dus even de vraag over Venlo. Haal je ook geld in Venlo op?
2: Ja, we hebben een aantal keren geld gehad van de boekenbeurs. Mm. Verder is het vooral. Er zijn veel vermogensfondsen in Nederland. Als je daar eenmaal goed in verdiept hebt, dan weet je welke fondsen voor welke doelen je kunt benaderen. En dat is wat ik voornamelijk doe. Maar een groot deel van de kleinere sponsoren, dus die ons structureel met een kleiner of groter bedrag helpen, dat zijn wel mensen uit Venlo, ja.
3: Ja. Heb je wel eens nagedacht over Venlo even voor een stedenband, hè, met Krefeld en nog wat steden? Zou dat ook niet heel mooi zijn om dat met het stadje in jouw omgeving te doen?
2: Ik heb zelf dus in de politiek gezeten. Ik weet, stedenbanden, dat is niet zo'n populair onderwerp.
1: Dus niet Hein.
3: Ja, dat is duidelijk, ja. Goed. Leg je het even
1: Hein. Ineke, we moeten ook even op de tijd letten. Projecten die jullie uitvoeren, welke projecten kun je er een aantal noemen?
2: Ja, ik zal ze kort opnoemen. We hebben het grootste project wat we gedaan hebben is een middelbare school voor meisjes in ons dorp. Er was helemaal geen middelbare school.
1: Een dorp, zeg je, hoeveel inwoners heeft dat dorp?
2: 6000 zijn een heleboel kleine dorpjes bij elkaar.
1: Net zoals velden dus, zeg maar.
2: Ja. En er was geen middelbare school. En nu kunnen jongens daar ook naartoe. Die gaan dan 's middags naar school. Daarnaast hebben we 3 kleuterschooltjes. Die zijn heel erg belangrijk. We hebben de lagere school. Daar zitten 1100 kinderen op.
1: Zo.
2: En er waren 6 lokalen. En die vielen echt bijna van ellende in elkaar. En daar hebben we een volledig nieuwe school gebouwd. Dus een hele nieuwe lagere school hebben gebouwd. En nu ben ik bezig met een technische school. We gaan een technische praktijkvakschool zijn we bezig om te starten. En die is gericht met name op dove studenten. Er zijn 3 dove scholen voor dove kinderen in Malawi die ik ook mede ondersteun. Die zijn niet in mijn dorp, maar die zijn verspreid over het land. En die kinderen, als die die lagere school af hebben, dan zijn ze al 18, want die hebben een verlengde school. Die kunnen heel moeilijk in het middelbaar onderwijs terecht. En die willen we dus helpen door ze een vak te leren. Dus we willen kortdurende trainingen geven met docenten die gebarentaal kunnen spreken. En ook anderen kunnen daarbij aansluiten. Dus een inclusieve school. Dat is waar ik nu mee bezig ben, wat ook een heel groot project.
1: En jullie zitten dus vooral op onderwijs en educatie, zeg maar.
2: Nou, er is ook nog een ziekenhuis wat ik ondersteun. En in het dorp hebben we nog een klein gezondheidscentrum. Die help ik ook wel met dingen. Weet je, als het kleinere projecten zijn waarvan ik weet van, nou, ik ken wel een organisatie die dit zou willen ondersteunen. Ja, dan is dat niet zo heel moeilijk. En mensen zijn er ontzettend mee geholpen.
1: En in zo'n gezondheidscentrum wat jullie ondersteunen, daar zit ook een arts en een verpleegkundige?
2: Nee, de artsen zijn er heel weinig in Malawi. Wat je daar hebt zijn medical officers. Die zijn praktijk opgericht. Dus die kunnen wel bijna alles doen wat een arts doet. Maar het zijn geen artsen. En dus het gezondheidscentrum heeft alleen maar een medical officer. En het is ook een plek waar de vrouwen kunnen bevallen. En het is eigenlijk een soort huisartsenpost.
1: Ja, maar als mensen bijvoorbeeld een arts per se nodig hebben, hè, hoe ver moeten ze dan reizen?
2: 40 kilometer. En dat is een groot probleem. Want je denkt, nou, je pakt de bus of zo. Maar omdat de benzine ontzettend duur is, altijd al, want het moet allemaal geïmporteerd worden. Nu is de benzine ongeveer 3 euro per liter in Malawi. Het minimumloon in Malawi is 50 euro per maand. Dus voor je minimumloon kan je 20 liter benzine kopen... en dan heb je verder helemaal niks meer de rest van de maand. Dan hebben mensen geen auto, maar als je met de minibus wilt... die moet wel benzine kopen, dus die prijzen zijn hoog. Dus om naar het ziekenhuis te gaan, ben je je maandsalaris al kwijt.
1: Maar er is niet als het ziekenhuis heeft bijvoorbeeld geen flying doctors... die even met een helikopter overkomen.
2: Nee, ze hebben er is dat health center... En ja, ook als je de ambulance nodig hebt... Kijk, niemand heeft een ziektekostenverzekering. Dus dan moet je die betalen. Dat kunnen mensen dus niet. En, dus daarom zijn ook we hadden het straks over de gezondheidszorg daar. Zelfs als mensen in de hoofdstad wel iets kunnen, artsen... dan bereikt een patiënt dat vaak niet. Dus je gaat dan dood aan dingen die voorkomen kunnen worden...
1: En het is natuurlijk een heel dun bevolkt land waar de afstanden vrij groot zijn. Je kunt wel zeggen, het is een klein land in vergelijking met andere Afrikaanse landen. Het is wel 3 keer groter als Nederland.
2: Ja. Ja, nou een groot deel van het land is ook een meer. Er is een meer van Malawi. Dat is 600 kilometer lang en 50 kilometer breed. Dus zoet water en het heeft golfslag. Dus het is een soort zoete zee. Dus qua land, ja, het is natuurlijk dunner bevolkt dan hier. En je hebt wel een aantal steden, maar je hebt geen hoogbouw. Het is een heel landelijk land, zou je kunnen zeggen.
1: Hey, en die projecten, bijvoorbeeld, je begon je verhaal met... ja, hier komt altijd water uit de kraan. Dat is daar niet het geval. Daar
2: zullen de meeste mensen hebben niet eens een kraan.
1: Een centrale dorpspomp
2: Ja. Ja, en als die het niet doet, ik heb pas geleden, er was een pomp bij het health center. En dan een groot deel van een dorp moest daar het water halen. En die pomp was kapot, maar niemand had geld om die pomp te repareren. Het ging uiteindelijk om, nou, 400-500 euro. En dus ik heb die laten repareren. En dan kan iedereen weer, je zou zeggen, mensen willen dat zelf ook doen. Alleen maar ze hebben het geld niet. Ze hebben de mogelijkheden, ze kunnen het. Er zijn mensen die dat kunnen doen. Maar ze hebben het geld niet om de materialen te betalen.
1: Je woont zelf ook in het dorp?
2: Ik heb tot 2 jaar geleden in het dorp gewoond. Ik woon nu vlakbij de stad Dedza, op 40 kilometer afstand. Daar gaan we die school bouwen.
1: Maar je hoeft niet meer iedere dag op en neer te reizen tussen...
2: Nee, ik ga niet
1: meer. Zeg ik het nu goed? Mganga?
2: Mganja.
1: Mgadja.
2: En Dedza, nee.
1: En Dedza.
2: Nee, dat kan ook niet, want momenteel is het zo erg dat... Dat er helemaal geen diesel. Ik moet tot mijn spijt zeggen, ik heb een dieselauto daar. Als voormalig GroenLinks fractievoorzitter is dat natuurlijk not done. Maar goed, de wegen
1: Katholieke
2: zijn ook heel slecht.
1: Ook wel eens.
2: dus het is ook gewoon niet mogelijk om er iedere dag heen te gaan. Maar dat is ook niet nodig, want die scholen die redden zichzelf. Ik hoef daar helemaal niet bij te zijn.
1: Oké. Okay. Heb jij nog... Mensen willen misschien wat meer weten. Hè? Waar kunnen ze terecht... Of als ze heel veel geld hebben, waar kunnen ze doneren?
2: We hebben een website en die heet www.malawivillage.nl. Je kunt googlen op mijn naam, Ineke Hendricks met CKX. En dan kun je mij via Facebook benaderen of je vindt me vast wel ergens.
1: Okay.
2: En dan, ja, we hebben een bankrekening natuurlijk en vaste donaties. Kleine vaste donaties zijn ontzettend welkom.
1: Oké. Okay. Heel veel... Succes nog daar en dat de mensen daar geholpen mogen worden. En oproep in alle Venlonaren. Doneer.
2: Dankjewel.
4: Dit is Omroep Venlo.
5: Plant je ook meer groen in ons tijdje van lol en plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
6: 21% BTW, weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
5: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
7: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
9: Televisie, radio, internet.
4: Dit is Omroep Venlo.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat, is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen, is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Omroep Venlo.
12: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
13: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
12: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
13: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
6: Plantencentrum Velden. 21% BTW, weg ermee. Shop BTW-vrij in het Pinksterweekend bij Budget Homestore XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Homestore XXL. Meubels voor ieder budget.
4: Omroep Venlo, 96.9 FM.
9: Net wakker.
4: Net wakker. Dit is Omroep Venlo.
14: Een hele goede morgen, Wieke Vrijhoef.
15: Hey Marloes Eipelaar, daar zijn we eindelijk weer een keertje. En
14: eindelijk.
15: Niet zomaar een keertje. Het is gewoon 4 uur lang net wakker vandaag. Je hele middag net wakker.
14: Wij zijn bij jullie in dit prachtige weer. En wij hebben er heel veel zin in.
15: Ja, Ja, wel bizar.
14: Wel bizar.
15: 4 uur in de studio zitten met 28 graden.
14: Dus mochten jullie graag een uitstapje willen maken en even op de fiets willen stappen en bij ons langskomen in de studio,
15: super welkom. Neem een fles rosé mee.
14: Ja, want wij zijn hier 4 uur lang samen met jou, Omroep Venlo. Voor jou.
15: Hey. Altijd hier. Voor jou.
14: Ja, ik heb een hele belangrijke vraag waar wij het programma iedere keer mee openen. Heb jij een kater?
15: Nee, ik heb geen kater. Ik kom terug van 2 weken vakantie in Noorwegen. Dus ik ben behoorlijk uitgeslapen. Al ben ik echt wel echt gisteren teruggekomen. Ik ben nog een beetje zo'n soort van in een soort reisbubbel. Ik was met de boot en de auto, dus dat heeft me ook even geduurd. Dus ik ben blij dat ik hier lekker wakker mag worden.
14: Waar ben jij ook weer naartoe geweest? Noorwegen?
15: Ja, Noorwegen. Ja. Ja.
14: Hartstikke leuk. Nou, daar gaan we dadelijk alles natuurlijk over horen.
15: Zeker. Ik vind het echt een geweldig land.
14: Goed, dan gaan we even luisteren naar Just Jack met Stars in Their Eyes.
15: Geweldig! Woehoe!

0: Wat een banger van een plaat. Ik moest er opeens aan denken toen ik vanochtend radio aan het luisteren was. En eigenlijk een hele andere tekst hoorde. Maar dus iemand zong wel Stars in Your Eyes. En toen dacht ik,
1: oh, weet dat nummer.
0: Weet dat nummer ook alweer.
1: Ja, zo'n lekker nummer.
0: Ja.
1: Ja, en nu komt hij terug, schat. Ben jij brak?
0: Ik ben zeker brak.
1: Oh, echt? Oh, je zegt ook heel trots.
0: Ja, ik ben
1: met glimmende ogen.
0: Ja, ik ben gewoon weer trots, want ik hou het thema van dit programma hoog.
1: Ja, precies. Iemand moet het doen.
0: Iemand moet het doen. Mijn schoonzusje gaat trouwen met mijn broer.
1: Wauw.
0: Ja. En ze wilde heel graag ook samen nog iets doen. Een soort vrijgezellen vibe. Dus ik zou eigenlijk naar een striptent gaan.
1: Mijn god.
0: Daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in.
1: Wat vinden we überhaupt van het fenomeen vrijgezellenfeesten? Kunnen we het daar straks even over hebben?
0: Daar gaan we
1: het
0: straks over hebben.
1: Door. Ja, dus je had geen zin in de striptent.
0: En die striptease werd gecanceld en het eten daarbij. Ja, heel bizar. En toen dacht ik, omdat ik hoorde...
1: Omdat Harry... er iemand verkouden was? Of?
0: Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Maar het was het universum dat mij weer aan het helpen was.
1: Jawel.
0: En toen dacht ik... Vind je dat grappig?
1: Ja, vind ik grappig.
0: Het universum helpt mij altijd.
1: Mm-hmm.
0: Toen dacht ik, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon naar Harry Styles.
1: Ja, ik vind dat, moet ik zeggen, het beste vrijgezellenfeest waar ik ooit van gehoord heb.
0: Ja, ik dacht, als er een goede stripper is, dan is het Harry wel. Hij deed zijn jasje uit, er kwam een prachtige broek onder vandaan. Ja, het was gewoon, het was super. En daarvoor Robin, waar ik heel erg fan van ben.
1: Ja, dat was niet normaal, die stond in het voorprogramma.
0: Ja, echt heel erg leuk. En het is toch wel een beetje millennial anthem. En Girls, die serie en zo. Dus ja, nee, ik voelde me helemaal fijn. En daarvoor was ik enorm lekker uit eten bij een vriend. De nieuwe partner van mijn beste vriendin Ayla. En dat was ontzettend lekker.
1: Nou, je hebt het helemaal goed voor elkaar.
0: Ja, dus ik heb een geweldige vrijdagavond gehad.
1: Mocht ik ooit gaan trouwen, mag jij mijn vrijgezellenfeest organiseren?
0: Nou, dat lijkt mij een ontzettend leuk en goed idee. En om dat even af te ronden, gaan we natuurlijk naar Harry luisteren.
1: Vanzelfsprekend.

ze het even niet meer past. Als het even niet meer lukt, pak steeg mij vast. Gewoon aan mijn jas.

0: Ik had geen idee wat voor nummer dit was.
1: Ik vond het een heel goed plaatje.
0: Ja, dit zit dus in de non-stop van Omroep Venlo.
1: Oh, je hebt er gewoon eventjes... Je dacht, dit ken ik niet, ik zet het er gewoon in. Kijken wat er gebeurt.
0: Kijken wat er gebeurt. Nice. Want wij waren een beetje afgeleid.
1: Ja, want we hebben in één keer al een gast. Wij doen een oproepje en meteen 5 minuten later staat Chrissy bij ons voor de deur.
0: Ik weet eigenlijk jouw achternaam helemaal niet.
1: Wacht, Villa.
2: Ja, Villa.
0: Chrissy Villa.
2: Ja.
0: Wat een leuke naam.
2: Artiestennaam.
1: Ja, vind ik ook.
2: Een auteursnaam, of niet?
0: Heel erg. En als ik kijk hoe jij hier op dit auteursportretje staat, dan geloof ik het al helemaal.
1: Ja, ja. Nou, het is ook gewoon waar. Er is er gewoon een boek.
0: Ja. Chrissy, welkom bij Net Wakker.
2: Ja, leuk dat ik er ben. Ik ben al wat langer wakker. Ik was om 6:30 al wakker. Met 2 kleine jongens. Maar ja, leuk dat ik er ben.
0: Jij hebt een ontzettend volle, drukke, geweldige week gehad.
2: Ja, alleen maar feest. Feest.
0: Alleen maar feest. Zullen we bij het begin beginnen?
2: Ja. Ja.
0: Want jij hebt je boekrelease gehad.
2: Ja.
0: Wanneer was dit? Vorige week?
2: Moederdag. Ja. Ik heb een boek gemaakt dat heet Nieuwe Moeders. Samen met 7 andere moeders uit Limburg. En het is een visuele verhalenbundel. Dus het zijn verhalen van die vrouwen, maar ik heb ze ook geportretteerd. Dus er zitten ook 2 fotoseries in. Het zijn hele rauwe, eerlijke en ongefilterde verhalen en beelden. En dat boek hebben we op Moederdag, op de dag der dagen, leek me wel een geschikt moment mooi om zo'n boek te lanceren. En dat was erg leuk.
0: Kun je een beetje over het concept van het boek vertellen?
2: Of hoe het ontstaan is. Of,
0: als ik het nu zo open. Het is een prachtig mooie witte voorkant. Met nieuwe moeders er mooi in gegraveerd.
2: Ja.
0: En als ik er doorheen blader, is het niet. Het is geen roman.
2: Nee. Het zijn echt wel realistische verhalen. En die verhalen die miste ik zelf. Toen ik moeder wilde worden. En ook van. Ik had zelf als allereerste een miskraam gehad. Dus mijn eerste zwangerschap, werd een vroege miskraam. En ik vond het toen heel raar dat ik mensen daar nooit over had horen praten. En zo waren er heel veel dingen in het moeder worden. Tot ik dacht, maar waarom vertelt niemand mij dit in mijn omgeving? En daar had ik dus zelf heel erg behoefte aan. En toen ben ik dat gaan maken. Vanuit een gemis. Ik heb gewoon behoefte aan eerlijke en rauwe verhalen over moederschap. En niet alleen maar van halleluja en wat zijn we happy met de kids huppelend achter de kinderwagen. Maar tot je ook een beetje kan voorbereiden en herkennen in verhalen van die niet zo leuk zijn. Net als het leven, zeg maar.
0: En wie zijn de moeders die hierin staan? Wat zijn dat voor vrouwen?
2: Ze zijn geselecteerd op eigenlijk de diversiteit aan bevalervaringen. Want rondom moeder worden heel vaak kampen gebouwd. Dus het is nu best wel zo'n hype, ook online of op Instagram, van

0: keizersnedes. Dus alles loopt door elkaar heen. Zodat eigenlijk de boodschap is ook van er bestaat geen goede of slechte manier om dit te doen. En ja, je kan het alleen op jouw manier doen. Dus trek je vooral ook niks aan van wat andere mensen zeggen.
1: Ja, het ziet er ook visueel ontzettend mooi uit. Het is heel mooi gebonden. Het is een vrij groot boek, al zeg ik het zelf, zwaar. Er staat genoeg in. Ja, dat... Goed stevig papier, ik hou daarvan. Ik vind het ook wel een hoe heet dat ook alweer, dat je hem zo in je woonkamer kan neerleggen.
2: Ja, gewoon zo'n harttafel.
0: Zo'n koffietafelboek.
1: Precies.
0: Ja,
2: en ook super dapper van de vrouwen dat ze zo open willen delen. Maar ook de foto's zijn... artistiek super mooi gemaakt, maar ook wel expliciet natuurlijk over wat het met je lichaam doet om een kind op de wereld te zetten eigenlijk.
0: Ja, tijdens de presentatie vroeg ook iemand aan mij van wat vonden eigenlijk al die vrouwen ervan tot ze ook half naakt op de foto gingen of moesten of tot je dat hebt gevraagd. Maar toen ik aan dit proces ben begonnen, toen had ik dat nog niet bedacht. Zeg maar. Ik dacht ik wil een boek gaan maken en ik ben beeldmaker en vormgever. Dus ik wilde ook de vrouwen fotograferen en het boek vormgeven. Maar als ik ergens aan begin, heb ik nog niet helemaal het eindproduct dat ontstaat gedurende het creatieve proces.
2: En ik denk in dit geval ontstaat het natuurlijk ook echt heel erg in samenspraak met degene die je interviewt hierover.
0: Ja, precies. We zijn met die vrouwen ben ik onder leiding van Annemarie Staak. Zij is een autobiografisch schrijfcoach. Haar bedrijf heet The Inside Story. Zijn we 6 schrijfworkshops gaan doen met deze vrouwen. En vanuit die teksten heb ik me laten inspireren als beeldmaker. Dus toen ben ik gaan kijken van hoe kan ik hier een visuele vertaling van gaan maken. Dus die vrouwen die... niet iedereen was meteen super enthousiast over die naakte beelden maken. Ik had een heel mooi concept gemaakt. En ze stonden natuurlijk allemaal wel helemaal achter de boodschap. En wat wel heel mooi was, want ik heb op een gegeven moment beelden aan hun geëxposeerd voor hun. En ik heb ze allemaal door elkaar heen gehangen. Dat was in de Jacobskapel. En toen waren er met allemaal die vrouwen. En toen leek het net alsof we allemaal één waren of zo.
2: Mooi.
0: Ook dat je het niet... We kijken soms zo naar het vrouwenlichaam en naar stukjes, zoomen we heel erg in. En ook bij onszelf natuurlijk.
2: Ik denk in de eerste plaats bij onszelf.
0: Ja,
2: ik denk dat andere mensen zijn veel beter in staat om het geheel te zien.
0: Ja, maar dat je echt denkt, oh, die buik of die dat iedereen wel zijn onzekerheden heeft. Maar door allemaal die stukjes en foto's van die vrouwen bij elkaar te exposeren, werd het één geheel. En wat ook tof was, is dat zij elkaar gingen vertellen hoe mooi dat ze waren.
2: Ah.
0: En ook met strié op de buik of met een keizersnede. En ik heb ook hun zo mooi mogelijk in beeld gebracht. Want dat...
2: Dat is gelukt.
0: Ja.
2: Ja, het is echt super mooi geworden. Ja.
0: Dankjewel.
1: Ik denk dat het tijd is om even naar Hey Mama van de Black Eyed Peas te gaan staan.
2: Ja, heel goed in thema, Loes.
1: Goed, hè?

0: Ja, de Rolling Stones als het mooi weer is. Ik hou ervan. Ja, kan er niks aan doen. In ieder geval zijn wij hier bij Net Wakker. Met Wieke Vrijhoef, die terug is van haar vakantie uit Noorwegen.
1: Zeker.
0: En Chrissy Villa.
2: Hey.
0: Nu weet ik het. Nu weet ik de achternaam voor
1: nu
0: altijd.
1: Weet je het voor altijd.
0: En Chrissy heeft een boek uit Nieuwe Moeders. En het leek ons wel leuk als jij daar iets uit zou voorlezen.
2: Ja. Ja, heel leuk. Ja, gisteren, komen we daar nog op, hadden we een feestje omdat Aangenaam 5 jaar bestaat. En toen had ik het ook, we hebben een heel leuke illustrator, Yvette Ellekamp. En zij is, ja, we zijn bezig met een nieuw sausje voor Aangenaam. Maar we hadden het over moederschap en over thema's. En zij heeft mijn boek gisteren gekocht en ja, ze zat gewoon met vragen. Ze zei van, ja, ik ben gewoon zo benieuwd. Het lijkt me heel tof, maar ik wil een bepaalde vrijheid niet verliezen. En toen dacht ik van, ja, maar daar gaat mijn eerste verhaal over. En toen gingen we verder kletsen. En daar heb ik ook over geschreven. En toen dacht ik, al tof, ja, als je dan moeder wil worden, dan kan je denk ik ook wel veel informatie uithalen of zo. Of kijken tot sommige verhalen dan ook gewoon universeel zijn of zo.
0: Nou, mooi.
2: Ja, dus,
0: we zijn benieuwd.
2: Die ga ik voorlezen. Vrijheid. De afgelopen maanden waren gecontroleerd. Nu wil ik alles loslaten. Door te dansen, door te drinken. Het idee, deze wens, valt toch niet te controleren. Ik praat met iemand over onze rode Daihatsu. Deze man wil naar Japan. Dat zou ook nog kunnen. Een andere weg kiezen, met iemand anders. Het voelt alsof we op een T-splitsing staan. En als ik kies, is het fucking definitief. Maar de keuze is al gemaakt, toch? Ook Pim, mijn vriend, laat dit weekend even alles los. Ik voel het. Hij is op een festival met zijn zus en haar vriendinnen. Echt leuke vriendinnen. Zijn ze leuker dan ik ben? Misschien. Deze vrijheid wil ik blijven voelen. Kan dat? Kunnen wij dat? Na zo'n weekend een kindje verwekken, dat zal toch wel niet lukken. Drang en drugs in overvloed. Maar wat als het wel lukt? Fuck it. Het bleek alles te zijn wat nodig was. Loslaten.

0: we zitten echt zo lekker te kletsen. Ja. En dat we in één keer, oh wow, we moeten weer door. Ja, je zei het net al even gauw, 5 jaar aangenaam. Ja. Ik zat net te denken, heet dat nu een feministisch platform? Of want jullie, het is breder dan alleen feminisme geworden, toch? In de loop der jaren. Of hoe omschrijf je aangenaam? Als...
1: Ja, vanaf het begin zeiden we een intersectioneel feministisch platform. Dus feminisme ging natuurlijk in de oorsprong meer over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar nu is het gewoon over de gelijkheid tussen mensen. Tot iedereen gelijk is. Dus ja.
0: En dat bestaat gewoon 5 jaar in Venlo. Echt geweldig. En jullie hadden gisteren feest. En je zei net al even, jullie zijn zo door de hoogtepunten heen gegaan van 5 jaar aangenaam. Kun je er een paar misschien voor ons uitlichten? Mag gewoon je persoonlijke favoriet zijn.
1: Ja,
0: een
1: persoonlijke. Ja, dat vroeg gisteren ook al iemand van, wat vond je dan echt, waar ben je het meeste trots op? Wat ik wel echt heel vet vond om te doen, was altijd het Zomerparkfeest. Dat daar gewoon heel veel ruimte was. En ook toen Sjanneke hoofdprogrammeur was, dat ze echt hele schurende acts neerzetten. En tot vaak ook wel de vraag van kwam van, kunnen jullie verdieping bieden aan dit onderwerp? En dat is ook wel echt wat wij willen doen met aangenaam. Het gesprek aangaan en ja, dingen niet zwart of wit neerzetten, maar gewoon meer kleur geven en ruimte maken voor alle mensen, zeg maar, voor ieders mening. Dus wij hebben, was volgens mij nu 2 jaar geleden of 3.
0: En, de container.
1: Ja, precies.
0: De container.
1: Die heette de zaakjes onaangenaam. En het was een kunstinstallatie rondom grensoverschrijdend gedrag. Die installatie hebben we samen met Sjeng van Velzen, Bart... weet ik zijn achternaam niet even niet. Van Studio Denk. En Irene Helders gemaakt. En toen zei we, dat was gewoon heel vet. Omdat je moest dus door die installatie heen lopen. En je moest steeds voelen van, waar ligt mijn grens? Wil ik verder? En je werd geprikkeld op verschillende manieren. Dus door te voelen, door
0: en op geluid. Maar welke manieren? Want ik herinner me vooral een soort van, er was natuurlijk ook een soort wand met.
1: Ja, het was best wel donker. En je moest dus tegen spijkerbroeken aanduwen. Waar bobbels in de broek komen, zaten. Dus dat was geïnspireerd op in de kroeg langs mannen vooral moeten schravelen. In het Venlo's. Ja. En wat soms heel ongemakkelijk voelt. En er waren gezichten te zien. Er was een hele vette soundtrack gemaakt met heftige geluiden. Dus, en geuren van latex en hoe ver... kun je gaan. En het was toen echt van begin tot eind gewoon een rij voor die installatie.
0: En het was mega bikkelen natuurlijk, omdat jullie daar gewoon hele dagen bij stonden. En dat heel veel mensen daarna ook verhalen met jullie wilden delen, toch? Dat is mij heel erg bijgebleven. Ja. Dat ik dacht, oh, ik moet echt voor die meiden gaan zorgen.
1: Ja, dat was het. Ja, dat was echt mega lief. En we hadden het ook echt nodig, want mensen gingen hun verhalen delen. Dus over grensoverschrijdend gedrag en tot aan seksueel misbruik. En we hadden ook op gezette tijden professionele begeleiding aanwezig. Omdat we ook dachten, we weten niet precies wat het losmaakt en hoe serieus. Je bedenkt dat, maar je weet niet hoe erop gereageerd was. Maar achteraf bleken wij die professionele begeleiding zelf misschien nog wel het meeste nodig te hebben. Om alles te verwerken, al die verhalen. En
0: ik denk ook als je zoiets begint, dus wat toen jullie 5 jaar geleden aangenaam begonnen, heb je ook eigenlijk geen idee wat er natuurlijk allemaal op je afkomt aan comments. En dit is natuurlijk een heel tastbaar moment geweest waarbij al die verhalen ook zo samenkomen. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat je daarna ook denkt, ik had eigenlijk zelf ook
1: precies. Maar dat, omdat het gewoon zo experimenteel was, vind ik dat een van de vetste dingen. Maar ik snap wel dat dat voor mensen misschien minder tastbaar, voor sommige mensen dan minder te begrijpen is. En rondom de vastelovend, een inclusievere vastelovend, dat vind ik ook wel toffe dingen. We hebben eerst een ronde tafelgesprek gedaan 2 jaar geleden en afgelopen jaar hebben we met Limburgs Museum een open sollicitatie gezet. Zodat, waar iedereen op mag reageren. Dus alle mensen.
0: Waar hoop je op als je dit soort dingen... Dus heb je dat je van tevoren echt zegt van oké, dit is het doel van deze actie. Natuurlijk is het awareness. Dus is het dat mensen gewoon zich bewust van worden dat bepaalde systemen gesloten zijn, zoals vastelovend. Maar gebeuren er dingen waarvan je denkt, oké, hier had ik eigenlijk niet op durven hopen? Of dat dit nu...
1: Ja, bijvoorbeeld tot het laatst zo viral ging, die sollicitatie tot ja, daar hebben we niet op voor. Wij bedenken gewoon, oh ja, vast wel, ja, ja, wat gaan we doen? En dan bedenken we iets en dan proberen we een partner te zoeken. Vaak een van de culturele partners. Als rugdekking of om samen te creëren en iets vets neer te zetten. En ja, nu die laatste keer met die vacature, toen kwam allemaal Nieuwsuur, NPO 1. En toen dachten we, het vond ik wel ook spannend of zo. En dan helemaal met de vaste lof en zelf, dat het toen zo groot werd. Dat ik ook dacht, oh ja, van dat ik ook wel die spanning voelde om me heen van... ja, daar zijn ze die dat aankaarten, dat ik heel erg die verantwoordelijk voelde.
2: Daar heb je die twee. Ja,
1: dat zien ze. Zien ze.
2: Ja, ja, ja. Ja, geweldig man. Het is echt ook te gek dat dat zo is opgepikt toen.
1: Ja, ja. Ja. Dus dat zijn wel wat highlights. Ja,
2: ja, en ik denk ook, ik werk nu 4 jaar in Venlo. En ik weet ook nog dat het in het begin, want ik was heel enthousiast dat jullie er waren. Volgens mij waren jullie ook een van de eerste mensen waarmee ik dacht, ik moet koffie drinken met die meiden. Want zo vet dat dat hier is. En dat ook de toon wel over hoe er over jullie gesproken wordt echt enorm veranderd is. Voor mij, in ieder geval in mijn omgeving, dat ik in het begin was het ook van, oh ja, aangenaam. Met dit okselhaar.
1: Ja.
2: En die.
1: Ja.
2: En dat het nu zo'n onderdeel is, ook van de stad, eigenlijk een vanzelfsprekend onderdeel. Natuurlijk blijft het schuren, maar dat jullie doen je naam wel eer aan, vind ik. Dat het op een hele aangename manier.
1: Ja. Ik merk dat zelf ook. Ik was alleen al gisteren tot mijn vader echt als een van de eerste op de stoep stond bij het 5-jarig jubileum. Mijn moeder, tot ook steeds meer mijn familie in het begin, ja, nog niet helemaal niet zo actief was van ik moet erbij zijn. Van, ja, altijd zijn ze wel komen kijken, maar tot mijn vader nu als eerste gast was. Ah. En dan dacht ik, ja, vond ik heel leuk.
2: Ja, ik krijg kippenvel van.
1: Ja, dat is geweldig. Dat vond ik heel leuk. En dat er gewoon steeds meer ruimte is. En ook met de presentatie van het boek was ook echt bijna mijn hele familie daar. En dat ik dacht, ja, dit is wel... Ik krijg steeds meer draagvlak. Ik merk het dan in mijn eigen kring, maar ook in Venlo.
2: Ja, daar begint toch altijd bij je eigen kring.
1: Ja, precies. Ja. Ik moet zeggen, want gisteren zag ik ook iets van... dat iemand zei, de OG's van Limburg op Instagram. Maar dat klopt natuurlijk niet, want dat is Club Lam. Want ik weet nog toen wij lanceerden met zo'n postercampagne... en toen kregen we een berichtje van jullie via Instagram... een uitnodiging van Lolita. In Sittard was dat. Hebben jullie daar eerst geproduceerd. En ik weet nog dat ik met Nina en naar jullie toe ging... en tot het echt een van de eerste voorstellingen... die van jullie en van Eva Krutsen, een voorstelling... dat ik echt zo op moest lachen en huilen... tot ik voor het eerst mezelf gerepresenteerd zag.
3: Ja, wat lief.
1: Ja, en ook dat ik daar zat. En dat we ook ineens dachten... er is een feministische scene in Limburg... en dat we er ineens bij mochten of zo. Maar we werden met open armen ontvangen. Ja,
3: dat is dus wel heel leuk wat perspectief doet... want wij hadden hem andersom. Dus we waren natuurlijk eerst in Utrecht werkzaam. Ja, ja. En toen kwamen we terug en dachten we, want we moeten in Limburg vooral gaan maken. Mm-hmm. De tour is hartstikke leuk, maar dan het echte werk, de evenementen die we organiseren of de gesprekken die we aan moeten gaan, moeten in Limburg gebeuren. En dat was ongeveer tegelijk als jullie oprichting.
1: Oh ja, oké.
3: Dus wij hadden zoiets, nou, we komen terug naar Limburg en kijk eens, er is een scene.
1: Ja.
3: En ik weet nog wel dat ik toen helemaal niet, ik wist helemaal niet wat Venlo, ik was überhaupt nog nooit in Venlo geweest.
1: En jullie kwamen toen niet.
3: Ja. Ja, en jullie waren zo lief toen met onze voorstelling. En ik, jullie hebben geen idee wat jullie ook voor mij betekenen.
1: Oh,
3: dat is echt zo.
1: Ja, ook leuk om te horen tot dat dan... dat ontstaan tot dat iets gezamenlijks was of zo.
3: Is echt absoluut
1: leuk.
3: Het voelde alsof de energie tegelijkertijd van start is gegaan in deze provincie van... we moeten hier aan de slag, want we willen thuis het ook beter maken. Leuk. Ja. En vooral, en dat vind ik heel prettig ook aan jullie... is dat we het echt toespitsen op het gebied hier en de mensen hier.
1: Ja.
3: Ja. Je kunt gewoon niet... wat ik zelf gewoon heel erg merk... omdat ik natuurlijk eigenlijk twee werelden leef... in de Randstad en hier. Het is gewoon een ander debat.
1: Ja, maar ik denk dat juist dat ons kent ons gevoel... of die cultuur die hier heerst... ook heel snel voor die verandering kan zorgen of zo. Weet je, wat we net zeiden, er komt steeds meer draagvlak. Dus als je die bespreekt met die en al helemaal... tot er dan nu echt verschillende collectieven zijn... nu is het echt zo'n olievlek die over heel Limburg.
3: Mijn moeder zei vorige week heel lief toen ze door Venlo liep. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat hier in Venlo zijn er gewoon een aantal vrouwen... en misschien is het alleen maar mijn beeld omdat ik steeds kom toeschouwen... maar hier zijn echt vrouwen die het elkaar gunnen. En dat vond ik zo ontzettend lief.
1: Ja, dat is lief. Dat is ook echt zo,
3: Ja. Nou, we zijn zo meteen bij jullie terug met nog een uur net wakker. Chrissy, ik weet niet of je nog even blijft hangen, maar anders bedanken wij jou voor jou.
1: Nee, ik ga er weer vandoor.
3: Aanwezigheid.
1: Superleuk dat ik aan mag schrijven. En,
2: even,
1: tot de volgende.
2: Voor de duidelijkheid, dat boek is dus te koop bij Van Bommel van Dam. Ja. Even belangrijke commercials voor de commercials.
1: www.chrissyvilla.nl.
2: Heel goed.
3: Ja. Dus ik zou zeggen naar Van Bommel en Van Dam, want het is mooi weer.
2: Hartstikke mooi weer, lekker op het fietsje. Een
1: wandelingetje.
2: Ja.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel, Chrissy. Dankjewel.
4: Dit is Omroep Venlo.
5: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
6: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
7: Plant je ook meer groen in ons stadje van lol en plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
6: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
7: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
9: Televisie, radio, internet.
4: Dit is Omroep Venlo.
9: NOS Nieuws.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. We trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan een aantal korte files in het zuiden van het land. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan 5 minuten. Wat wel opvalt is de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar 2 kilometer file. Dat kost je een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Omroep Venlo.
12: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
13: Alles voor de lekkerste barbecue. Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
14: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
13: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
15: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
16: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.

0: el amor. Te quiero mucho.
1: Ja, je bent natuurlijk nu in Scandinavië geweest. Je zit helemaal niet in de Spaanse
0: ik
1: vibes.
0: Ik zit in een hele andere vibe. Ja. Helemaal anders.
1: Ja, maar ik moet de zon toch een beetje in de studio brengen, Wieke.
0: Ja, dat is waar. Ik vind het een goed thema. Ja. Laten we alleen nog maar zomerhits draaien.
1: Ik vind het een onwijs goed idee. We doen gewoon alsof we op de camping zijn.
0: En ik denk wel dat we bij de volgende twee nummers heel even naar buiten moeten. Want ik heb net te kijken naar die benen van mij. Die hebben echt duidelijk wat zon nodig.
1: Ik denk dat heel Nederland nu ingesmeerd, hopelijk. Smeer je in, als je dat nog niet gedaan hebt.
0: Ik heb zonnebrand meegenomen. Ik dacht, wie weet hebben we toch nog een momentje. En ik heb geluk, want mijn man is de hort op. Dus we kunnen straks wel nog even het terrasje doen.
1: Ik denk dat Nederland collectief gaat verbranden vandaag.
0: Ja, niet doen jongens.
1: Niet doen jongens.
0: Even gewoon lekker smeren.
1: En als het gaat over de culturele agenda van Netwakker, dan heeft Wieke gewoon heerlijk door de bossen heen gelopen.
0: Ik heb ook een comedian gezien.
1: Wauw.
0: In Oslo. Ik vond het echt een geweldige combinatie. Dit was een plek waar je naar de sauna kon. En er was een theater. En daar heb ik Pernille Haaland gezien.
1: Was je dan naakt naar die voorstelling aan het kijken?
0: Ja, dat hoopte ik een beetje. Dat het ook echt in de sauna was, maar dat was niet zo. En ik denk ook, dat is wel leuk toch? Dit is toch zo dat heel veel artiesten doen alsof hun hele publiek naakt is. Als ze zenuwachtig worden.
1: Ja.
0: Dan zou dat een vrij letterlijke vertaling zijn van... Nee, maar de sauna was in een andere... Een soort van tent was het. En wel van hout. En er was dus ook echt zo'n piepklein theatertje. En er was een stand-up comedian. Zij is echt... ze was aan het try-outen voor Fringe. Daar ga ik ook nog naartoe. In Edinburgh, einde van de zomer. Dus daar kan ik zien hoe het uiteindelijk geworden is. Maar ik vond het echt hartstikke goed. Ik heb echt heel erg gelachen.
1: Wat was het thema?
0: Dit was een dame in de 30 die heel erg promoot om gewoon lekker single en zonder kinderen door het leven te gaan. Dus daar ging het over.
1: Wat een divers programma hebben wij toch. We hebben het hier over nieuwe moeders gehad. Nu gaat het weer over single zonder
0: single
1: kinderen.
0: Single ladies, ja. En ja. Dus het ging ook een beetje over haar dating life.
1: Single kinderloos. Jij bent met partner kinderloos.
0: Het kan allemaal gewoon.
1: Bij Netwakker kun je de vrouw zijn die je wil zijn.
0: Alle markten thuis.
1: Ja.
0: Maar goed, de show en ging ook heel erg over de Noorse cultuur. En dat vond ik gewoon heel grappig. Ook de vergelijkingen die ze maakte. Ik dacht, er zitten ook wel overeenkomsten in dat nuchtere bij de Nooren en de Nederlanders. En ze zei, Noorse mannen moet je niet aan beginnen. De Zweden, die moet je hebben. Ze zijn knapper en ze hebben mooiere namen.
1: Ik zou zeggen, let's go to Zweden. Maar voordat we naar Zweden gaan, gaan we nog heel even naar eigenlijk België. Maar toch Spaans, want mijn lieve ouders zijn aan het luisteren. Dus deze is voor mijn vader.

0: ik zie mezelf weer helemaal op de camping dansen bij, bij het entertainment team. Ik heb er eigenlijk best wel vaak nog aan gedacht, moet ik niet in zo'n entertainment team van de camping?
1: Ja, ik tuurlijk, het kan er ook nog wel bij.
0: Ja, ik zie je mij dat niet doen?
1: Hier trek ik een grens.
0: Maar zie je het mij niet doen?
1: Ik zie het jou absoluut doen.
0: Dat soort dansjes allemaal bedenken en zo.
1: Absoluut, ja hoor.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk vakantiebaantje.
0: Hartstikke leuk vakantiebaantje, ja, helaas.
1: Gelukkig heb je eerst oerol te doen en ouwe hoeren in de zomer. Maar zomerparkfeest wellicht.
0: Ja, op zomerparkfeest heb ik het vorig jaar ook gedaan, een paar dansjes.
1: Ja, dus dat kun je gewoon incorporeren. Want wat ga je doen op zomerparkfeest? Mogen we daar al iets over zeggen? Nee, daar mogen we nog niks over zeggen.
0: Nee, hallo. We weten ook niet of Bob aan het luisteren is.
1: Ik denk het niet.
0: Jij hebt het al behoorlijk bond gemaakt met Bob.
1: Nou, dat valt reuze mee.
0: Jij bent een hele vervelende programmeur.
1: Ja, dat kan ik wel beamen.
0: Ja, we hebben het een beetje bond gemaakt in Venlo de laatste tijd. Maar we gaan ons beteren, alle twee. Ik ga weer liefde voor Venlo. Ik ga weer vaker hier komen. Ik ga mijn gezicht weer laten zien. Jij bent twee weken
1: ik word
0: op vakantie
1: hier weer
0: geweest.
1: Ergens in meegetrokken waar ik het absoluut niet mee eens
0: ben. Bob was toch chagrijnig op je?
1: Ja, maar dat is toch een andere categorie van bond maken, Marloes Eipelaar.
0: Nou, jij stond ook op de tafel te dansen op mijn verjaardag.
1: Ja, dat is waar. Ja, dat heb ik wel gedaan.
0: Ach ja, laten we een abbaatje erin gooien. Weet je, I have a dream voor Venlo.
1: Lust eens even twee nummers na elkaar. Dan kunnen we heel even in de zon gaan staan.
0: Deze is dan voor mijn moeder.
1: Leuk.
0: Lief, hè?

0: play that funky music.
1: Van Wild Cherry.
2: Ik vond het fijn even in de zon buiten.
1: Het was fijn, hè?
2: Ja.
1: Ik vind het erg teleurstellend. Ik hou heel veel van Venlo, zoals je weet. Maar echt heel veel. En ik hou vooral van deze stad vanwege de mensen die hier wonen. Die allemaal zo vrij en liefdevol,
2: betrokken,
1: aangenaam en in verbinding zijn.
2: Mm-hmm.
1: En nu zijn wij heel liefdevol al een paar keer op de radio aan het vragen.
2: Is er iemand van deze mensen
1: die het oké zou vinden om even hier langs te fietsen?
2: Hè? Voor een leuk interview.
1: Of een lekker flesje wijn mee kan nemen, dat wij gewoon even een glaasje kunnen drinken tijdens drie nummers. En wij zijn ook niet de broerste om dan contact te zoeken met een aantal mensen. Dus even te vragen, hey, wat ben je aan het doen? Zou je het leuk vinden om even langs te komen? Ik heb zelfs al iemand geappt. Ik ga geen namen noemen. Wil je geld verdienen? Voor 20 euro kom je me dan een koude fles wijn brengen. En daar wordt gewoon heel lafjes op gereageerd.
2: Dat kan echt maar één iemand zijn die jij dat geappt hebt.
1: Wat dan?
2: Die 20 euro.
1: Die de?
2: Nee.
1: Ik heb het nu alweer geflasht. Nou ja, in ieder geval. Mocht er toch iemand aan het luisteren zijn die wel sympathie voor ons heeft, dat wij hier 4 uur lang opgesloten in Omroep Venlo zitten, meld je dan even. En als we je niet geappt hebben, dan durfden we dat niet.
2: Nee, precies.
1: Over durven gesproken. Ik zag naast Harry Styles ook een ander favorietje dus van mij gisteren. Robin.
2: Heb je dat nog niet gedraaid?
1: Dat heb ik nog niet gedraaid.
2: Ja, dan zou ik dat eens eventjes heel hard erin rammen nu.
1: Ja, en dan gaan we nog een nummer even draaien. Zodat wij weer in de zon kunnen gaan zitten.
2: Heel goed idee. En dan komen we daarna bij jullie terug. En dan gaan we het wel even heel erg over cultuur hebben. Want je hebt allemaal mooie voorstellingen gezien.
1: Dat klopt.
2: En er staat weer genoeg te gebeuren komende week in Venlo.
1: Absoluut. En mochten jullie graag willen dat wij meer aan het praten zijn, kom dan even een koude rosé brengen.

Nou, dat ging bijna mis. Nee, het ging heel wel eventjes mis. Omdat ik alweer door wilde naar het geweldige volgende nummer. Namelijk naar Manu Chao. Maar daar zat nog een ander liedje doorheen. En Wieke die is even naar het toilet. Dus ja, dan ben ik er gewoon alleen. Wie kent deze lied van de camping? Ik in ieder geval wel.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ken je dit nou niet?
3: Ja, zie ik wel.
2: Oh, je zit me de hele tijd zo verbaasd aan te kijken.
3: Ja, ik heb je gewoon gemist.
2: Oh, ben je blij om mij te zien?
3: Ik ben heel blij om jou te zien.
2: Ik ben ook heel blij om jou te zien.
3: Ik ben ook heel blij om weer terug te zijn in het schone Venlo. En ik ben blij dat de zon schijnt. En ik weet niet of jij het al in de gaten hebt, maar het programma van Maaspoort is deze week gedropt. Dus heel veel mensen hebben het magazine weer in de bus gekregen. Nou ja, het is ook fijn dat dat er gewoon uit is.
2: En dat is zeker fijn, want jij doet de programmering bij Maaspoort.
3: Ja, en dan is het toch altijd alsof je je scriptie moet inleveren.
2: Ja, en heb je al een beetje feedback gekregen van de Lu in Venlo over je programmering?
3: Nee, nog niet enorm. Maar dinsdag is natuurlijk de preview night bij Maaspoort. Dus dan ga je er heel veel vertellen over wat er allemaal in het nieuwe programma staat. En ja, leuk, spannend, en zin in.
2: En we gaan het heel kort over dit radioprogramma hebben.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Jij wordt op een net wakker bed de zaal ingereden.
2: Ja, ik ben echt, hoe heet dat, van alle markten thuis. Ik zet me overal voor in. Ik ben de mascotte voor Omroep Venlo.
3: Maar dat is ook precies waar we het... Ja, voor Omroep Venlo, voor Maaspoort, voor Venlo, voor Club Lam.
2: Mr. Jax. Ja. Want daar heb ik binnenkort ook weer een campagne voor.
3: Voor Pipi's bruidsmodezaak.
2: Ja, ja, ja, ja. Ik ben een... Ja, ik wil niet een heel erg woord zeggen, maar ik ben een... Slet? Commercie van Venlo.
3: Ja, precies.
2: De ambassadeur van Venlo.
3: Dat zou je mij nooit horen zeggen.
2: Nee, absoluut niet.
3: Maar daar
2: jij
3: gaan
2: bent
3: we
2: ook een gerespecteerde programmeur en ik ben een kunstenaar. Ik teken in de kantlijnen van het leven.
3: Ja, precies. Dat doe ik niet.
2: Nee.
3: Dat zou ik nooit doen.
2: We hebben wel mensen die hier nu enorm voor de deur staan.
3: Ja, ik heb ook het gevoel dat er heel erg geflirt wordt. Deze mannen zijn heel erg enorm aan het kijken en ik weet het niet. Maar misschien hebben ze wel een fles wijn, dus laten we even
2: gaan kijken. En we zijn zo bij jullie terug. Ja. En er zijn mannen op elektrische fietsen. Ja. En jullie weten daar even, ik ken een zwak voor. Hey, was het leuk? Na in Noorwegen, toen je je ziel aan het ontdekken was, jezelf opnieuw aan het terugvinden was.
3: Nee, lekkere overgang dit, Lu.

0: hij weer. Train met Drops of Jupiter. Toch een beetje ons anthem aan het worden.
1: Ja, hij moet één keer in de zoveel tijd gewoon even gedraaid worden.
0: Ja, en we weten nu dat Thijs niet aan het luisteren is. Dus we kunnen gewoon de hele tijd.
1: We kunnen gewoon los. Ja. Ah, dat is fijn. Ja, ja, fijn, dat we Nelly Furtado ook al mochten draaien.
0: Ja, fijn. Nee, nou, Nelly is nog niet langs geweest. Maar jullie krijgen natuurlijk Nelly Furtado zo meteen.
1: Die is al langs geweest, schatje.
0: Nee, hij staat hier nog.
1: Oh.
0: Hij staat nog gewoon klaar.
1: Oh.
0: Maar wij hadden een update over wie er in godsnaam hier aan de ramen van Omroep Venlo stonden te kloppen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik gooi even de microfoons aan. Want onze oproep heeft gewoon gewerkt. Ja. Want welkom, Huub.
2: Ja, goedemiddag, dames.
0: Goedemiddag, Huub van de top 555.
2: Ja, ik ben de uitvinder van de top 555.
0: Ja, geweldig.
2: Ik ben met de 100 plaatjes begonnen ooit. Bij Café Pollux op de Parade. En er waren er 111 en nu zijn het er 555.
1: Geweldig. Founding father van de top 555. Gewoon bij ons in de studio.
0: En we zijn ontzettend blij, want zometeen nemen we het programma over van Marlies en Bas. Want natuurlijk eigenlijk helemaal over het dialect gaat. De verrukkelijke
1: 500.
0: Nee. De verrukkelijke... Oh, we gaan zo even...
2: Verrukkelijk fanloos.
0: Verrukkelijk fanloos. Ik moest even oefenen. Maar we zijn heel blij dat jij er bent, want dan kunnen we toch een beetje dialect gaan oefenen, Wiek.
1: Ja, ja. Ja, oh nee, ik dacht dat ik er deze week niet aan hoefde. Ik heb mijn dichtbundel ook helemaal niet bij me.
0: Nee joh, maar het wordt hartstikke leuk. En nou, de echte, diegene die de oproep echt
1: heeft geluisterd.
0: Echt gehoor heeft gegeven aan onze wens.
1: Een van mijn absolute lievelingscollega's.
3: Goedemiddag, lieve dames. Hallo. En ik heb ook voor jullie speciaal een flesje champagne meegenomen.
0: Oh.
3: Ik denk, ja, dat hoort toch bij het programma. Dus dan...
0: Ja, en we hebben wat te vieren, want het is een beetje jullie baby. Het nieuwe, de nieuwe brochure van Maasport, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Raoul is junior programmeur bij Maasport sinds september. Hij heeft het volgens mij nog aardig naar zijn zin, klopt dat?
3: Zeker. Verhuis naar Venlo en ik geniet hier heel erg van dit mooie stadje hier.
0: Ik vind het heel leuk dat wij bijna wekelijks nu iemand hebben die in Venlo is komen wonen, niet uit Venlo komt en Venlo is zo'n hart...
1: Warm hart toedraagt.
0: Ja. Wat een, eigenlijk moeten we al deze mensen... Wij moeten ook een boekje beginnen.
1: Ja, het is rijkdom.
0: Dit is namelijk allemaal ambassadeurs van Venlo die niet uit Venlo komen.
1: Niet van hey.
0: Nee, het van hey, maar
2: niet
0: toch.
2: Van hey.
0: Ja, hoe voelt dat als Venloenaar dat er zoveel mensen zo verliefd zijn op jullie stad?
1: Logisch.
2: Het is wel lekker zo.
0: Komt omdat jullie zo gastvrij zijn.
2: Ja.
0: In ieder geval zijn wij zo meteen bij jullie terug na het nieuws met nog 2 uur net wakker.
1: Yes, maar nu eerst de champagne.
0: De champagne.
1: We gaan ploppen.
0: Mijn lievelingsband, Mumford & Sons.
1: Lekker man.
0: En dan het nieuws. Tot zometeen.
1: Tot zo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
3: ...20% BTW. Weg ermee. Shop BTW-vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
2: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
6: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: NOS Nieuws.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
10: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
11: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
10: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
11: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
12: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7. Altijd dichtbij.

0: Lex Uiting en Chantal Jansen met het laatste liedje. Welkom.
1: En ze waren weer nummer 1 in de Limburgse 100, hè?
0: Voor de eerste keer, volgens mij.
1: Nee, voor de tweede keer.
0: Oh, wauw. Je hebt het even opgezocht.
1: Ja.
0: Lieve mensen, welkom. Het spijt ons, er is vandaag geen Verrukkelijk Venlo's. Want de meiden van Net Wakker hebben het overgenomen.
1: Ja, we kunnen geen Verrukkelijk Venlo's, dus dat is jammer.
0: Dat is heel erg jammer. Huub is er ook alweer vandoor. Die moest alweer naar huis.
1: Ja.
0: Maar Marlies en Bas zijn op vakantie. Ze zouden vanaf het strand luisteren. Of in ieder geval vanaf het zonnetje. Ik zeg nu dat ze op vakantie zijn, maar dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ik heb geen idee waar ze uithangen. We hebben het er helemaal niet over gehad.
0: Nee, dat is dan maar weer de interesse van Wieke en Marloes.
1: Compliment aan onszelf.
0: Compliment aan onszelf. Mochten jullie luisteren, laat het dan vooral even weten waar jullie zijn. Want dan kunnen we de luisteraars daarvan updaten. Wij gaan de komende 2 uur gewoon, zoals jullie van ons gewend zijn, het over cultuur hebben.
1: Ja, we gaan het ook gewoon even 2 uur over cultuur hebben. Ja. Nee, we dachten het is wel leuk. Raoul is nog in de studio. Raoul is de junior programmeur bij Maaspoort. En ik krijg altijd elk jaar als programmeur de vraag voor me kiezen. Waar kijk je het meest naar uit komend seizoen? En ik vind dat echt een absoluut onmogelijke vraag. Ik denk ook altijd, hoe kom je hierbij? Er zitten gewoon 270 voorstellingen in. Hoe dan? Dat is een soort Sophie's Choice op steroids. Weet je, dat gaat gewoon niet lukken. Maar goed, ik heb hem net gevraagd, kan jij er antwoord op geven? En hij zei, joh, dat kan wel.
2: Dus, oh ja, dus die vraag bij mij kan neerleggen. Heel fijn. Ik heb er 3 seconden over nagedacht.
1: Maar het is wel vaak goed als er gewoon het eerste wat er in je hoofd opkomt, als je het daar dan over gaat hebben.
2: Ja, voor mij, ben ik zo goed hoorbaar?
1: Ja, je bent super goed hoorbaar.
2: Heel, heel fijn. Voor mij, de eerste die naar boven komt is Recirkuel. Dat is het Hongaarse circus uit Hongarije. Ik heb zelf 3 jaar in Hongarije gewoond en heel veel van hun shows gezien. Een prachtige, spectaculaire voorstelling met heel veel elementen. Zowel vluchtelementen als grondelementen binnen het circus. En het hedendaagse circus is zo speciaal en mooi in hoe ze je helemaal meenemen in de voorstelling heet Paradisum. En een soort. Ben ik? Oh ja.
1: Ja, je bent nog steeds op
2: de. Ja, dat is iets bijzonders. Ik heb de show zelf ook al gezien in Budapest een paar maanden terug. En ik ben heel blij dat hij nu naar Venlo toe komt. Het wordt een prachtige show. Dus die vooral.
1: Ik vind het een hele goede tip. Hij staat in de herfst in Maaspoort. En je kan dus nu op het programma, op de site van Maaspoort al het hele programma zien voor het komende seizoen. De verkoop start volgende week voor de vrienden.
0: Nog één keer, hoe heette het?
1: Recirkuel.
2: Met de voorstelling Paradisum.
0: Circus. Speciaal voor jullie.
1: Yes!
0: Van Britney Spears.

0: Dat was hem dan. Britney Spears met Circus.
1: Ik vind het mooi. Wat denk jij nou dat mensen vandaag met deze prachtige dag vanavond gaan doen? Is iedereen aan het barbecuen?
0: Ik denk dat veel mensen gaan barbecuen. Wat ik ook denk is dat veel mensen even naar een waterplas gaan.
1: Vanavond?
0: Ja, ook nog wel, ja. Een bootje varen.
1: Ah ja.
0: Ik denk dat er veel mensen bij elkaar op bezoek gaan om lekker Italiaans te eten.
1: Mooi. En denk je dat er ook mensen zijn die gewoon denken, ik vind het een beetje te warm. Ik wil graag even in de airco.
0: Ik hoop het.
1: Ja, want er zijn wel allemaal dingen te doen vanavond in Venlo.
0: Zoals?
1: Nou ja, je kunt naar de Cosmic Carnival in Grenswerk. Tribute to Fleetwood Mac. En de Cosmic Carnival vind ik echt heel goed.
0: Oh, ja, dus, ik ben een enorm Fleetwood Mac fan.
1: Ja, dat weet ik, schat. Ah, dus je kan er gewoon naartoe.
0: Ik kan daar gewoon naartoe. Weet je wat het een beetje is met Venlo?
1: Nou?
0: Er is nooit iets niet leuks. Er is altijd iets leuks te doen.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is nooit dat ik denk van, oh, nou, er is niks te doen vanavond.
1: Nee, dat is toch geweldig?
0: Dat is echt geweldig. Wat een geweldige stad.
1: Als je niet van de muziek bent, dan kun je gewoon naar Cabaret in Maaspoort.
0: Leuk.
1: Jasper van der Veen, opkomend talent. En je kan naar MTV Unplugged.
0: Oei, wat is dat?
1: Ja, dat is ook een tribute band. En die doen natuurlijk alle Nirvana, Pearl Jam, Alanis Morissette, George Michael, dat soort.
0: Oh, zulks. Want CMF was dan meer pop en MTV is
1: iets rauwer. Weet het niet.
0: Ik weet het ook niet. Ik dacht dat MTV vooral van de 90 Days. Nee, hoe heet dat ook weer? 16 and Pregnant. Ja. Ja. Ja. Van die hele slechte programma's.
1: Ja, ook. Maar het was ook van muziek.
0: Ah ja. Ja. Iedereen die enorm zit te wachten op verrukkelijk Venlo's, het spijt ons.
1: Ja, dat is echt niet aan de hand op dit moment.
0: Nee, wij zijn van net wakker het programma daarvoor. En wij hebben het vooral over cultuur. En over cultuur gesproken. Ik was deze week natuurlijk in het theater.
1: Leuk.
0: Helaas niet in Venlo, want ik ben aan het repeteren in Amsterdam. Bij een ander gezelschap. Daar staat iemand hier heel blij, ook met wijn. Ja, yeah. De deur is dicht, dus Wieke gaat er even heen. Ik zal kort vertellen waar ik naartoe ben geweest.
1: Oh, Raoul gaat er naartoe.
0: Oh, Raoul
1: dus ik kan blijven. Naartoe. Vertel.
0: Ik was deze week bij De Stamhouder. Wat ook een boek is over de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: En ik was daarheen omdat Lotje van Lunteren, daar speel ik nu samen mee. Dus ik was even naar een collega kijken. Het is een voorstelling van Olivier Diepenhorst.
1: Mm.
0: En ja, het gaat over eigenlijk wat we gewend zijn. Mannen die niet praten. Heel veel trauma en al dat trauma lekker doorgeven. Ik vond het heel verrassend, want op het einde. Eigenlijk gaat die hele voorstelling over het probleem dat die mannen niet aan het praten zijn, dat ze heel veel dingen hebben meegemaakt. En de totale eindscène was natuurlijk dat het eigenlijk allemaal de schuld was van de vrouw. Want waar was zij als moeder geweest?
1: Ach,
0: toen dacht
1: God.
0: Ik, hier gaan mijn handen van jeuken.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja. Gelukkig okay. Zag ik ook
1: een goede voorstelling.
0: Een betere voorstelling. Nee, een goede voorstelling van Teneur op Maastricht. Van onze vrienden in Maastricht. In Amsterdam, in de Lamar. Ik was namelijk naar Oom Banja. En ik ben een groot Tsjechov-fan. Ik hou namelijk allemaal van dat relationele sfeer. En wie gaat met wie. En existentiële crisissen. Wie ben ik?
1: En ja, dan waarom... zit je goed bij Tsjechov.
0: Ja, dat vind ik geweldig. En Tsjechov is dat natuurlijk helemaal. En daar gaf Frida, iemand waarmee ik afgestudeerd ben. En die ik ontzettend leuk vind en knap vind en goed vind en getalenteerd vind. Die gaf een geweldige monoloog op het einde. En toen dacht ik, daar ging mijn feministische vrouwelijk perspectief hart wel sneller van kloppen. Dus Michel Sluismans,
1: goed gedaan.
0: Mooi gedaan.
1: Goed gedaan.
0: Ontzettend trots.
1: Nou, ja. Te gek.
0: En Irene is inmiddels binnen, hè?
1: Met Rosé,
0: vriendin van het programma. Wat zijn jullie toch geweldig.
1: Oh my god, wat goed met ijs.
0: Ja, dat gaan wij eens even drinken. En voor jullie een heerlijk plaatje.
2: Net wakker met Wieke Vrijhoef en Marloes Eipelaar.

0: dit gaat heel erg goed. We waren echt net even te lang aan het wachten. Jongens, wat is dit, Wieke Vrijhoef? Wij zijn, ik hoop heel erg dat niemand aan het luisteren is, maar ik weet inmiddels dat er wel heel veel mensen aan het luisteren zijn.
1: Ik denk gewoon dat wij niet getalenteerd genoeg zijn om 4 uur radio te maken.
0: Ik denk vooral dat wij daar de
1: spanningsboog
0: niet voor hebben. Nee.
1: Nou ja, en plus,

0: Irene kwam binnen, dus we moesten wel eventjes bijpraten over alle belangrijke dingen in de wereld.
1: Ja, want groot nieuws. House of Confetti gaat weg op de parade.
0: Ja.
1: Ja, een nieuw tijdperk komt eraan. En ik denk dat dit een hele belangrijke oproep is naar de gemeente. Om alle collectieven die hier zo hard hun best doen. Om deze stad levend, vrij, in verbinding te houden.
0: Mooi.
1: Een hart onder de riem te steken en een mooie plek voor jullie te realiseren. Toch? Daarmee sluiten we af. Ja, fijne dag, schat.
0: Thanks, Irene.
1: Dankjewel voor de rosé.
0: Ja.
1: Over cultuur gesproken. Ik denk dat we nog een leuk plaatje gaan draaien. Iets wat nooit op de radio voorkomt, maar wat uit de serie Daisy Jones and the Six komt.
0: Oeh, dat vind ik zo'n fijne serie.
1: Het is een ontzettend fijne serie.
0: Als je die nog niet gezien hebt.
1: Ga die vooral even kijken. Een tip van ons vanuit Netwakker. Het gaat eigenlijk over een beetje Fleetwood Mac. Daar is het op gebaseerd. Het is een boek. Reese Witherspoon's boekclub heeft dat boek uitgebracht. En daar is daarna ook een serie over gekomen. Die is te zien op
0: HBO Prime
1: App. Nou, google het even. Daisy Jones and the Six.
0: Geweldig.
1: En het gaat over een band. En natuurlijk...
0: Jij hebt mij deze getipt.
1: Ja.
0: 100%.
1: Look at us now.
0: Oh, geweldig.
1: De muziek is door Mumford & Sons gemaakt.
0: Echt?
1: Ja.
0: Dat wist ik niet.

0: Welkom bij Omroep Venlo met dit heerlijke weer. Helaas, verrukkelijk Venlo's is er vandaag niet bij, omdat Bas en Marlies iets
1: ergens
0: anders te doen hebben.
1: Op de wereld. Ja. Wat leuks aan het doen zijn.
0: Ja.
1: En wij dachten, jawel hoor, 28 graden. Wij doen het gewoon wel even 4 uurtjes.
0: Ja. En we hebben meteen besloten dat we dit nooit meer doen.
1: Ja.
0: Dus Patrick, als je aan het luisteren bent, van Patrick staat op. We hebben diepe, diepe respect voor jou dat jij dit 4 uur lang vol kunt houden.
1: Echt ongelooflijk knap.
0: Ja. Over de cultuuragenda gesproken.
1: Nou ja, wat ik heel leuk vind, binnenkort is er weer Spijs aan de gang. Dat is het Food Festival. En weet je nog dat er zo'n periode was dat er een soort van food truck festivals als paddenstoelen uit de grond kwamen. En toen werkte ik bij een heel klein theater in Boksmeer. En daar hadden we een park achter. Dus wij gingen ook een foodtruck festival organiseren. Omdat we dachten, ja, als iedereen het doet, dan wij ook. Het was
0: leuk.
1: Echt superleuk. Het was een hele leuke vrijwillige commissie. En we hadden de leukste trucks uit heel Nederland, al zeg ik het zelf. Ik zou echt nooit meer vergeten dat er op een gegeven moment iemand aan de receptie stond. En die zei echt zo, even over dat food drugs festival. Dus ik ging echt helemaal kapot. Het was duidelijk in Boksmeer nog niet geland dat food drugs festival overal werden.
0: Maar hoezo werd er dan gedacht food drugs?
1: Ja, die heb ik gewoon verkeerd gelezen.
0: Oh, dus trucks.
1: Die dacht
0: drugs.
1: Gewoon, er komt een food drugs festival.
0: Wauw.
1: Echt heel grappig. Hij was ook een hele oude man. Het was wel echt ook heel aandoenlijk. Ja.
0: Lief.
1: Ja, ik heb genoten. Maar hier komt dus Spijs op 30 en 31 mei. En volgens mij wordt dat geweldig.
0: Ga je erheen?
1: Ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. En volgens mij kan ik ook volgende week. Dus misschien kunnen wij nadat we het radioprogramma hebben gedaan. Of ben jij er niet?
0: Ik ga nu even kijken.
1: Er is hele grote ogen.
0: Ja, er is namelijk een zaterdag nog in de komende tijd.
1: Ik denk dat wij sowieso even de planning moeten doornemen. Ja. Maar anders dan ga ik met mijn hele leuke, nog nader te bekijken co-host misschien wel heel even naar het Food Festival volgende week. Lijkt me echt hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk, ja. Ik ben in juni natuurlijk ook heel veel weg. Dus misschien is dit wel mijn laatste 4 uur voordat ik. Misschien stop ik er ook wel mee.
1: Nou.
0: Nee, dat is natuurlijk onzin. Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Daarom nieuwe muziek altijd bij ons in Net Wakker.
1: Dat we dan net de jingles hebben en dat jij denkt, nou nee, nu ben ik er klaar mee. Ja.
0: Dat is wel hoe mijn leven meestal is. Het gaat toch om het behalen van een doel. En als het doel eenmaal bereikt is, ja, dan kan ik het resultaat niet lang vasthouden.
1: Nou, weet je wat jij doet? Zet even een nummer op. Dan denken wij even na over
0: voor iedereen
1: die van doel
0: nu
1: en een leuk dilemma van de week.
0: Ja. Voor de mensen die van nieuwe muziek houden. De Beaches staan deze zomer ook op heel veel festivals. Ontzettend leuke nieuwe band. En ik wil heel graag aan jullie Last Girls at the Party laten horen. Ik dacht,
1: dat is wel leuk.
0: Dat zijn wij. Ja, dat zijn wij meestal. Dansen op tafels.

0: Dat was het dan, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.
1: Jij schijnt een goed verhaal te hebben.
0: Ik heb een hartstikke leuk verhaal. Ik dacht even, heb ik nou geen leuk verhaal? Gaan we dit nu...
1: Gaan we het wel redden, die 4 uur? Ja, was je toch even bang voor?
0: Daar was ik even bang voor. Dus ik ga even kijken of ik dit...
2: Uit de krochten van het nachtelijk Venlo is dit het kroegverhaal.
0: Oké, ik was gisteren bij Harry Styles. Wij gingen, ja, heel erg dertig, voor de laatste 2 nummers naar huis. Het was wel goed geweest. Oeh, sorry. Dus voor de laatste 2 nummers dachten we, het is wel goed geweest. Er komt iemand binnen. Oh, Thijs komt al binnen. Wat gezellig. In ieder geval, ik dacht, leuk, Harry Styles. We gaan al eerder weg, want dan hebben we een minder volle trein. Maar de koffer van mijn schoonzus stond in het café daarnaast, eigenlijk bij de arena. Daar was ik ook na het concert van Frans en Lex. Superleuke plek. Nou, dus ik met die barvrouw al helemaal van tevoren gezellig gedaan. Zij zei, laat die koffer gewoon hier, kom het na afloop gewoon ophalen. Dus wij gaan die koffer ophalen en er staat een knappe jongen van hallo, allemaal leuke mensen binnen. Een knappe blonde jongen staat in de deuropening. Dus wij raken daar een beetje mee aan de praat. Van, dit is eigenlijk een vrij gezellig feestje. En oh, wat leuk. Nou, gezellig meiden. Ha, ha, ha. En we kwamen natuurlijk aan de praat. Hoe oud zijn wij? En ik was dus...
1: Natuurlijk kom je daarover aan de praat.
0: Ja, ja, dat is namelijk een thema. Net zoals het boek over leeftijd gaat, wat ik aan het schrijven
1: het
0: ben.
1: Het boek van Marloes Eipelaar gaat over leeftijd.
0: Ja, wat ben je volwassen voor je leeftijd? Ja, nou ja, anders kan ik het samenvatten?
1: Heel erg goed gedaan.
0: In ieder geval, dus hij zegt, hoe oud zijn jullie? Dus nou, gok maar. Zij gokt, hij zei, nou, 21, 22.
1: Wauw.
0: En wij helemaal gelukkig. Ik moet zeggen, ik had ook wel een schoolmeisje outfit aan, dus... Ja,
1: sowieso een beetje jouw vibe de laatste tijd.
0: Ja, het is wel mijn vibe, ja. Ik hou gewoon van kniekousen. Mm-hmm. In ieder geval. Dus hij zit enorm te gokken hoe oud we zijn. Dus ik zeg op een gegeven moment... Nou, dat gaat je misschien verbazen, maar ik ben 31. Nou, en die jongen... Nou, Spaans benauwd. Rode vlekken in zijn nek. Ja, echt, meen je dat? Nou, nu zijn jullie aan de beurt. Ik zeg, ja, nou ja, ik denk dat jij 23 bent. Toen dacht ik... Misschien 19. Hè? Dat was het laatste wat ik dacht. Misschien 19.
1: Was hij 19?
0: Weet je hoe oud hij was?
1: 17.
0: 17?
1: Oh my god!
0: En wij schrokken ons helemaal dood.
1: Oh, wat grappig.
0: Maar echt helemaal dood. Dat is 14 jaar verschil, hè? 14 jaar. En toen zei hij, van... Het ging je ook zijn rijbewijs erbij halen. Zo'n jongen, een jongen van 17... of een meisje van 17... komt uit 2009.
1: Ja, dat is heel
0: intens. Die zijn geboren in 2009.
1: Ja, dit is een gesprek voor mij wat gewoon...
0: Dit is echt schrikken voor jou, denk ik.
1: Ja, nou goed, ik was er gelukkig niet bij.
0: Ja,
1: en
0: was
1: daarbij
0: er niet
1: was
0: bij?
1: Ik waarschijnlijk wel gewoon mijn eigen leeftijd geschat.
0: Ja, ja, dan...
1: Ook gewoon ja zeggen, bedankt.
0: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat jij wel gewoon weggelopen was, sowieso.
1: Nou, ik was waarschijnlijk dit hele gesprek ook niet aangegaan. Nee.
0: Meestal als wij ergens zijn, zijn wij ook niet bij elkaar.
1: Nee, dat is wel een leuk fenomeen, hè?
0: Ja, dat is. Ik weet niet hoe dat komt, maar wij zijn zelden bij elkaar als we uit zijn. We zwaaien wel naar elkaar.
1: Ja, we houden elkaar wel een beetje in de gaten. Jij komt me ook ophalen uit de ballenbak als ik ergens gestrand ben.
0: Ja, dat doen we heel erg goed.
1: Dus dat wel.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo alsof we niet verbonden zijn met elkaar, maar we staan gewoon niet naast elkaar.
0: Nee, dus ik ben benieuwd wat het deze zomer gaat worden.
3: Everything's going wrong, but...
1: Too down the rabbit hole or not too down the rabbit hole.
3: It's up to me to turn that around, just like it is up to anyone. So if we just think about the good, ignore the bad, we could turn this around. Plus, no matter what, I got summer on the inside.

0: Omroep Venlo.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
4: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
5: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schiet ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
6: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N279 Den Bosch richting Roermond is dicht bij Beek en Donk, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Plant je ook meer groen in ons tijdje van lol en plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
10: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
11: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
10: 27 mei in Venlo, het vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
12: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Homestore XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Homestore XXL. Meubels voor ieder budget.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
6: Altijd hier voor jou.
1: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.
13: De meest trouwe fan van het programma, kunnen we wel zeggen. De fan van het eerste uur.
14: Maar ook gewoon onze baas eigenlijk.
13: Ah, ja, het is absurd. Wat een fijne werkplek hebben wij toch wel Omroep Venlo. Thijs, jij bent in de studio.
15: Ja, zeker. Het is echt studio weer, toch?
14: Dus, ja, geweldig studio weer.
13: Je bent een beetje gedwongen, hè?
15: Nou, ik vind het wel heel goed al dat jullie besluiten om 4 uur radio te gaan maken op de warmste dag van het jaar tot nu toe. Dus dat, ja.
13: Ja? Dus dit is eigenlijk ook weer als baas, laat jij maar weer zien dat jij ons...
15: Noem mij geen baas, maar... Nee, ja, daar kom ik graag even langs. En het is buiten ook wel erg warm, hoor. Daar mag je me niet over klagen natuurlijk na weken van regen en triestheid. Maar
13: er is even een probleem. Want jouw lieve dochter is hier ook. En jouw lieve dochter heeft iets heel erg leuks meegenomen. Namelijk verf voor in het haar.
14: En nu, Thijs...
15: Dan maak je alle vaders blij mee, hè, met zo'n dingen. Ja.
13: En het allerleukste is dat ik nu een roze pluk heb in mijn haar.
14: Ja, hartstikke leuk.
13: Ja, dat is heel erg leuk.
14: Maar met tijd is er nog wat leuks gearriveerd, namelijk de derde fles wijn.
13: Ja.
14: En die is hier binnengekomen, hebben wij ons net laten vertellen. Doordat jij een slijterij bent binnengelopen. Wat gebeurde er toen?
15: Ja, wij waren even in Tegelen ijs eten. Dat doe je met dit weer. En ik denk, ga even kijken. Dan ik hoorde jullie de oproep doen. Dus ik denk eens even kijken of... Ja, de kans is klein, maar hebben ze misschien toch iets koud staan? Hè? Dat is natuurlijk de vraag op zo'n als het 30 graden is op zaterdagmiddag.
13: Ik wil niet opscheppen, maar in de Randstad... is er altijd een koud koelkastje.
14: Ja, echt?
13: Ja,
14: ik vind dat wel echt noodzaak eigenlijk.
13: Ja, iedereen gaat daar natuurlijk. Niet iedereen, maar veel mensen gaan met dit weer. Omdat ze geen tuin hebben naar een park. Dus dan willen ze even gauw op weg naar dat park een koude fles wijn halen.
15: Dat is hier misschien iets minder nodig inderdaad. Maar ik zou het ze wel aanraden om dat te gaan doen. Volgens mij was er ook plek zat om dat te doen. Dus, maar toen ging ze kijken in het koelkastje. En toen zei ze, ja, er is er nog één. Dat is wel Limburgse wijn, zei ze dan. Ja. Ik zeg, ja, dan doen we dat. Dus,
13: waarop jij zei, mensen uit Tegelen zijn niet te vertrouwen.
15: Nee, dat zei ik niet. Dat moeten we afwachten. Want ik vroeg daarna natuurlijk, is die goed? Ja, hij is heel goed, zei ze toen. Dus ja, dat schept wel verwachtingen. En
13: jij hebt hem net opengemaakt.
15: Ja.
13: Jij komt zelf uit Tegelen. De vraag, ben je te vertrouwen? Wist jij niet helemaal?
15: Mag ik daarbij zeggen dat mijn hele generatie uit Tegelen komt... omdat toen het ziekenhuis in Venlo... er niet was, dus het ziekenhuis stond in Tegelen. Dus eigenlijk mijn hele generatie is ongeveer in Tegelen geboren.
13: Ah, dat is het dus. Dat is het probleem van jouw generatie. Wat leuk, maar...
14: Maar wel heel erg te vertrouwen, toch, jouw generatie?
15: Zeker.
13: Jouw generatie is ontzettend te vertrouwen, want heeft is de wijn lekker.
15: De wijn is zeker niet vies, laat ik het zo zeggen.
13: Oké.
15: Als ik zelf een keuze had mogen maken, was het hem niet geweest.
13: Een volmondige ja is er helaas niet bij.
14: Dus, maar dat is ook goed, toch? Als het over ben je te vertrouwen gaat.
13: Het is altijd goed om een lichte twijfel te hebben.
14: Ja. Er mag een klein beetje mysterie omheen hangen.
13: Nou, ik zou zeggen, Oscar V.
16: Mooie foto's.
15: Tot wel.

0: Oh jee, er is een verzoekje binnengekomen. Cat's Eye. Ik kende het niet, maar
1: ik vind dit een van de leukste verzoekjes die wij tot nu toe hebben gehad in dit programma.
0: Ja, want wat
2: dat
0: ik
2: moet
0: hier
2: je
0: voor...
2: maar afwachten.
0: Ja. Wat ik hier voor mij zie is een groep van vijf vrouwen.
1: Zijn het er maar vijf?
0: Het zijn er maar vijf.
1: En net waren het er nog zes.
0: Ja, dat dachten we, maar ik zie toch echt maar vijf vrouwen. Ze hebben ook een.
3: Maar alle... zijn het er zes?
0: Zijn het er eigenlijk maar zes?
3: Ja.
0: Oh, nou ik...
3: Weet ik zeker.
0: Oké, dan gaan we zo meteen op zoek naar nummer zes. Maar wat ik voor me zie zijn vijf vrouwen met allerlei verschillende kleuren haar. Er is iemand met paars haar, er is iemand met blauw haar. En volgens mij zijn ze een beetje K-pop-achtig.
3: Hmm.
0: Ja?
3: Nou, dan wordt hier... Kleurrijk haar.
0: Ze hebben kleurrijk haar. En jouw verzoekje is debuut. Oké, en wat vind je zo leuk aan dit nummer?
3: Gewoon, het is gewoon leuk.
0: Oké, nou dan gaan we even luisteren.
1: Dat is echt de beste reden ever.
0: Ja, ik denk dat Marcel Tabbers nu in de loco ook gewoon plaatjes aan het draaien is. Want dat vindt hij gewoon leuk.
1: Gewoon leuk.
0: Mochten jullie ons niet leuk vinden, ga dan naar de locomotief. Want Marcel Tabbers is platen aan het draaien.
4: Op zaterdagmiddag?
0: Ja.
1: Het moet niet gekker worden hier.
0: Hij zou ook nog even reclame komen maken, maar ik heb hem nog niet gezien.
1: Is hij al begonnen daar?
0: Ik weet het niet.
1: Nou.
0: In ieder geval, voor iedereen die van echt goede, jonge muziek houdt, wil je mee met de nieuwe generatie, is dit Cat's Eye met debuut.

0: Paradise.
1: Ja, geweldig, Wieke, hoe jij meteen weer meegaat met die nieuwe generatie. Ja,
2: dit is gewoon een hele goede tekst.
1: En weet je wat ik zo fijn vind? Dat al die liedjes maar 2 minuten duren.
3: Ja, dat is lekker.
1: Dat is echt heel fijn. Ja. Ik zou zeggen, theater, neem daar ook een voorbeeld aan. Maak alsjeblieft veel langer voorstellen.
2: Filmwereld ook, toch?
1: Ja,
2: gewoon alles maximaal 1,5 uur,
4: ik
2: toch?
4: Ik kijk jou dan wel een beetje aan inderdaad. Want ik hoorde volgens mij laatst wel zeggen dat die voorstellingen korter worden. En misschien nu de liedjes ook bij de jongere generatie. Ik weet niet of dat toeval is of dat dat misschien toch met de TikTok-generatie en de aandachtspannen te maken heeft. Maar heb je het gevoel dat die kant opschuift?
2: Ja, het is er echt nog allebei. Dus je hebt ook nog gewoon voorstellingen die dan 2 uur duren. En ik vind dat zelf echt te lang. Ja, en ik heb bij films ook. Ik vind het zo lekker als ze gewoon 1,5 uur duren. Ja, ze moeten wel echt rete goed zijn, wil ik dat.
4: Ja, precies. Ik was bij de Passie spelen zondag. En die kan ik me ook van vorige edities nog wel herinneren. Dat soms 3, nog langer geleden, misschien wel 4 uur duurde.
2: Ja.
4: Die lijdensweg sleepte zich dan daadwerkelijk
2: voor. Het werd voor iedereen een lijdensweg. Ja.
4: En nu is dat natuurlijk ook totaal in een modern jasje. En was het 1 uur en 50 minuten ongeveer.
1: Ja, maar vertel eens even over de Passie spelen. Want ik heb er alleen maar goede dingen over gehoord.
2: Ja, en ik kon dus niet bij de première zijn, want ik in Noorwegen was. Dus ik ben echt extreem benieuwd.
1: Ik vond het ook even niet. Maar ik ga wel. Wij gaan Ella, ik en Wieke gaan absoluut naar de Passie spelen.
2: Ik ben echt super benieuwd. Vertel
4: ik
2: het
4: ook.
2: Zelf.
4: Ik vond het ook heel goed. En omdat het heel knap is natuurlijk, hoe je vanuit dat vaststaande verhaal. En ja, eigenlijk is het wat dat betreft natuurlijk voor niemand spannend. Want je weet hoe het afloopt. En het was natuurlijk eigenlijk lange tijd, hoewel er wel ontwikkelingen in zat hoor, maar een soort toch. Ja, min of meer interpretatie van hoe dat allemaal ging. En nu is het veel meer theater. En met de boodschap die overeind is gebleven. Maar wel met duidelijk natuurlijk de poging vanuit Frans als schrijver, Frans Pollux. Maar ook vanuit de regie en die spelers. Om dat toch op een hedendaagse manier te vertellen. En ja, ik vond het juist door een aantal dingen. Het is niet te druk op dat podium. Want in het verleden vond ik nog wel eens zo was. En iedereen heeft die zwarte kostuums. Dus eigenlijk heel, in sommige opzichten zou je kunnen zeggen, minimalistisch.
2: Ja.
4: Ik vond het wel heel verfrissend wat dat betreft, ja.
1: En Judas wordt gespeeld door een vrouw.
4: Ja, en nog wel meer van de apostelen, hoor.
1: Dus ja, de monologen van de vrouwen zijn een stuk beter, heb ik
4: ja,
1: al
4: zeker,
1: gehoord.
4: Ja, zeker. Bij Pontius Pilatus, ook zijn vrouw heeft eigenlijk een hele grote rol. En eigenlijk denk ik, ja, zeker zoveel tekst op dat moment ook. Dus die hebben echt wel een grote rol gekregen hierin. En ik denk dat alleen maar goed is. En het gaat eigenlijk alleen maar over die vrouwelijke Judas. Maar er zijn eigenlijk veel meer inderdaad best wel grote vrouwelijke rollen. En ook historische figuren die dan nu vrouw zijn. Ja, ik vond dat eerlijk gezegd niet zo. Het is mij nauwelijks opgevallen, laat ik het zo zeggen.
1: Je zou bijna denken dat vrouwen ook gewoon mensen zijn.
4: Ja, bijna ja, wel.
2: Bijna wel. Gewoon dingen goed kunnen en
1: ja,
2: zo. Ja.
1: Ja. Wat heerlijk. Nou, ik heb een nummer wat totaal niet aansluit, maar wel voor het mooie weer. Want we hebben net naar jouw jeugd geluisterd en nu gaan we dat even naar mij doen. Mijn grote.
2: Ja, grote jeugdhit.
1: Shakira.
2: Oké. No fighting.
5: We got the refugees. No fighting.

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you.
1: We hebben weer iemand heel enthousiast gemaakt voor het radiovak.
2: Oh ja, dat klopt.
1: Ja, toch? Want wat was jij net aan het zeggen tegen mij?
2: Ja, je moet nu praten, schat. Dat
1: zeg je liever.
2: Dit is heel belangrijk.
1: Wat zei je net? Zei je net niet toevallig?
3: Dat is een beetje
1: een
3: verlegenheid als...
4: Ja, ik ben gewoon een beetje verlegen als ik voor heel veel mensen moet praten en zo.
1: Maar er zijn er maar drie. Maar ons ken je toch?
4: Ja, maar... Vreemde mensen luisteren ook radio.
2: Dat is wel waar.
1: Heel waar.
2: Ja.
1: Maar jij zei net tegen mij, heel stiekem toen Thijs en Mieke heel erg een gesprek aan het voeren waren.
2: Een heel erg gesprek.
1: Zei jij tegen mij, dit zou ik misschien ook wel willen doen.
4: Ja, dat is wel waar. Maar...
1: Ja, nou gelukkig kun jij als je vader bij de omroep zit, als nepo-baby van Venlo vast... ooit doorgroeien. Je mag altijd bij ons komen oefenen.
4: Ja, dat snap ik.
1: Maar dan kun je niet te verlegen zijn, hè?
4: Nee.
1: Dat gaan we niet meer doen, oké?
2: Okay? Er moet er heel veel gepraat worden.
1: Ja, dat is gewoon ook helemaal niet nodig.
3: Ik kan ze thuis heel goed trouwens, heel veel praten. Dus,
1: Daarom. Het is helemaal niet nodig om verlegen te zijn. We hebben
4: thuis ben ik wel een beetje.
1: Ja? Heel goed.
2: Dat is heel belangrijk. Als je dat goed kan thuis, dan kan je het straks ook op de radio.
1: Ja, we hebben meer moedige meisjes nodig.
2: Lekkere kletskousen.
1: Jazeker. Over kletskousen gesproken, ik ga gewoon nog een plaatje indraaien. Want
2: van een kletskous.
1: Het cultuurprogramma hebben we nog niet echt doorgenomen.
2: Nee, ik durf niet meer.
1: We durven niet meer. Ik ga Marcel eens even vragen of hij een oproep voor zijn eigen locomotief wil doen.
2: Ja, we gaan zo eens even kijken bij de locomotief.
1: Misschien kan ik hem even inbellen.
2: Hoe het er daaraan toe gaat.
1: Nou, ik zou zeggen Dua Lipa. Vast ook een kletskous.

0: Fleetwood Mac. Vanavond te zien in Grenswerk, de tribute band.
1: Ja, Cosmic Carnival. Is echt goed.
0: Ja. Nou, Thijs, gaan we?
2: Gaan we?
0: Gaan we vanavond naar Fleetwood Mac, de tribute band?
2: Of gaan we vanavond hardlopen?
0: Ja, we hadden het net even
1: over. Nou, dit was mooi.
2: Tegen middernacht, als het dan genoeg afgekoeld is, dat dan kan. Maar ik zag net ook dat mensen om 2 uur 's middags gaan. Ik denk, dat vind ik toch dapper hoor. Dat je dan kiest op zo'n dag om midden op de dag te gaan.

0: Maar wat een bruggetje maak jij hier. Hardlopen. Ja, ja. We zullen het even aan de luisteraars vertellen.
1: De openingszin was... Ja. Thijs, ik moet je wat bekennen, maar ja, ik durf het niet op de radio.
0: Ja, en toen deed Thijs even zijn vaderlijke blik. Namelijk, gaat het over hardlopen?
2: Ja, dat voelde ik toch een beetje aankomen.
0: Ja, jij kan
2: mensen
0: mij...
2: die jou volgen op Instagram weten natuurlijk wel dat jij sinds een tijtje weer aan het hardlopen bent.
0: Ik ben weer begonnen.
1: En dat doel heb jij, hè? Dus
0: ja, nee, maar ook nog. We moeten bij het begin beginnen. Het begon allemaal. Nee,
1: nog niet
0: voor,
1: zo lang geleden.
0: Vorige week heb ik een heel mooi. Was het vorige week of de week daarvoor? Heel mooi cadeau gehad. Namelijk een hardloopmagazine van jou.
2: Ja. Heel, een paar weken geleden, ja, voor je verjaardag.
0: Voor mijn verjaardag, ja.
1: Ah, dat was ook een leuke avond.
0: Ja, het is allemaal begonnen tijdens de Venloop.
2: Ja,
0: toen kwam jij heel, heel lief naar de tent van Maartje. Ja. Waar ik enorm aan het schreeuwen was om de boel aan te moedigen. En toen zei jij, laten we de challenge aangaan, Marloes.
2: Ja, ik weet niet helemaal hoe dat ging. Maar
0: ja, jij hebt
2: wilde,
0: mij
2: het was
0: uitgedaagd.
2: Niet dat, ik...
0: Ja, wel, jij hebt mij uit. Jij zei, ik heb het alles gedaan, maar is goed, dan
2: het
0: rennen we
2: geleden,
0: hem.
2: Ja, het was voor mij lang geleden, de halve marathon. Dus ik wilde hem wel weer eens doen eigenlijk. En toen zei jij volgens mij dat je dat ook wel zou willen. Ik zei, nou ja, dan moeten we ook wel... Alleen, een halve marathon ren je natuurlijk niet uit het niks. Dus dat zal wel voor getraind moeten worden.
0: Ja, toen zei jij, dan rennen we hem samen.
2: Ja, als in, dan doen we allebei mee, hè?
0: Dan doen we allebei mee, ja.
2: En je had ook een scherpe daarna, dat is iets later weer. Had je een scherpe doelstelling geformuleerd?
1: Ja, nee. Namelijk, daar wil ik het heel graag even over hebben.
2: Iemand die veel mensen kennen hier in Venlo een bepaalde tijd had neergezet. En daar wilde je eigenlijk wel aan spiegelen.
1: Nou, welke tijd?
0: Ik was natuurlijk weer... Ja, ik dacht...
1: 1 uur en 51 minuten. Wat
0: was het? Nee, nog minder, Het is heel heftig.
2: 1 uur en 39, ik weet het precies.
1: Okay. 1 uur en 39 minuten. Een bekende Venlonaar heeft in 1 uur en 39
0: minuten... Maar ik heb ook al gehoord dat hij ook wel eens heeft staan kotsen... nadat hij de 21 kilometer heeft gedaan.
1: Dus het is een hij.
0: Oh. Ja, dus dat is al oneerlijk. Ik ben een vrouw. Opeens ben ik helemaal niet meer zo feministisch. Nee,
1: maar dit is
0: jou...
1: echt onzin.
0: Nee,
1: dit is een hele oude hij.
0: Het is heel erg chaotisch nu. Het was zaterdag in Venlo toen jij me uitdaagde. En op zondag werd die 21 gegaan. En toen zei ik 's middags en ik had een beetje... Ik had een glaasje op, daar ga ik niet over liegen. Toen appte ik, nou, dus dat wordt onder de 1,39, Thijs.
2: Ja.
0: Ja, toen zei jij, dat heb ik ook wel eens gerend.
2: Ja, en ik ben nu ook weer helemaal aan het trainen... om dat weer onder die 1,39 voor elkaar te krijgen.
0: Dus jij gaat
2: het doen.
0: Maar
2: ik verwacht wel dat jij meerent.
0: Ja. Nou, dus toen dacht ik, ik moet kleine doelen stellen... want anders ga ik deze man van middelbare leeftijd nooit inhalen.
1: Ja, ja, kleine
0: doelen. Want ik loop niet achter iemand aan.
1: Wanneer
0: dat was het hele doel? Ja.
2: Dat dacht de feministen even naar boven.
0: Ik loop achter niemand aan, dus ook Thijs. Ik moet voor jou hardlopen. En toen dacht ik, onder de 1,39 moet ik eerst 10 kilometer rennen. En eigenlijk zou ik morgen de 10 kilometer in Maastricht rennen.
1: En jij bedacht dit 1 april of zo, toch? Want ik weet nog dat jij mij appte met... Hey, week zullen we in Maastricht 10 kilometer lopen? En dat ik echt terug appte met... Nou, ik ga niet in 6 weken naar de 10 kilometer.
0: Nee, dus ik ren 7,5. Nu. Dus ik moet nog heel even door. Maar ik ga wel tussendoelen toch doen. Want anders is het natuurlijk... Ja, dan gaat het nooit lukken, 21 kilometer.
1: Ik vind het echt heel leuk dat je dit gaat doen.
0: Ja,
1: echt hartstikke leuk.
0: Echt leuk, hè?
1: Ja, ik vind het echt...
0: Maar en ik heb ook wel, moet ik heel eerlijk zeggen, Thijs... er is wel een heel circus wat tijdens de Venloop... wel vrij fanatiek op allerlei plekken gaat. Ik heb nu meerdere groepjes staan.
2: Ja,
0: dus Eve, Maartje staan natuurlijk ergens. Janneke, Carlijn. Er komen nu meerdere...
2: Niet misgaan. Als je eenmaal begint, kan het eigenlijk niet meer misgaan.
0: Nee, wij gaan absoluut een comité hebben... Wij rennen die 1,30.
1: 1,30. Leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het echt een goed idee.
0: Ik heb helemaal geen nummer klaar.
1: Alle plezier aanschouwen hoe jullie dit... Ik heb op zich op dit moment meer vertrouwen in Thijs. Maar dat is gewoon een aanname.
2: Kijk, het is ook lang, hè?
0: Het is nog heel lang
1: tot jij gaat al in oktober.
2: Ik mag in oktober al een keer, ja.
0: Ja, in oktober ga jij hem rennen in?
2: Eindhoven.
0: Eindhoven. Ja. En je hebt een prachtige actie.
2: Ja, moet, ja.
1: Ja, ja, ja, ja,
2: maar
1: even.
2: Ja,
1: luister, Thijs, die 10 luisteraars weten al lang wat jij aan het doen bent.
2: Misschien wel. Ja, dus we dachten van, nou, het was moederdag. Dus het was een paar weken geleden, toen kwam eigenlijk dat idee. Nou, mijn zusje en haar vriend zeiden, we willen eigenlijk ook wel misschien wel een keer een marathon gaan lopen. En we willen eigenlijk wel in oktober de halve marathon dan in Eindhoven lopen. Dus ja, vind ik ook leuk. Kijk, hoe kun je dan meedoen? Nou ja, een van de manieren om mee te doen was om geld in te zamelen voor KBF. Nou, dat vond ik wel toepasselijk, omdat mijn vriendin een paar jaar geleden is overleden. Die had, heeft leukemie gehad, dus die, ja, we weten daar alles van. En dus het is een prachtig doel wat dat betreft. En ja, juist ook op die moederdag dachten we, nou, dat is wel mooi dan om... Dan gaan we het gewoon zo doen. En toen heb ik dat eigenlijk redelijk impulsief die, me daar aangemeld en zo'n actie opgezet. Nou ja, dat is eigenlijk tot nu toe hartstikke leuk geweest, omdat er superveel mooie reacties komen en ja, al best wel wat bij elkaar is gebracht. Dus dat is, en het gaat niet om, ik bedoel, elke euro is ook leuk en het komt goed terecht, dus daar ben ik blij mee. Maar het is ook leuk omdat het op die manier, ja, ook je helpt om te herinneren. Zij was ook fanatiek hardloper, heeft 2 keer een marathon gelopen.
1: Ja, het
2: dus,
1: is echt een ode ook.
2: Ja, zo voelt het wel, ja. En dat, je merkt wel veel, bij veel mensen om je heen, ook de mensen waarmee zij hard liep, maar ook gewoon vrienden, familie natuurlijk zo, dat het toch ook weer een moment is zo dat je iemand weer toch weer een beetje, het voelt een beetje alsof je er weer ook weer een beetje een leven hebt. Dus dat is fijn, ja.
1: En mochten mensen willen doneren, waar zou dat dan kunnen?
2: dus, de link is lastig, dan moet je even naar mijn social media, dan vind je het wel.
1: Thijs, wat is jouw
2: ja, dat is, dat is meestal Tyleritis.
1: Tyleritis.
3: Ja. Om het even ingewikkeld te maken.
1: Met een H.
2: Ja, hij wil geen geld hebben. Zo.
1: Ja, precies. Oké, okay, mooi. En mocht jij in maart die 21 kilometer gaan hardlopen, ja, dan ja, moet ik wel heel eerlijk zeggen, dan vind ik eigenlijk dat we alle drie, namelijk over wie dit andere gaat, in een Omroep Venlo shirtje moeten rennen. Ga jij dat dan even regelen?
2: Dat regelen we tegen
1: ja,
2: die
1: toch?
3: Tijd. Ja, het is zeker. Zo fijn dat ik geen onderdeel ben.
2: Supporters ook.
1: Ja, ja. Supporters allemaal in een Omroep Venlo. Wij gaan rennen voor Omroep Venlo in maart tijdens de Venlo. Oh, oh, oh. Wat hebben we onszelf weer bedacht? Maar ja.
3: Ik heb mezelf helemaal niks bedacht.
1: Ja, ik wel. Licky D. Mijn favoriete liedje. Ik denk mijn zomer anthem.

0: Lucky Again van Licky Lee.
1: Ja, het is nog steeds een mooi nummer. Vooruit.
0: Dank je.
1: Helemaal goed.
0: Ik hoop dat het een hitje wordt.
1: Is het toch geen hitje?
0: Nee.
1: Ah. Oké.
0: In ieder geval.
1: Wij moeten het even hebben over wat er op dit moment niet gaande is in de locomotief.
0: We hebben een rectificatie. We hebben even gebeld met Marcel Tabbers.
1: Ja, we hebben de bron.
0: We zijn even naar de bron gegaan. We hebben echt absoluut supergoed fieldonderzoek gedaan. Na 2 uur reclame maken. Marcel Tabbers is niet aan het draaien.
1: Maar wellicht straks wel aan het draaien.
0: Nee.
1: Überhaupt niet aan het draaien.
2: Nee, misschien thuis.
0: Ja, thuis aan het draaien. Hij is ons aan het draaien. Marcel is namelijk niet fan van hockey. Dat zei hij. Hij is wel van de hockeymeisjes, maar niet van hockey.
1: Gadverdamme.
0: Dit programma heeft weer een niveau bereikt waar je u tegen zegt.
2: Het zijn wel de hockeydames die kampioen...
0: Zijn ze kampioen geworden?
2: Ik zie het toch niet, maar die kans was wel heel groot.
0: Jij bent van de redactie.
2: Ja, en ik weet dat ze volgens mij begin van de middag speelden. Dus, en dat ze thuis moesten spelen tegen een van de laagst geklasseerde ploegen. De kans was wel heel groot dat die kampioen zijn geworden inmiddels.
0: Dus de locomotief wordt overgenomen door de hockeydames, waar wij natuurlijk super trots op zijn. Want ja, Venlo United.
1: Precies.
0: Nee, hoe heet ook een club?
2: Delta Venlo.
0: Delta Venlo.
1: Echt goed gedaan.
0: Ik heb nog op een blauwe maandag bij Scoop in Sittard gehockeyd.
1: Stel nou dat ze niet gewonnen
0: hebben. Ja, dan is het niet zo leuk.
1: Okay.
0: Maar daardoor is het plaatjesdraaien verplaatst naar...
1: 13 juni, zaterdag 13 juni.
0: Zaterdag 13 juni.
1: Nou, Marcel, dus... daar kan ik niet bij zijn.
0: Ik ook niet. Ik ben op Oerol.
1: Nou, dan moeten wij Marlies en Bas vragen of ze dan 4 uur willen draaien. Want ik ben in Amsterdam.
0: Wat gezellig. Of Thijs gaat 4 uur lang radio maken.
2: Hebben jullie ook heel goede vrouwelijke vervangers altijd hier. Dus dat,
1: nee, die kunnen nog niet draaien.
0: Nee, die kunnen niet draaien. Dus Joshua moeten we dan maar weer even aankijken. Ja. Over andere programma's gesproken. Jij hebt een dilemma.
1: Ah ja, ik dacht, ik was nog even door de culturele agenda aan het scrollen. En ik dacht, het dilemma is misschien leuk. Karaoke of playbacken? Thijs. Liever karaoke of liever playback?
2: Nou ja, wanneer playback je nou? Dat denk ik.
1: De meeste mensen hebben behoorlijk nostalgische herinneringen aan playback.
2: Ja, volgens mij zit hier iemand. Maar
1: iedereen heeft toch heb jij geen nostalgische playback herinnering?
2: Nee, niet echt.
1: Heb je geen Linda, Roos en Jessica?
2: Ik heb gewoon dronken karaoke herinneringen, denk ik. Dus, ik zou karaoke kiezen, maar het is niet zo dat... je moet mij vooral niet gaan vragen om te zingen. Want dat is iets wat alleen gebeurt als wij op nog wel eens als we op vriendenweekend of zo zijn en het dan heel laat is. En ik kan me herinneren, de eerste keer dat ik dat echt heel leuk vond was in Berlijn met vrienden. Was ik eigenlijk met een vriend van mij, die is docent bij de Fontys Hogeschool Journalistiek. Dus we waren ook met een groep studenten. Ze hebben echt alles van Berlijn gezien die dagen. En dan ook het nachtleven. En daar was op een gegeven moment zo'n karaoke tent waar je allemaal van die boots had.
1: Oh ja, geweldig.
2: En dat is fantastisch. Want dan eigenlijk was dat geluidsdicht. Dus je ziet eigenlijk, overal zie je mensen helemaal tekeer gaan in zo'n karaoke
1: boot.
2: Maar
1: je hoort het, God,
2: maar je hoort het niet of nauwelijks in ieder geval. Dus dat is ook wel lekker. Dan ben je gewoon in een intieme setting, zou ik wel zeggen. Als je zo'n karaoke bar hebt, al waar het gewoon eigenlijk een café is, waar iedereen om de beurt de microfoon krijgt, vind ik dan minder. Dan moet je wel heel dronken zijn.
1: Oké. Loes?
0: Ik heb een enorme liefde voor playback shows.
1: Ja?
0: Ja. Dat komt niet alleen doordat ik inderdaad begonnen ben bij de playback show op mijn basisschool, wat heel fanatiek was.
2: Ik dacht bij Hennie Huisman. Maar...
0: Nee, I wish. Daar ben ik dan weer te jong voor, helaas. Anders had ik dat sowieso gedaan. Dus ik playbacken. En nu is het natuurlijk bij de queers. Alle ballroom de avonden zijn ook met playbacken. Ja. Dus ik draag playback een warm hart toe. Maar ik ben niet vies van een karaoke. En dat weet jij.
1: Dat weet
0: jij. Jij hebt mij namelijk gezien toen ik het net uit had met mijn relatie. En wij in Amsterdam waren. En uit eten waren met Huub Stapel en Pieter Kuipers en Leon en jij.
1: Ja.
0: En toen zijn we naar mijn favoriete zaak.
1: Ik wil nu zeggen de Casablanca. Ja,
0: San
1: de Casablanca.
0: Francisco?
1: Nee, de Casablanca. 100% de Casablanca. Okay. Op de Zeedijk. Ja, ik heb ook nog gezongen daar.
0: Jij hebt ook nog
1: gezongen.
0: Wat heb ik
1: gedaan? André Hazes.
0: Pieter heeft heel braaf biertjes staan drinken.
1: Pieter heeft ons uitgelachen. Oh, ja. Pieter heeft ons uitgelachen.
0: En Pieter heeft toen meer... Ja, Pieter zegt sowieso legendarische dingen, maar hij zei toen... Ja, nu gaat ze... Wat zei ze ook weer nu? Ik stond enorm te zingen en andere dingen en... heel bont aan
1: ik
0: maken.
1: Weet dat hij wat zei en dat mijn reactie was... ja, dit heb ik ook nog nooit meegemaakt.
0: Hij zei, nu gaat ze natuurlijk los. zoiets was het. Of nu gaat ze. Of ja, nu is het hek van de dam.
2: Kun je even iets toelichten bij zingen en andere dingen?
1: Nee.
0: Dus ik ben trots ook op deze kant, denk ik. Ik stond te zoenen met een meisje. Heel erg. Op het podium. In een café.
2: Zoals je dat doet in de Casablanca. Op een zaterdagavond.
0: De alle luisteraars van Verrukkelijk Venlo. Het
1: Sorry,
0: spijt ons.
1: Nogmaals.
0: Het spijt
1: excuses.
0: Ons. Ja. Wat kies jij, playback of karaoke?
1: Nou, karaoke. Want morgen kun je karaoke night naar Grenswerk. En dat lijkt me gewoon heel leuk. Laten we dat doen.
0: Zou Tieg ook een nummertje gaan zingen?
1: Ik vind wel dat hij eruit ziet alsof hij kan zingen.
0: Ja, toch? Tieg werkt in Grenswerk. En is altijd heel sympathiek ons wijn aan het brengen.
1: Ja, dat kan hij heel goed.
0: En hij heeft ook de drive-in geïntroduceerd met Sjanneke en Irene. Dat je met de auto een shotje kan krijgen.
1: Ja.
0: Dat is ook erg leuk. Dus ik
1: de
0: denk
1: drive-in
0: dat
1: bar.
0: Tieg misschien wel een Elvisje gaat zingen.
1: Mooi.
0: Ja, we zullen het even aan hem vragen. In ieder geval, mijn favoriete playback en karaoke is natuurlijk Tina Turner.

0: Tupac, Mac Miller, Dang.
1: Ik vind het wel fijn.
0: Fijn, toch?
1: Ja.
0: Om de middag in te gaan.
1: Ik vind het ook fijn dat we nu de zon in kunnen.
0: We kunnen de zon in. We kunnen Thijs bedanken voor de heerlijke fles wijn.
1: Thijs, het was echt een feestje dit laatste uur.
2: Ja, het was heel gezellig.
1: Ja, dus, zo snel voorbij gegaan.
2: Moeten jullie vaker doen, 4 uur.
0: Eindelijk een
1: beetje
0: bijpraten.
1: Als jij erbij bent, dan willen we dat in overweging nemen.
0: Ja, als we het samen doen. Omroep Venlo voor jou. Hey Wieke, ik ben onwijs trots op jou. Je hebt gewoon 4 uur radio gemaakt.
1: Ja, Loes, altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou. Ik ben blij dat wij dit gedaan hebben. Dat wij daar weer van hebben kunnen leren.
1: Ja, precies. We gaan het zo enorm even evalueren.
0: We gaan het evalueren.
2: Als dat 2 mensen nu de zon verdienen en een evaluatie en wijn en zo. Dan.
1: Dat is het. Yay.
0: Nee, we gaan nu 4 uur lang het programma terugluisteren. Ah, ja. In ieder geval, dank jullie wel als je geluisterd hebt. Ik hoop jullie zo meteen in de stad te zien.
1: Ja,
0: als wij op het terras zitten, want wij zijn er. Even naar de tweedehands winkel. Om nog een sliepenjas te halen voor Oerol.
1: Ja, precies. Even de kostuums fixen.
0: Jij moet nog even naar Maaspoort.
1: Ja, maar ik heb net even gekeken. Het wordt in goede banen geleid door een van mijn favoriete technici, namelijk Erik Huis. Dus ik denk dat ik misschien zelfs niet nodig ben.
0: Wat geweldig. Lieve mensen, dank jullie wel voor het luisteren naar Net Wakker. 4 uur lang. Wij zijn volgende week bij jullie terug. Ik weet niet of ik er ben.
1: Ik weet ook niet of jij er bent. Ik zou het op zich wel fijn vinden om te weten, maar ik ben er sowieso.
0: In ieder geval is Wieke er. Een hele fijne middag.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Plant je ook meer groen in Oststedje van Lol en Plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
5: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
8: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
9: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
9: NOS Nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de twee mannen in het toestel is er één overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
13: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
14: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Bols Wonen en Slapen.
15: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Bols.nl. Voel je thuis bij Bols in Horst.
13: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
15: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.
4: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
16: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.

0: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
1: Het verheugt mij bijzonder u allen welkom te mogen heten bij Sip and Saturday, dat ons op deze heerlijke zomerse dag wederom bijeenbrengt. Terwijl de zon hoog aan den hemel staat en haar weldadige gloed over het land uitstort, voel ik mij genoopt u te doen weten dat ook ik mij aan de warmte gewonnen geef. Ik trek mijn bikini aan en neem een frisse duik, opdat lichaam en geest verkwikt mogen worden. Mogen ook voor u de komende 2 uren een bron van verpozing, vermaak en opgewekt gemoed zijn. Ik wens u allen veel plezier bij hetgeen ons thans te wachten staat. Ik heb gezegd,

0: Venlo.
1: Venlo op zaterdag. Sippen Saturday met Rob Achten.
2: Het is weer zaterdagmiddag. Tijd voor Sip & Saturday. Jouw wekelijkse muzikale zaterdagmiddagborrel hier bij Omroep Venlo Radio. En ik heb weer een hele mooie middag voor je klaarstaan. Ik begon met de Pointer Sisters en Fire. En als je nou buiten bent geweest, dan voel je dat vuur ook wel. Want wat is er lekker warm buiten, hè? En die zon... Ik moet zeggen, ik kan er wel aan wennen. We hebben er lang genoeg naar moeten uitkijken. Van het begin van de week was het nog een beetje druilerig. Maar nou, heerlijk. Gaan we mee door. Tot in de einde mag ik wel zeggen, ik hou er wel van dat lekkere warme weer. Zoals gezegd, Fire van de Pointer Sisters, die hoorden jou. Geschreven destijds door niemand minder dan de boss, Mr. Bruce Springsteen himself. Nou, wel een lekkere plaat om dit uurtje mee te openen. Nou, wat ga ik doen vandaag? Het wekelijks recept staan we voor je klaar. Straks een heerlijke borreltip. En die is ook volledig een zomerse sfeer. Dus houd een pen en notitieblok bij de hand en schrijf mee. En natuurlijk neem ik de week met je door in 5 minuutjes. Heel veel goede muziek. En het komend uur, wat gaan we dan doen? Ja, natuurlijk. Aandacht weer voor een evenement hier uit de regio. Een Turn of the Bass Dance Classic heb ik ook weer voor je klaarstaan. Alhoewel hij dit keer niet van Turn of the Bass komt, maar dat hoor je straks wel. En natuurlijk jouw Roboscoop, want jouw spirituele ik mag niet vergeten worden. Ook op deze zonnige zaterdag niet. En ik zei al, heel veel goede muziek. Ik begon met The Pointer Sisters. En nu gaan we door met een paar mannen die eigenlijk allemaal de 80 al voorbij zijn. Maar ze rocken nog steeds. Volgende maand dan brengen ze een nieuwe album uit. Ik heb het natuurlijk over de Rolling Stones en een nieuwe single. In the Stars staat voor je klaar.

muziek uit Venlo. Ze bestaan naast niet meer heerlijke soul van Touching Tongues en Fool. En daarvoor horen we dus de nieuwe single van de Rolling Stones, In the Stars.

En natuurlijk is het altijd fijn om niet alleen te drinken, maar samen. En met dit weer samen op het terras of samen in de tuin. Ook fijn als het maar samen is, dat is gezellig. En ik zeg dus heerlijk weer buiten en echt heerlijk weer. Dat, ik weet dat is subjectief, maar ik vind het heerlijk weer. Ik hoop jij ook. Ja, en wat past er dan beter bij dan een zomers drankje? Dus ik heb hem voor je klaarstaan, let op. We horen weer die tropische sferen. Het is tijd voor een zomerse cocktail en ik heb een echte klassieker voor je klaarstaan. Voor vandaag, you either hate him or you love him. Op deze zomerse dag drinken we een klassieke zomerse cocktail. In het glas vandaag, de legendarische Sex on the Beach. En dat in maar 6 minuten van je kostbare tijd. Dat is minder tijd dan dat je normaal voor seks nodig hebt, zullen we maar zeggen. Wat zetten wij klaar? Wij zetten klaar een hurricane glas. Een klein barmaatje, dat is de water nemen. Een barlepeltje. 360 wodka, 30 milliliter heb je nodig per glas. Een beetje peachtree, ook 30 milliliter per glas. Wat sinaasappelsap, daar hebben we wat meer voor nodig, 90 milliliter. En wat cranberrysap, ook 30 milliliter. En wat heb je nog meer nodig? Niks, goede zin. Dus laten we maar eens gaan fixen. Wat gaan we doen? We beginnen met het hurricane glas. En met het barmaatje voegen we daar precies 30 ml wodka en 30 ml peachtree likeur aan toe. Dan vullen we het glas verder met ijs. Daarna voegen we het sinaasappelsap toe totdat je glas voor 90% gevuld is. Dus een beetje goed inschatten is dat. Dan eventjes roeren en daarna aftoppen met ongeveer 30 ml cranberry sap. En daarna, let op, niet meer roeren, niet doen. Maar wel, garneren met een sinaasappelpartje of zo'n rode cocktailkersje in het glas. En dan zeg ik, cheers. Ja, tropische sferen hier bij Omroep Venlo. En hoe gaan we dat doen? Ja, met een plaatje die ik gewoon in de winter is uitgebracht. Dat mag kunnen, in de winter van 1986 wel. Ik heb hem voor Clarence Clemens. Hey, die was de saxofonist van Bruce Springsteen. Samen met Jackson Browne. Samen zongen zij, You're a Friend of Mine.

fijn om deze platen nog eens op te zetten. Joan Osborne uit de jaren 90 en What If God Was One Of Us. Nou, wat zou dit dan doen? Zou dit ook meegaan naar het terras vandaag? Even lekker van dat zonnetje genieten, van het heerlijke weer. Korte box aan. Cocktailtje erbij. Oh, ik denk dat dit wel zou doen. En daarvoor nog, uit 1986, Clarence Clemons en Jackson Brown met You're A Friend Of Mine. Zo'n heerlijke meezinger. En natuurlijk die saxofoon van Clarence Clemons, die ook meedeed. En daarvoor nog die balltippen, Sex on the Beach, op deze zaterdagmiddag. Nou, waarom ook niet? Wat gaan wij doen? Ik ga naar een songwriter. Een beetje folkachtige dingen maakt hij. Noah Kayan is dat. Hey. En hij zingt vandaag over American Car.

Dit keer geen zaterdagmiddagbol, wel een zaterdagmiddag espresso. En die dronken we samen met Sabrina Carpenter. Zometeen muziek in het dialect. Maar eerst is het tijd om de week met je door te nemen. De week in 5 minuten. En wat was het voor een week? Nou, het was de week waarin Bulgarije misschien wel het allerlaatste Eurovisie Songfestival ooit won met Bangaranga. En in Amsterdam de Harry Styles gekte losbarstte en meteen aangekondigd werd dat het podium aangepast moest worden nadat er vele klachten waren over ik kan niks zien. Wereldwijd werden er Swatch-winkels gesloten en zelfs complete delen van winkelcentra vanwege de complete chaos door een nieuw horloge. Ja, het was ook de week waarin 32 watlopers werden gered nadat ze vastkwamen te zitten bij Ameland. Ja, het was een slechte plek om vast te komen zitten. Dus om een Flevoland vast zit of zo. Maar geconstateerd werd er deze week dat er in 30 kilometer zones vaak te hard wordt gereden. Goh. Maar het was ook de week waarin Nederland aankondigde dat er veel meer flitspalen bijkomen op dubbel zoveel locaties. En ze ook nog vaker ingezet gaan worden. Dus de week waarin je je auto beter voor de deur kan laten staan om te gebruiken als thuisbatterij. Behalve als je de zaak is gemiddeld 20 kilometer naar je werk moet rijden. Ja, dan is die auto toch ook wel fijn. En anders mag je hem vanaf dit jaar naar gratis parkeren bij de kasteeltuinen. Dat is ook fijn. Of je pakt toch het fietsje en dan ga je gewoon over een milieuvriendelijke veerpont. De Maas is ook prettig. Maar het was ook de week waarin zangeresse Cher zich op 80-jarige leeftijd nog een invloedrijke persoon noemt. Ik citeer haar: beide dragen nu wat ik altijd al droeg. Oké, wat Cher altijd al droeg, want ook nu nog steeds zit er heel veel mij te dragen, maar zo be it, Cher. Voor de rest was het de week waarin voetbalclub Arsenal voor het eerst sinds 2004, dat zijn 2 keer in 8 jaar, weer kampioen werd. De week waarin VVV-keeper Doornbusch onderdeel mag uitmaken van de WK-selectie voor Curaçao. Dat is ook mooi, hè? De eerste VVV'er die op een WK speelt sinds 1893 of zo. Het was ook de week waarin Integelen kruisig mei, oftewel de nieuwe voorstellingen van de passiespelen van start gingen. En het was de week waarin de Rijksoverheid aankondigde te gaan stoppen met het luchtalarm. Maar de grensregio hier zich daar ernstig zorgen over maakt. En ik moet zeggen, ik doe dat persoonlijk ook. Want ja, nooit meer op de eerste maandag van de maand kunnen roepen: hey, kijk uit, er komen de Russen. Ondraaglijk. En het was de week, we eindigen mooi, waarin de laatste bokkenrijder, de heer Theo Dorsors, een passend eerbetoon kreeg ter ere van zijn 100ste verjaardag. Benieuwd wat de komende week gaat brengen. In voor wat minder regen en wat meer zon, dat is altijd fijn. Dus stay tuned. Wij gaan verder met muziek. Ik had hem al aangekondigd. Muziek in het dialect van Quantenheppen en Kom mee.

Quanten hebben. Kom mee. Ja, nou, wat gaan we doen op zondag als deze? We gaan natuurlijk gezellig mee, want daar doen we het voor. Even alles gezellig samen. Gewoon fijn met z'n allen. We maken het leuk. Plaatje van 2 jaar terug alweer, maar nog steeds erg fijn om te draaien. Leuke muziek in het dialect, dat mag natuurlijk ook. En dat is weer eens popmuziek. Dat is ook wel eens fijn als gewoon alleen maar die feestmuziek. En nou, als we dat toch voor muziek hebben, een band die ik ontzettend vaak live heb gezien. En dat bedoel ik ook echt heel erg vaak live heb gezien. En eigenlijk hebben we nog nooit een concertkaartje voor ze gekocht. Nou, op heel veel festivals speelden ze. Op grote festivals. Meestal wat later in de middag, begin van de avond. Op wat kleinere festivals. Als Hekkensluiter. Mag ook daar, als airliner. En dan heb ik het over de band van die mooie donkere zangeres uit Groot-Brittannië. Die hetzelfde kapsel heeft als mij. Zeg maar, geen haar. Heb ik het over Skin. En haar band Skunk Energy. Ik heb ze 1000 keer live gezien destijds. Nou, 1000 is wel overdreven, maar heel vaak. En toen dacht ik, heb helemaal geen muziek van ze. Nou, heel raar. Ik heb heel veel muziek. Maar die had ik nog niet. En toch ken ik alle platen. Je hoort ze vaak op de radio en ook nou weer. Hier is Skunk Energy en schreeuw lekker mee met Wink.

Cold Saturdays. Lange titel, maar wel een heerlijke plaat. Een iets minder bekende van De La Soul. Maar hij drumt nog steeds lekker. En Saturday, it's a Saturday. Ja, je krijgt er gewoon dat heerlijke gevoel van. Zeker met dit weer. Dan doet hij het nog beter bij mij door de speakers. Dus ik hoop dat hij dat net zo van hebt genoten als ik het heb gedaan. En vind je De La Soul nog leuk? Is de tour gewoon deze zomer weer? Nou, tenminste, twee van de drie. Eentje is er helaas niet meer onder ons. Maar je kunt ze nog zien. Afgelopen jaar heb ik ze gezien. En ik ben een beetje eerlijk als ik zeg, ik was niet onder de indruk. Nou, hoe komt dat? De La Soul was vroeger de koning van de samplers. Ze samplede heel veel oude soul- en funkplaten. En echt heel veel. Deed ze ook heel knap, heel goed, heel snel. Hadden dat heel snel door in zo'n loopje eruit te pakken. Ja, daar maakten zij hun beats mee. En het eerste album waar Me, Myself en I op stond en zo, daar ging dat heel goed mee. En toen kwam de grote rechtszaak. Zo groot dat ze eigenlijk meer dan de opbrengst van het album aan rechten en aan royalties moesten betalen aan andere artiesten. En toen was het een beetje gedaan met het samplen. De andere rapgroep Public Enemy moest destijds al hun vervolgalbum, wat bijna klaar was, helemaal opnieuw opnemen. Die hadden ook veel samples gebruikt. En ja, ook daar gold hetzelfde voor. En in de toen opkomende house- en techno-muziek gebeurde ook hetzelfde. Je kon de platen niet meer in een hele hoge oplage uitbrengen. Anders was de oorspronkelijke artiest de rijke en jij helemaal niet. Goed, De La Soul dus. Een roller skating jam called Saturdays. Nu iemand die ook goed was in samplen. Ze deed het eerst samen met de Fugees, later nog alleen. En weer wat later kwam ze wat negatief in het nieuws. Vanwege slavernij en zo. En dan niet van ik protesteer tegen nee, maar ik behandel mijn personeel als slaven. Heb ik het over mevrouw Lauryn Hill, maar wel een heerlijke plaat. Geniet mee met Do Up, That Thing. Tot aan het nieuws van 5 uur.

0: Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
2: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
2: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
3: Vallen dichte mussen van het dak? En baalse oogschoenen van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kan ze met een airco of warmtepomp van volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaatnieuws.
4: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Juliana Park, Venlo. Tickets via eventim.nl.
9: Plant je ook meer groen in ons stadje van lol en plezier? Steeds meer inwoners planten groen van morgen. Op morgeninvenlo.nl bestel je nu gratis of met korting planten bij de gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
10: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
11: Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
10: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
12: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
13: Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie, Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie, Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.

0: Omroep Venlo.
1: Venlo op zaterdag. Sippin' Saturday met Rob Achten.
2: Yes, het is tijd voor het tweede uurtje Sippin' Saturday op deze zaterdag. En ja, traditiegetrouw begin ik het tweede uur met een leuk plaatje. In dit geval was het de nieuwe, ja, toch wel echt een lekkere lentehit van Shannon Spyro, The Tyrol Lover. Ook weer afkomstig van die soundtrack van The Devil Wears Prada nummertje 2. Daar begonnen we mee en nu is het weer tijd. Aandacht voor wat nieuws. Een evenementje, ja, het zal je niet ontgaan zijn, maar tijdens dit Pinksterweekend begint langzaamaan de zomer in Venlo op gang te komen. Niet alleen gezien het weer, maar ook op het gebied van activiteiten. Alleen deze week al. Nou, in Blerik staat er natuurlijk tijdens het Pinksterweekend traditiegetrouw de Pinksterkermis centraal. De kermis die biedt een mix van attracties voor gezinnen, jongeren en liefhebbers van klassiek kermisvermaak. Naast de attracties zijn er wat extra activiteiten gepland, zoals themamiddagen en momenten waarop bezoekers tegen gereduceerd tarief kunnen instappen. De kermis vormt daarmee een laagdrempelige ontmoetingsplek voor bewoners uit Blerik en omliggende wijken. Maar ook sportief gezien is er het hottetotte toernooi van Delta Venlo. Sportpark Vrijenbroek. Een jaarlijkse hockeytoernooi dat teams uit de regio samenbrengt. Het toernooi staat bekend om zijn combinatie van sportieve wedstrijden en een informele en ook wel een beetje een geile sfeer. Ja, dat kunnen we ook niet zeggen. Zowel de jeugd als de serieuze teams die komen in actie. En voor veel verenigingen is dit gewoon een vaste traditie en een vaste ontmoetingsplek om elkaar hier te ontmoeten. Ben je meer van het culturele vlak? Nou, ook dan heb je deze week wat te doen. Dichter Willem Cursus uit Tegelen die presenteert zijn nieuwe bundel Wij Sardinen. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de thema's en inspiratiebronnen achter de gedichten en is er ruimte voor voordracht. Cursus is een bekende naam hier in de regionale poëzie scene, waardoor ja, de bundelpresentatie een moment is voor liefhebbers van taal en literatuur. En zeg jij nou, sporten, literatuur, ik ben meer van de drank. Heel goed, want voor wie van wijn houdt, is er Cata de Vinos. Een proeverij waarbij deelnemers verschillende wijnen kunnen ontdekken onder begeleiding van kenners. De activiteit richt zich op zowel beginnende als ervaren wijnliefhebbers en biedt achtergrondinformatie over herkomst, smaakprofielen en combinaties. Dus ook dat kun je deze week gaan doen. En dan gaan we nog heel snel naar Poppodium Grenswerk, want daar treedt de Venlose band Die Awkward op. Eerder hadden we al gezegd dat ze dit najaar mee gaan doen aan de popronde. Maar je kunt ze ook gewoon in Grenswerk gaan zien. De groep staat bekend om zijn energieke live optredens, een mix van alternatieve rock en indie invloeden. Het optreden vormt een podium voor lokaal talent en trekt doorgaans een breed publiek. Dus kun je ze nog niet, leer ze kennen, want het is wel echt de moeite waard. Daarnaast hebben we ook nog aandacht voor beeldend kunstenaar Richard Mazur, die hier in de regio bekend staat om zijn expressieve stijl en thematische werken. Zijn activiteiten variëren van exposities tot workshops afhankelijk van de actuele programmering. En dan tot slot is er een muzikale avond rond Tribute to MTV Unplugged, waarbij bekende nummers in een akoestische setting worden uitgevoerd. Het concept sluit aan bij die populaire Unplugged traditie en biedt bezoekers een herkenbare, intieme muziekervaring. Ja, en toen ik dat las dat weer is, dat is heerlijk. Ga dat ook zien, zijn er goed kaartjes te krijgen. Wat kan ik nou beter opzetten dan de ultieme MTV Unplugged? Daar heb ik het over die het allerlaatste album van Nirvana. Opgelopen een paar weken voordat Kurt Cobain zit in de kogel door de kop hier. Dat is niet zo fijn. Maar de muziek die hebben we wel.
3: Goed evening.
2: Ik had er graag bij geweest. Dat is helaas niet gebeurd, maar we kunnen wel opzetten. Hier is Nirvana met About a Girl.

met

0: wederom muziek uit de eigen regio, muziek uit eigen stad. The Suitcase, een beetje jazzy pop en Can't Get Me. En daarvoor nog, afkomstig van die legendarische MTV Unplugged programma's, Nirvana met About a Girl. En dan in die mooie akoestische live versie. Voor ons is het tijd voor heel wat anders.
1: Turn up the bass. Dance classic.
0: Yes, en ik heb me eventjes een dance classic. Want ja, met deze temperaturen kan ik niks anders doen dan een zomerse turn-up-based dance classic voor je draaien. En wat voor een. De keuze voor deze zaterdag viel op Waterfall van Atlantic Ocean. Een track die inmiddels een vaste plek heeft in de dancegeschiedenis. Wat veel mensen niet weten, een nummer verscheen al in 1993. Maar werd toen landelijk nauwelijks opgepikt. In de clubs deed hij het wat beter. En pas een jaar later, in 1994, brak de Nederland echt door en belandde het in de hitlijsten. Vanaf dat moment werd het een herkenbare clubclassic. Vooral dankzij die dromerige melodielijnen die meteen blijft hangen. En die typerende baslijn van Atlantic Ocean. Doem, doem, doem. Luister daar maar eens. Nou, wie waren dat dan? Atlantic Ocean bestaat uit Lex van Coevorden. Niet van Coevorden, als de plaats van Coevorden. En René van der Weijden. Beide uit Zoetermeer, of all places. Twee producers die in de jaren 90 actief waren in de Nederlandse house scene. Naast de Waterfall maakten ze ook tracks als Body in Motion, Transatlantis. Dat zijn wat latere tracks van Atlantic Ocean. En ze hadden nog heel veel andere platen geproduceerd. Zelfs hardcore en grappig platen. Underhouse-platen, trance-platen. Noem maar op. Heel veel dingetjes gedaan. En eigenlijk zijn ze nu nog steeds actief. Wat meer op de achtergrond, maar ze produceren ook vaak als ghost producer. Dat betekent, zij maken de muziek. Alleen krijgen niet de credits, wel betaald. Ook niet heel onbelangrijk. Nou, wat hebben we er meer? We gaan verder met deze mannen. Waterfall, nou, die doet natuurlijk op diverse verzamelappers. Waaronder Serious Club Hits. Ja, dat was een reeks compilaties. Drie stuks die midden jaren 90 populair waren bij de liefhebbers van club en trance. Dus deze die brachten de grotere clubtracks van dat moment samen. En Waterfall paste daar precies tussen. Melodieus, herkenbaar en typisch van de sound van die periode. Een beetje hele vroege tranceplaat. Die Serious Club Hits was een reeks Turn Up The Bass Presents Serious Club Hits. De hele stevige tracks die zaten er niet meer op. Maar het was allemaal wat meer swingend en wat meer commercieel. Maar niettemin heel fijn. Het blijft dus een track die ooit klein begon en toch een blijvende naam in de Nederlandse dancegeschiedenis heeft geschreven. Op 2 april 1994 verscheen hij in de top 40. Om vervolgens door te stomen naar de tweede plaats. En na 11 weken verliet de track de hitlijsten. Maar werd wel de rest van de zomer nog wel gedraaid in de clubs. Net eigenlijk als de zomer daarvoor al, dus de zomer 93. Ik zou zeggen, stoelen tafel aan de kant. Geniet mee en dans op blote voetjes op deze vroege trance. Atlantic Ocean and

hoorde was eerst de Turn Up The Bass Dance Classic van vandaag. En Lennon Ocean en Waterfall. En toen dacht ik, weet je wat? Ik blijf in de zomerse sfeer. Hè? Ik ga gewoon Bob Marley en de Wailers opdraaien. No Woman No Cry, een hele rustige van hem, maar wel mooi. En dat betekent niet eigenlijk van, als er geen vrouw is, heb je niks te huilen. Maar dat betekent meer van, vrouw, huil niet. Er komen betere tijden aan. Oh, mooie boodschap. En een heerlijke track,

0: hoogste sferen hier bij Omroep Venlo Radio. Jo Silvio en Young Felix en Toxic. En daarvoor nog uit 1986. Een van haar eerste, Chloe Estefan met Here We Are.
1: Sip and Saturday, Roboscoop.
0: Yes, het is weer tijd om je spirituele ik te voeden. Waar ben jij aan toe deze week? Je gaat het horen. Ram, je creatieve kant uitzicht deze week. En wel op een mooie, keramische manier. Het poetseren van geslachtsdelen gaat je goed af. Let wel goed op waar je jouw creaties bewaart. Je wil niet als viespeuk bestempeld worden. En stier. Je kracht zit hem deze week in het onderhandelen. Zowel op je werk als in je vrije tijd. Alleen, niet elke winkelier vindt het even fijn dat je over alles de discussie aangaat. En de mensen in de wachtrij achter je al helemaal niet. Kortom, je maakt goede deeltjes, maar geen vrienden. En tweelingen, deze weken zijn jouw weken, tweelingen. Je leeft in een ware hoos. Maak er geen misbruik van. En deel je geluk, wijsheid en rijkdom. Trakteer een vreemde radio-dj eens op een ijsje bijvoorbeeld. En kreeft, vermijd met deze temperaturen keuzestress voor je kledingkast. Het is warm genoeg om zonder broek naar buiten te gaan. Leeuw, vier het leven, leeuw. Zeg het niet met woorden, maar zing het. Gewoon alles zingen en niets meer zeggen deze week. Je zult merken dat jij en je omgeving daar heel moe van wordt. En maagd, op romantisch vak wil het maar niet lukken. Gelukkig kun je altijd nog een ram bezoeken en zo'n mooie keramische creatie van hem kopen om jezelf mee te bedienen. En weegschaal. Al een week lang heb je een gevoel van diepe bedroefdheid. Een gevoel van leegte. Maar kom op. Komend jaar is er gewoon weer een Eurovisie Songfestival. Een schorpioen. Ga voor je dromen, schorpioen. Het is nog niet te laat, maar dan moet je er nu wel echt werk van maken. En wie weet, ben jij de nieuwe ballenjongen of ballenmeisje op het WK? En boogschutter. Je bent een echte doorzetter, boogschutter. Na het falen van je vorige project stort jij je vol goede moed op een nieuw project. Nu nog medestanders vinden voor je Winston Bogarde fanclub. En steenbok. Nee, steenbok, niet doen. Jij gaat je niet aanmelden als penningmeester bij de Winston Bogarde fanclub. Het grote medium ziet jou meer als Berry van Aarle fan. En waterman. Je doet er deze week alles aan om in de picture te komen. Overdrijf het niet. Het doen van de moonwalk bovenop een schuin dak levert je wel exposure op, maar ook gebroken botten. En last but not least, vissen. Vissen blaken deze week van de gezondheid en van de energie. Je bent niet kapot te krijgen. Zelfs niet na het voltooien van een halve marathon op handen en voeten. Chapeau. En nu we weer weten waar we aan toe zijn, is het weer tijd voor muziek. En ik blijf in die zomerse sfeer. Hè. Ik noemde net al, het WK komt eraan. En na Waka Waka EE heeft Shakira weer een nieuwe WK-hit opgenomen. Dit keer samen met Burna Boy. En het wordt Dai Dai.

was wat en zijn heerlijke hit Shine. Als je nu nog geen goede zin had, dan heb je hem nou toch al gekregen, moet ik zeggen. En dan volgt de nieuwe hit van Shakira samen met Burna Boy, Die Die. En dat wordt het officiële team van de nieuwe wereldkampioenschap voetballen. Dus die gaan we deze zomer nog heel vaak horen. Ben maar verzaan. Komen we weer bijna aan het einde van deze heerlijke middag. Maar niet voordat ik weer zo'n lekkere plaat heb gedraaid. Zomersplaatje uit de jaren 90. Mr. President en zijn Coco Jumbo.

En voor mij is het ook tijd om goodbye tegen jou te zeggen. Ik ga je alvast bedanken voor het luisteren naar dit programma. Ik hoop dat jij er net zo van hebt genoten als wij. Ik ga zo meteen nog eventjes een frisse duik in mijn zwembad nemen. Dat zal wel tegenvallen, want het is wel lekker weer. Maar ik denk toch dat het zwembad nog een beetje aan de frisse kant is. Goed, ik ben meteen lekker afgekoeld naar zo'n hete studio. De rest ben niks anders dan jou te bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er volgende weer dan met de 20e aflevering weer van Sip & Saturday. En van nou zeg ik goodbye tegen jou. En ik ga eruit met een zomers klassiekertje. Een van de allereerste van Madonna. Dan heb ik het over Holiday. We gaan er gewoon dansen uit. Ja, en ik heb ook wel zin vakantie te vieren. Dus enjoy the music, enjoy Madonna en graag

0: Omroep Venlo.
1: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
3: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
4: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
2: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
4: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
7: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: NOS Nieuws.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olie-installaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Het verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
10: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
11: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
12: Alles voor de lekkerste barbecue.
13: 27 mei in Venlo, het vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
11: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
12: Alles voor de lekkerste barbecue.
14: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
15: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
0: Altijd hier voor jou.
1: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo. 96.9 FM.
0: Altijd hier voor jou.
1: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, zo oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munju kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munju de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

Wat er waar ook net heb ik het gehad. Bij de aangeschoten waakzaamheid brandt tot toch een leeg vertrouwen. Blik je

Bennett, Hout Blerik, Tegelen, Stijl, Belfeld, Achsen, Velden.

0: is Omroep Venlo.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.